0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op aanhoudende drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op die pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. De Nederlandse winkelketen Zeeman sluit al haar filialen in Portugal en Oostenrijk. En ook in Duitsland, Spanje en Frankrijk zullen er Zeeman-winkels dichtgaan. Tegen 2028 zouden er zo in totaal 127 vestigingen sluiten. Volgens de keten is er onvoldoende potentieel in Portugal en voor de winkels in Oostenrijk is het logistiek te moeilijk om er efficiënt te kunnen blijven draaien. In de Benelux doet de keten het wat beter en groeide de omzet nog, maar in de rest van Europa voelt Zeeman toenemende concurrentie van Chinese online platformen zoals Temu en Shein. In de Premier League, de Engelse hoogste voetbalklasse, is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard kreeg die onderscheiding omdat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Maar echt feesten heeft hij wellicht nog niet gedaan. Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Vannacht helder weer en het blijft ook behoorlijk warm vannacht in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minima rond 16 graden. Overdag opnieuw zonnig, een tikje frisser dan dinsdag. 27 graden in het centrum, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en eerder warm met maxima tot 30 graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm, met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

niemand en zelf een beetje gespaard. Kijk, ik wou dat je het wist, ik heb u jaren gemist. Waarschijnlijk had ik nooit gerapt zonder die lul in zijn kist. Vergeet nooit wie je zijt, wat er u overkwam. Ik dacht, die shit ligt aan mij. Gelukkig spreekt je mijn zus. Ik heb de dagen geteld tot het gedaan is met hem. Ik overleef wel op aarde totdat hij brandt in de hel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
2: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
1: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
2: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
1: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
3: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
1: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk.

0: Goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Rouw om het ongeval in Buggenhout. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt om een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te kunnen betuigen.
3: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
2: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Vandaag start voor moslims het offerfeest. Dat feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen, vertelt organisator Mouhedine Jenaye.
4: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten. Speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
2: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. In basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. In de Premier League in het Engelse voetbal is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard krijgt die onderscheiding, wat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Echt feesten? Komt wel nog niet, want Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Zonnig en nog altijd heel warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot zo'n 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan de kans op onweer.

0: naar buiten vanochtend, want het licht is buitengewoon prachtig op deze woensdagochtend.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ton of Love om mee te beginnen. Editors.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Het is 6 over 6. Goedemorgen. We geven wel even toe dat het altijd raar is om radio te maken op een dag dat iedereen wakker wordt. Ja, met een triestig gevoel na de aanrijding met de schoolbus in Buggenhout. Maar we gaan proberen om er samen iets van te maken van deze ochtend. Als er mensen uit Buggenhout of Bornem aanwezig zouden zijn, zo vroeg al, of iemand anders die een schouderklopje nodig heeft, laat maar van jullie horen in de app. Wij lezen alles. Jij beter geslapen, Dries?
4: Iets beter dan gisteren, maar nog steeds heel warm. Ik heb heel mijn bed ondergezweet. Het was een zweetfeest, maar ik ben niet alleen geweest.
0: Nee, ik zie hier nog mensen die sturen dat ze een onrustige nacht hebben gehad. Jij zelfs, Jonas Maas, de slaapbaas.
5: Ja, de slaapbaas normaal gezien wel, maar als het te laat licht is en dan ook best wel warm is, want dat viel nog mee bij ons, ik raak moeilijk in mijn bed en dan ook moeilijk meteen in slaap.
4: Dat vind ik heel gevaarlijk als jij al moeilijk kan slapen, want wij vragen altijd tips aan de Maasbaas, omdat hij al zo lang de ochtendshow presenteert.
0: Ja.
4: Dan denken wij van, gisteren vroeg ik aan jou, wat moet ik doen? Moet ik dutten? Hoe lang?
5: Ja, niet te lang. Niet te lang. Anders kan je s'avonds niet meer slapen. Dus max een uur als je echt moe bent.
0: Disclaimer is wel dat als je de Maasbaas hier neerlegt, dat hij ook een kwartier zou weg zijn direct.
5: Geef me 2 minuten.
0: Ja, administratief medewerker Jos, minder geslapen, maar dat zal je niet aan merken.
6: Ah, dank u. Ja, ik zat om 9 uur nog langs de kant van het zwembad. Dus inderdaad, minder geslapen.
0: Bij een vriendin zegt dat er wel bij. Ja. Anders denkt iedereen aan mij. Hoeveel verdient die Jos daar?
6: Nee, bij vriendin, hè. Uiteraard.
0: Zeg maar, wie is er al wakker van de luisteraars?
6: Tom uit Aalst is wakker. Die zegt, goedemorgen Eva en Dries. Dirk uit Knesselaren zegt, goeie woensdagmorgen. Vergeet geen warme kledij aan te doen, want ze spreken van een graadje minder dan gisteren.
4: Dirk, zotteke.
6: En Carla uit Poperingen, die zegt, goedemorgen vanuit Poperingen. Alweer halfweg de week. Fijne woensdag aan iedereen.
0: Ah ja, natuurlijk, want we zitten al midden in de week en we hebben nog maar 2 dagen gewerkt. Dat is wel heel mooi meegenomen. Vrouwtje, jaar na jaar staat klaar en dan 3 Doors Down.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.

0: Three Doors Down en Kryptonite. Zet u bij, wordt rustig wakker. 6:15, maar alvast een prachtige ochtend. Met heel schoon licht. Ik blijf dat zeggen, maar ik vind het ongelooflijk. Zo dat filterke dat je normaal alleen op Instagram ziet.
1: Ja.
0: Het is er nu voor echt. Jos, met wie staan we op?
2: Dat is met Bo uit Roeselare, Niki uit Ranst, Jurgen uit Schelle, Marleen uit Pelt, David uit Tintergem, Olivier uit Wervik, Robin uit Torhout, Chris en Jos uit Kouwlille, Dorien uit Gerardsbergen en ook Tom uit Scherpenheuvel-Zichem is al wakker.
1: Goedemorgen, dag Tom.
3: Goedemorgen.
1: Wat brengt je ochtend, Tom?
3: Horen jullie mee?
1: Ja, ik hoor je klaar en duidelijk.
3: Ja, dat is heel goed. Nu, ik ben onderweg naar het werk met de speedpad leggen.
1: Oh, dus jij trotseert die prachtige zonsopgang.
3: Inderdaad, inderdaad.
1: Beschrijf hem eens aan alle luisteraars die nog in een donker hol liggen te slapen of in een auto zitten.
3: Wel, ja, de dag begon een beetje fris, een beetje donker. Maar iets naderhand kwam toch een warme gloed naar boven.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Studio Brussel, live.
4: Het komt helemaal goed vandaag.
2: Hoeveel kilometer moet je doen in totaal?
4: Ik doe er 65 enkel, dus 130 op een dag. Niet alle dagen, nee. Ik hoor je al zeggen, zot. Nee. 1 tot 2 keren per week. Dat is meer dan voldoende voor mij.
2: Jij hoort mij niet denken, want ik denk, wat een fantastische gast is dit Tom uit Scherpenheuvel-Zichem. Hoeveel kilometer heb je nu al achter de kiezen?
4: Ik heb er nu een goede 26, dus nog een kleine 40 te gaan.
2: Oké, sta ons toe om daar je metgezel bij te zijn en ook veilig rijden alsjeblieft. Want zo'n speedpedelec, dat gaat nogal te keren. Hoeveel kan je, Max?
4: 45, dat is begrensd.
2: Oké.
5: Okay.
2: Goed focussen onderweg en je moet niet aan knopjes zitten draaien en zo. Laat die radio maar op Studio Brussel.
4: Nee.
2: Wij doen de rest. Dag Tom!

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
6: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+.

profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: haar schoon strijkorkestje. Bonjour à tout le monde.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Ja, we hebben een nieuwe hotshot. Die heeft een dagje minder in deze gekke week dat die op de radio gesmeten kan worden. Dus we doen dat nu volle gas.
2: Nothing, weer.
0: Ja, Nothing But Thieves Evolution is een single die ze net gelost hebben. Het was meer dan 2 jaar geleden dat we nog nieuwe muziek van Nothing But Thieves hadden gekregen. En ook de laatste keer in ons land, net gecheckt, was Werchter 2024. Dus ook 2 jaar geleden.
2: Ja, op beide vlakken zijn dat fijn nieuws. Naast nieuwe muziek hebben ze nu ook een tour aangekondigd. Ze passeren bij ons in de AFAS-Dome op 31 januari 2027. Tickets voor die show kan je kopen vanaf volgende week vrijdag.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Nothing But Thieves, Evolution.
4: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel. Life is music.
3: Life is music.
1: Music.

0: volgend jaar eind januari dus een AFAS-dome. Onze hotshot Nothing But Thieves Evolution. We worden wakker met het busongeval van gisteren in Buggenhout. Overal van voor in het nieuws, Jonas.
1: Ja, en in Bornem willen ze ook een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn in Buggenhout. Ze kwamen allebei uit Bornem. Ze zaten dus op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. Vandaag start voor moslims het offerfeest. Dat feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen om samen te vieren, te eten en te drinken. Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Zonnig en altijd heel warm vandaag, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan weer de kans op onweer.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
3: Studio Brussel.
0: Dit is mijn lievelingsochtendlied.
4: Ah, ik snap het waarom vandaag.
0: Ja, echt, dit past gewoon bij alles wat je buiten ziet en voelt. Het is vandaag woensdag 27 mei. Voor sommige mensen is dat hun verjaardag. En die mensen zoeken we nog. Dus stuur ons in de app. Als jij of een geliefde vandaag jarig is, dan zingen we straks een heel schoon lied. Want ik voel dat er veel moois uit jouw piano gaat komen vandaag, Dries.
4: Absoluut. Alleen maar liefde en hit hit hoera, vreugde.
0: Voilà. Everywhere nu, Fleetwood Mac, 6:30. Goed dat je er nu al bij bent.

0: Mosh Toe van Wet Leg.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Ines uit Ternat stuurt ons al een foto. Die is aan het joggen met de radio in haar oortjes langs een prachtig veld. Daar met de grootste smile die ik al gezien heb vanochtend.
2: Amai, en als je niet als Ines bent, zoals ik persoonlijk, ietsje slomer deze ochtend door het warme weer, dan snap ik dat ook volledig. We hebben daar alle begrip voor alle slome luisteraars. Wij geloven toch in jou. En we geloven dat je de snelheid zal vinden om een artiest te raden van een iconisch nummer dat we zo meteen spelen. We spelen zo meteen sneller dan de zang. Het zou heel tof zijn moest je eens meespelen. Laat maar weten als je wil meespelen. Als je niet durft, stuur toch maar in de app. Want Jos, je kan heel goed mensen overtuigen. Hè? Ja, ik denk het wel. Stuur maar!
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Krevel. Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
9: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
10: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbva.be/actie.
12: Oh, wauw. Oh.
13: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
12: Wow.
13: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
12: Oh.
13: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Jeroen uit Gent heeft eigenlijk verlof, maar is toch al vroeg wakker. En een Eddy zit al aan een ijskoffie, wat zo lekker is tijdens zo'n warme dagen. On Fire, Oscar Ellemoe.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Goedemorgen, Jos. Met wie spelen we Sneller dan de zang?
3: Met Tom uit de pannen.
2: Dag Tom, goeie ochtend.
4: Goedemorgen Eva en Dries.
2: Tom, het is een speciale dag voor jou. Waarom?
4: Ja, ik verjaar vandaag.
2: Hé, hey, proficiat. Misschien een mini hit hit hoera. Is dat goed, Tom?
4: Dank u.
2: De volledige versie krijg je straks om iets na acht.
0: Amai, maar zo leuk. Je bent jarig. Wat ga je doen vandaag? Iets speciaals?
4: Vanavond naar Kokzijde, naar de cinema. Want daar mag je gratis naar de film als je verjaart.
2: Oh, ga je dat, naar welke film ga je kijken?
4: The Mandalorian en Drogo.
2: Ah, ik hoor iedereen over die Mandalorian spreken, maar ik snap er allemaal niets van. Maar misschien mijn coté, dat is science fiction toch, Tom?
4: Star Wars, ja.
2: Star Wars. Wat?
0: Ja, gewoon. Wat? Alsof dat jij zo nog nooit van Star Wars hebt gehoord.
2: Nee, dat is echt een blinde vlek voor mij, maar ik leer er graag over. Dus als je laat weten morgen hoe die film was, Tom, dan... overweeg ik... Nee, dat is niet waar. Ik ga niet liggen op de radio. Fijne film straks, Tom.
0: Ja, we wijken een beetje af. En we gaan u niet te lang bezighouden, hè. Op jouw verjaardag, beste Tom. Je krijgt een intro. Ik denk dat het een 16-tal seconden zullen zijn... Ja. Om een toch wel tijdloos nummer te herkennen. Ik denk dat je het gaat kunnen, Tom. En anders is dat ook niet erg. Hier ga je.
4: Paul Simon.
2: Met een nonchalance, zoals ze enkel in de pannen kunnen.
0: Ja, echt zo van, meende je dit? Ja. Vraag jij mij dit? Want hoe oud word je vandaag?
4: 51.
0: Dan heb jij misschien ook nog de glorietijd van Paul Simon en die Graceland-plaat meegemaakt?
4: Ja, ik ken ze wel, de plaat, ja.
0: Ja, al wel, zegt Tom. Fijne verjaardag daar aan de zee, want jij woont ook nog eens aan de zee. Dit zijn alleen maar pluspunten in het leven van de Tom uit de pannen. En je krijgt nu volledig Paul Simon, You Can Call Me L. Eva en...

0: Clint en Daan, not a housewife.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Oh ja, alweer bijna 7 uur. Straks om 7:30 spelen we opnieuw de wekker. Een vriendin van mij vroeg mij gisteren, wat kunnen we juist winnen met de wekker?
2: Het is simpel. Elektriciteit en gas voor bij je thuis. Want dat is allemaal keiduur geworden de laatste tijd. En voor je denkt, oei, maar ik heb al een abonnement met gas en elektriciteit. No worries. Overschakelen is poepsimpel. Even simpel als meespelen met de wekker straks over een 30 minuten.
0: Yes, ik zou ook de groetjes willen doen aan Tom uit Aalst. Die zegt, oh, iedereen is bezig over die warmte, maar voor ons is dat een hel. Die werkt in de frigo. Ja, die is helemaal ingepakt, heel de dag. Die moet alles uitlaten en dan komt hij buiten en dan krijgt hij een serieuze joef.
2: Een zweetaanval.
0: Een zweetaanval. Dus respect, Tom en iedereen die in frigo's werkt vanochtend.

0: op jouw paard dobbel... nee, wat zeg je? Hobbel jij de woensdagochtend in. Lil Nas X.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Deze week bij Hema. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: In Moskou!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch niet.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
9: Och, jongens. Het is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
0: 7 uur, dag iedereen.
16: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
17: Er wordt gerouwd om het ongeval in Buggenhout. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt om een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij kwamen allebei uit Bornem. De twee zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
18: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
17: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesten heeft een grote impact. Het kan leiden tot burn-out of dat werknemers voor langere tijd uitvallen. Het blijft echt wel een hardnekkig probleem. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
19: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Dus het is toch een hardnekkig probleem. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als we kijken naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
17: Vandaag start voor moslims het offerfeest. Dat symbool staat voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims nu samen. Dat vertelt de organisator Mohedin Jenaye.
20: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
17: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Er zou veel schade zijn aan gebouwen. Er zouden wel geen gewonden zijn. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier met een badhanddoek om zijn nek gebonden. De twee komen straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om heel jonge verdachten, zegt correspondent Frank Renaud.
21: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die twee kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De twee wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
17: In het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende won van Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Het is zonnig en nog altijd heel erg warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we wel weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
0: Goedemorgen Mona met de files.
1: Ja, op de binnenring rond Brussel kan je al in de file staan. Een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De weg is daar wel net vrijgemaakt. In Grimbergen is links nog dicht door een defect voertuig. Dus maak daar toch nog even een reddingstrook. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven vanaf Afligem. Richting Antwerpen 20 minuten vanaf Massenhoven. En richting Nederland op de Antwerpse ring sta je 15 minuten in de file. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.

0: Het is fantastisch om al die zomeroutfits te zien opduiken. De ene al beter dan de andere misschien. Maar welkom op een hele hete ochtend.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: you mine, Arctic Monkeys? Als in, kan je nog even blijven, want er komen alleen maar schitterende platen nog aan. 7 over 7, goedemorgen.
1: En dan hebben wij nog een belangrijke vraag. Douche jij elke dag? Want in ons team is gisteren weer, onenigheid geweest. Ons team is weer verdeeld in 2. Team elke dag douchen en team niet elke dag douchen. Of zoals ik het zeg, team hygiënisch versus team stinkberen.
0: Nee, maar dat is niet eerlijk. Ik was mij bijvoorbeeld wel elke dag in de stinkzones, zeg maar. Maar niet elke dag in een douche.
1: Ja, maar we zitten midden in een soort halve hittegolf. Subtropische temperaturen tot 32 graden gisteren. Vandaag ook tegen de 30. Dus het lijkt me logisch dat je zeker nu elke dag doucht. Ik ben op de redactie van Studio Brussel eens rondgegaan, Eva, met de vraag hoeveel stinkberen er nog zijn. Met de vraag, douche jij elke dag?
2: Ja, tuurlijk douche ik elke dag, want anders ben ik gewoon niet wakker. En soms douche ik ook 's avonds, maar ik douche echt niet lang. Het is echt dronder en er weer uit.
3: Ik douche niet elke dag, want ik heb gehoord dat uw huid daar heel droog van wordt.
4: Ik douche elke dag, omdat ik anders gewoon stink. Zo'n zweetgeur is echt wel...
5: Nee, ik douche niet elke dag. Omdat ik heb hele lange haren, dus dat duurt heel lang om niet te wassen en ook te drogen.
6: Ik douche mee 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Ik voel me zo snel vies. 'S morgens heb ik dat nodig om wakker te worden. 'S avonds zal ik nooit mijn bed in kruipen voordat ik proper ben. Uw lakens moeten proper blijven.
7: Ja, tuurlijk douche ik elke dag. Alle mensen die dat niet doen, zijn gewoon wegranzig. Sorry, je moet je elke dag douchen. Mensen zweten. Uw oksels en zo kunnen niet aan denken als je niet doucht. AIB mensen, douche je voor uw medemens.
6: Nee, ik douche niet elke dag. Nu met het warme weer natuurlijk wel, maar als het geen 30 graden is, ga ik zeker niet elke dag in de douche. Dan is dat gewoon een keer vlug de geboortestreek.
0: Ja, dit is hoe Studio Brussel zich wast. Laat eens even weten in de app of jij elke dag doucht of niet.

Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers. Altijd.

0: lekker te schieten zo.
1: Ja. Mijn vraag daarbij, is dat wel goed voor de huid en is dat wel goed voor de planeet? We gaan eens luisteren bij Ben. Goedemorgen, Ben.
2: Goedemorgen.
1: Vertel.
2: Ja, wat, kijk, ik heb ontzettend veel last van jeuk. Als ik veel douche, wordt mijn huid droger en dan krijg ik jeuk. En dat is het motief om maximaal maar 2 keer per week te douchen. En er is nog nooit iemand die heeft geklaagd dat ik stink.
1: Oké, okay, maar je wast je dan wel dagelijks? Of?
2: Nee. Kijk, ons moeder die stopte ons ook 2 keer per week in bad op zaterdag. En op woensdag, dat was wel in de jaren 60, dat geef ik toe. Maar hebben we ook nooit klachten gehad dat het vies was of nee, wat dan ook.
1: Dat is waar. Ik moet zeggen dat ik dat ook zelf doe bij mijn kindjes. 2 keer per week in bad. Ja. Maar ja, die hebben nog geen hormonen en zweetgeur natuurlijk, een kind. Hè? Maar heel interessant, we pakken het mee. Want ik geloof dat we hier nog even op gaan moeten terugkomen op dit onderwerp.
3: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries. Blijf luisteren, speel mee en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Bankafschriften, kredietkaarten.
5: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
6: Vrouw Wies.
7: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger, kom.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Click Clack Symphony van Ray en Hans Zimmer. Goedemorgen. Het is een dag van rouw na de busaanrijding in Buggenhout gisteren. Zo'n beetje een triestig, sluimerend gevoel, of toch bij mij. We zijn er al heel veel over bezig geweest, ook vanochtend. En je kan er maar weinig mee met dat gevoel. Ik heb geen idee of dit overeenkomt met hoe jij wakker bent geworden vanochtend. In elk geval waar we aan denken, ja, op Studio Brussel proberen we dan die gevoelens altijd te uiten met muziek. Daarom dachten we dat deze Cold Little Heart van Michael Kiwanuka misschien wel geschikt was op deze, ja, rare ochtend.

0: Cold, A Little Heart van Michael Kiwanuka.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: We hebben de stem gisteren nog maar voor het eerst gehoord en daar zijn we al terug om mee te gaan raden. We spelen vandaag voor 1000 euro aan elektriciteit en gas voor bij jou thuis. Kunnen een warme douche mee pakken bijvoorbeeld. Elke dag of niet elke dag?
3: Absoluut. Neem je gsm erbij als het veilig kan. En stuur maar een fotootje van je mooie ochtendhoofd. Dat is gewoon voor mijn persoonlijke collectie. Om aan de wekker mee te doen moet je iets anders sturen, namelijk dit.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Pesten op het werk blijft een hardnekkig probleem, Jonas.
5: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. En pest heeft echt wel een grote impact. Het kan leiden tot burn-out, omdat werknemers voor langere tijd uitvallen. In Bornem willen ze een rouwregister openen voor de 2 kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze kwamen allebei uit Bornem en zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. Het is zonnig en nog altijd heel erg warm, tot 22 graden aan zee en tot zo'n 27 graden in het centrum van het land. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan weer de kans op onweer.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Wie was er nu weer gisteren gegokt? Fransjes Leffeburen, hè?
3: Juist.
0: En er was een luisteraar die zei, we weten alvast dat het een vrouw is, maar zelfs dat is nog een twijfel, bij mij dan toch. We gaan luisteren voor de 2e keer en stel dat je wint en binnen geraakt, dan kan je 1000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis winnen.
3: Dat het de mooiste wekker aller tijden is, is al zeker. Maar wie is het? Komen we misschien nu te weten. En vooral ook welke zweetreed gaat met 1000 euro lopen? Goedemorgen.
6: Hallo.
3: Met wie spreek ik?
6: Hallo, met Jonas.
3: Jonas, je bent live op de radio.
6: Hey.
3: Hey, het is Eva en Dries van de ochtendshow. Heb je een zweetreed, Jonas?
6: Sava nog. Met de airco in de auto is het oké. Okay.
3: Fantastisch. Niet per ongeluk gelijk ik gisteren op de poepverruiming duwen. Hè. Ik heb op de poepverruiming geduwd gisteren. Per ongeluk. Dat was een mistake. Jonas, je hoort nu de wekker.
7: Da-da-da-da-da-da. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta.
3: Prachtige wekker. Maar wie is het? Jonas, wie is de wekker?
6: Ik denk Nonna van Brakel.
3: Als het Nonna van Brakel zou zijn, dan zou ze ongetwijfeld in een Masked Singer zitten, want dat is wel... Een...
0: Ja, ik wou net zeggen, Nonna kan veel, maar zo... Mooi zingen, dat weet ik eigenlijk niet. We moeten naar dat straks eens vragen. Het is in elk geval niet Nonna van Brakel, Jonas. Maar jij zit dus ook wel op het spoor van een vrouw.
6: Ja, dat wel.
0: Ja, maar muzikale vrouw, toch?
3: Niet normaal.
0: Dat mens kan zingen.
3: Ik word er echt vrolijk van.
0: Ik kijk al uit naar morgen 7:30. Dan spelen we voor 1500 euro aan elektriciteit en gas voor bij jou thuis.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op 500 euro aan energiebudget.
2: Studio Brussel. Ja.

0: Tupac. Het is 7:40 en de vraag is hier nog steeds: to douche or not to douche elke dag? Ik weet niet of we eruit gaan geraken hier, Dries.
1: Ik raak elke dag onder de douche uit. Dat is ook een mirakel elke ochtend. Dus ik denk dat we ook uit deze discussie gaan geraken. Stuur even een app. Ben jij een doucher dagelijks of niet?
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Knaldi!
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
6: Studio Brussel. Brussel. Life is music.
7: Life is

0: Chapel Roan met Good Luck Babe. Ja, Dries vindt mij een viezerik, omdat ik mij niet elke dag douche.
1: Nee, dat is niet waar. Ik wou gewoon weten of dat er nog mensen zijn die zich niet dagelijks douchen zoals Eva.
0: Ja, maar dus dagelijks douchen, dat is veel waterverbruik, denk ik dan ook. Zeep is niet zo best voor je huid. En een kattenwasken aan de lavabo, dat is ook heel performatief, hè? Maar we gaan eens luisteren, want inderdaad, we hebben hier een potje opengetrokken in de app van Studio Brussel. Jullie daar in jullie badkamer, luister even mee. Jos, wat lees je allemaal in de app?
2: Delphine uit Oostende die stuurt: ik douche niet elke dag. Kelly uit Harelbeke: vroeger douchte ik dagelijks, maar corona heeft mij ermee kunnen doen stoppen.
1: Amai.
2: Ik heb er helaas jeukende oren aan overgehouden. Vinnie uit Bilze die zegt:
0: eczema, hè, zegt zij.
1: Ah, ja. Okay.
2: Vinnie uit Bilze die zegt: team dagelijks douchen, alleen is niet altijd mogelijk als ik een hele week in de vrachtwagen slaap. Niet alle parkings voor overnachting hebben een douche. Dan is het behelpen met een fles water. Tom uit Aalst die zegt: ik douche zeker 2 keer per dag. Bas uit Hoogstraat zegt: elke ochtend als ik opsta neem ik een douche. Isolde uit Ingelmünster: ik douche iedere dag, maar ik was mijn lijf niet met zeep, enkel met water.
1: Dat ga ik ook eens proberen.
2: En dan is er ook nog Heidi uit Heist op den Berg.
1: Goedemorgen Heidi.
3: Hey, goedemorgen.
1: Heidi, je werkt toch nog steeds in de delicatessenzaak Heidi in Heist op den Berg?
3: Ja, nog steeds.
1: Ja, wat betekent het dan?
3: Ik ga elke dag in bad.
1: Ah, waarom?
3: Ja, voor de vleesgeur, de kookgeur, alles wat je bijt. Als je een hele dag gewerkt hebt, dan kruip ik niet mee in mijn bed.
0: Nee, maar dat is wel inderdaad iets anders, hè. Fysiek werk en etensgeur, dat snap ik helemaal, Heidi. We gaan eens luisteren. Marijke uit Schoten, elke dag douchen of niet, jij?
4: Ja, absoluut wel, hoor. Om wakker te worden op zijn minst al.
0: Oké. Ja, ik bedoel, gewoon elke dag. Heb je lang haar, Marijke?
4: Ja, ook dat. Maar ik was niet alle dagen mijn haar. Dat is om een dag.
0: Oké, dus dat is met zo'n douchekapje dan?
4: Nee. Gewoon met een spijl omhoog. Komt helemaal goed.
0: Oké, dat zijn...
4: Ik heb ooit onder mijn voeten gekregen. Van de kinderallergoloog.
0: Oké.
4: Ik had van de kinderarts de opdracht gekregen van mijn dochter niet alle dagen in de douche te doen.
0: Zie.
4: En wij gingen naar de kinderallergoloog en je zei: jij moet je baby alle dagen wassen met water en zeep. Oh. Maar je mag dus geen gewone zeep gebruiken. Je moet zeep zonder zeep en zonder parfum en dergelijke gebruiken. En dan heb je eigenlijk geen problemen.
1: En waar vind je zo'n zeep, Marijke?
4: Ja, dat is helaas in een apotheek of in de Medimarket.
0: Ja, ik zal hem dat wel uitleggen, Marijke. Maar merci alvast voor dat advies. Ik denk dat we hier niet echt een conclusie kunnen trekken. Hè. Er is nog altijd... Ja, we hebben toevallig 2 mensen gehoord die elke dag douchen.
1: Ja, ik vind dat wel een conclusie, hoor.
0: Ja, maar dat
1: jij de stinkbeer bent.
0: Oh, dat is niet waar. Ik ben geen stinkbeer.
1: Nee, dat is waar. Nee, jij ruikt wel altijd heel fris. Dat moet ik ook
0: altijd... Ik was mij ook elke dag, maar
1: ja,
0: niet in
1: waar.
0: Een douche.
1: Sorry.
0: Gewoon. Ja. Ik denk, als we dan toch een conclusie moeten trekken, bij deze temperaturen vind ik het niet onlogisch van elke dag te douchen.
1: Ja.
0: Maar ik ben speciaal voor deze uitzending in een douche gekropen, omdat ik dacht...
1: Is dat echt waar?
0: ...shamed worden. Maar ik zou wel altijd erbij zeggen, niet te lang voor de planeet en dus ook niet met echte zeep, hebben we net van Marijke gelezen. Maar ik vind Jens uit Anderlecht zijn conclusie misschien nog de helderste. Die zegt: je moet elke dag douchen als je elke dag seks wil. Dat vind ik een goeie om mee te pakken.

0: raden. Goedemorgen, wie is er jarig vandaag? Vragen wij ons luid op af, Jos.
1: Mike uit Bilze die laat weten dat zijn zoon Kane vandaag 2 jaar wordt. Olivia uit Merchtem is vanaf vandaag officieel volwassen, want zij wordt 18. Patrick uit Kortrijk viert zijn 46e verjaardag. En Sarah uit Glabbeek die wenst haar dochter Ella een gelukkige 9e verjaardag.
0: Maar dan moet het er toch nog zijn, want het is 27 mei. Allee, speak up, tweelingen.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
0: Maar dat was wel even zo plechtig, hè? Zij is officieel volwassen, want zij wordt 18.
4: Oh, maar wat een druk.
0: Ja, maar jij bent ook officieel volwassen en ik nog.
4: Nee, nooit.
0: Ja, ja. Oh, wij kunnen dit, wij kunnen dit.

0: vanavond op VRT1.
1: Dat is nu toch ook niet aangenaam. Daar wat, 's morgens je boterham te eten en je koffie te drinken, dan zit een ander hier op de wc.
0: Op VRT1 kijk je binnen in een voormalig bankkantoor in Ons Huis Nieuwhuis. Op VRT Canvas, in Campus Cup, quizzen de studenten van PXL tegen Thomas More. En op VRT Max kan je mee de rust en stilte gaan opzoeken met Door de Bomen. Veel kijkplezier straks.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: 8 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Jonas Maas.
5: De school in Buggenhout rouwt na het ongeval. In Buggenhout wordt er extra ondersteuning voorzien voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met een schoolbus gisteren. 2 kinderen zijn omgekomen, 5 anderen raakten gewond. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. De schoolrichtpunt, Campus Buggenhout, legt uit hoe de school iedereen zal proberen te helpen.
6: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen.
5: Het parket onderzoekt intussen verder hoe het ongeval kon gebeuren. En heb je het moeilijk na het horen van dit nieuws, dan kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. En pest heeft een grote impact, van een lange tijd uitvallen tot burn-out. En het blijft dan ook een heel hardnekkig probleem, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
7: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Bij pesten is eigenlijk de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als ik kijk naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
5: Vandaag start voor moslims het offerfeest. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen. En kinderen staan centraal op het evenement. Dat zegt organisator Mujeddin Jenaye.
8: Een feest zonder kinderen, ja, dat is geen feest. Dus we moeten ook voor zorgen dat de kinderen, ja, de nodige snoep krijgen en speelgoed, dranken, eten en zo verder. Dus ja, dat hoort erbij. Hè. Dus elke feestgelegenheid zonder kinderen, dan is geen feest. Als alleen maar voor volwassenen is, dan laat het een beetje saai zijn. Hè.
5: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicaalgroep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was er erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en ook 10 gewonden. En in het zuiden van Libanon zijn gisteravond 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Daar waren ook 4 kinderen bij. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuur half april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand al verschillende keren geschonden door aanvallen over en weer. In het basketbal staan Oostende en de Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende won van Aalst en Antwerp Giants van Limburg United. Het is zonnig en nog altijd heel erg warm, wel iets minder dan de voorbije dagen, tot 22 graden aan zee en tot zo'n 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan weer de kans op wat onweer.
3: Mona, je hebt het overzicht van de files.
9: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 3 kwartier in de file van Sint-Anna Linkeroever tot in Merksem. Daar is een ongeval gebeurd. Rechts maak er een reddingstrook. Richting Gent 10 minuten bij van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1/2 uur vanaf Massenhoven. Hinder in Oelegem, daar staat een defect voertuig links. Verder 20 minuten vanaf Haasdonk en Sint-Job. Rond Brussel op de binnenring 1/2 uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel 20 minuten bij vanaf Afligem, ook vanaf Heverlee en vanaf Peutie. Daar moet je wel nog uitkijken voor een ongeval links.
10: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: Die Valerie is al bezongen geweest. Ik stel voor, Dries, dat je je piano er nu bij haalt. En dat we Barbara uit Kortrijk bezingen vanochtend. Proficiat met jouw verjaardag, Barbara.
1: Dankjewel, Eva.
0: Hoe oud word je?
1: 49.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd. Barbara, heb je al goed gevierd dit weekend?
1: Ja, we zingen feesten in Kortrijk.
0: Oh, dat zal niet proper geweest zijn waarschijnlijk, Barbara.
1: Ik ben een beetje gezichtzacht naar huis met de fiets, blijkbaar.
0: Ik heb er al dingen over gehoord in die trant van de Sinkse feesten in Kortrijk.
1: Maar het was warm, hè, Eva? Ja.
0: Je moet je niet excuseren, Barbara. Je mag zijn wie je bent, zeker op je verjaardag. Heb je nog een vraag?
1: Warm en pintjes.
2: Ja, Barbara, ik heb foto's van u gezien op die Sinkse feesten. Dat stak er inderdaad. Dat was nogal. Dat ga ik niet op de radio vertellen, Barbara. Maar ik heb er wel een lied over geschreven.

0: Barbara, je bent prachtig op je 49ste. Je krijgt daarom ook van ons 3 cadeaus in de vorm van muziek. Ja, ik zou hier niet over twijfelen, maar ik ben dan ook een millennial puur sang. Oom Bab van Henson stond op 1 op jouw verjaardag 27 mei in 1997.
1: Ja, dat herinner ik me nog, maar ik wil toch iets anders proberen.
0: Okay. Hierna heb je nog one more chance, Barbara, maar nu kan je voor Block Party gaan. Stond op 1 in de afrekening in 2009 op jouw verjaardag.
1: Ik ga toch voor de derde keuze dan.
2: Ja, heel graag.
0: Dat is echt wel op Babs haar lijf geschreven, hè, helaas.
2: Absoluut, amai.
0: Er is geen enkele plaat die meer Barbara uit Kortrijk schreef.
2: En die foto was zeker niet op.
0: Amai. Voilà, wij gaan nu zigzaggend.
1: Voilà.
0: Maar gewoon met fietsje richting uw werk sturen. Maak er een geweldige verjaardag van. Maar ik denk dat we al goed vertrokken zijn, hè, Barbara.
1: Ja, dankjewel, lieve Andries.
0: Joe, hot stop. Fijne verjaardag. Fijne dag.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Studio Brussel live.

0: 1 van Olivia Dean en Sam Fender. En Sammeke Fender heeft afgelopen weekend Songwriter van het jaar gewonnen op de Ivor Novello Awards. Dat zijn zowat de belangrijkste Songwriter Awards van de hele wereld.
1: Die komt terecht in een lijstje met Paul McCartney, John Lennon, David Bowie, Adele, Ray, Amy Winehouse, Bruce Springsteen en alle grote der aarde dus.
0: En ook dus Sam Fender.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op t-tradebank.be.
5: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
6: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

half negen Compact Disc Dummies met I Remember en Leonard Korevits. Die komt straks bij Nona en Thibaut. Tussen 4 en 6 komt hij langs met zijn piano. Hij gaat een pianotape spelen met zijn soloproject Lenny Lenny. Dit is een van de headliners van Couleur Café. Dat is binnen een maand in Hartje Brussel. Rema.

0: Calm Down van Rema. Jonas, het belangrijkste uit je nieuws.
1: In Buggenhout is er vandaag extra steun in de school waarvan twee kinderen gisteren zijn omgekomen in een ongeval en vijf anderen gewond raakten. De leerlingen mogen vandaag thuis blijven, maar ook op school kunnen ze begeleid worden. De leerlingen waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. Het parket onderzoekt intussen verder hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. 1 op de 10 werknemers kregen de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDV. Pesterijen hebben een grote impact op het welzijn van de werknemers, leiden tot een verhoogd risico op burn-out, vaak ook tot langdurig uitvallen en blijft een hardnekkig probleem vaak. Zonnig en nog altijd heel erg warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting, of zelfs misschien lichtjes voorbij de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan wel de kans op onweer.
0: Ja, die Fien Germijns is hier een tijdje geleden in de show komen vertellen dat ze op zoek gaat naar mensen met een radiodroom die heel graag de nieuwe stem of stemmen van Studio Brussel willen worden.
2: Ondertussen hebben al heel veel mensen zich ingeschreven met een leuke persoonlijkheid. Maar er zitten echt hele leuke persoonlijkheden tussen, heb ik al gezien. Maar het echte werk kan nu beginnen.
3: Hallo, Fien Germijns, van de Grote Prijs Fien Germijns hier. Met een verplichting om minstens 1 keer in juni van maandag tot donderdag tussen 6 en 8 naar de radio te luisteren. Want dat is de toekomst. Ik ga het niet kleiner maken dan het is. Dat wordt geniaal. Oh nee, ik ben nu mijn vel te duur aan het verkopen. Enfin, ik heb een keileuke radioshow in elkaar gestoken en we gaan vooral op zoek naar de nieuwe persoonlijkheid van Studio Brussel. Dus wil je die mee ontdekken en daar vooral ook iets in de pap te brokken hebben? Wees welgekomen.
2: Je hoort Fien Germijns en haar talenten volgende week al. Van maandag tot donderdag, elke dag van juni, van 6 tot 8 op Studio Brussel. De Grote Prijs, Fien Germijns.

Reinier Zonneveld met Loco Loco. Dit was onze hotshot vorige week. Stem van het internet. Met giga veel volgers. Internet rapper Pur Sang, Young Lean en Storm 2.

Een berichtje van Nele uit Edegem. Die stuurt: goedemorgen, liefste ochtendteam. Ik heb hier vanochtend al 3 dansjes geplaceerd. En het is nog niet eens 9 uur. Dank jullie wel daarvoor. Wij blijven hier ook maar gaan. Hè. We hebben Fools en Flume en Queens of the Stone Age nog voor jullie.

0: Radio Brussel.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt
4: relax.
3: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
3: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat
12: is? En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

My Number. Het is 9:15. En we vieren vandaag hier op Studio Brussel dat iedereen op veel landen in de wereld, dat iedereen 10 jaar Flume kent.

0: over deze jonge Australische DJ die zowaar een eigen genre op zijn naam heeft staan. Want Flume heeft de future bass in de mainstream muziek gebracht. Plots, vanuit het niets, leek het wel, kwam er daar een jonge kerel uit Down Under opduiken. Ik weet nog heel goed, Pukkelpop 2014, ja? Had hij een propvolle dancehall. Terwijl eigenlijk radio's nog niet echt zijn muziek draaiden, maar dat stond daar gigantisch vol. En toen was dit nummer echt wel het festival anthem van die zomer. Zijn remix van Disclosure.
1: Ah ja.
0: Och ja, episch. Zoveel pret opgemaakt.
1: Amai.
0: En nog steeds zo goed.
1: 1, 2,
0: rak, tak, pak, attack. Zijn remix van Disclosure, You and Me, heeft dan nog een paar gigantisch goede remixes gemaakt van Lord. Ook een paar eigen nummers. Maar dus 10 jaar geleden, exact 2016, kwam zijn grote doorbraakalbum Skin. Ja? Met daarop het nummer Never Be Like You, waar we zo naar gaan luisteren. Waarmee hij plots ook overal bovenaan in de hitlijsten stond, overal in de wereld. Ik denk het succes van die Flume en van zijn future bass zijn zowat ja, die R&B beats, à la Justin Timberlake, maar dan opgeknipt en getweaked, waardoor het plots weer heel fris ging klinken. Ja, zowat trap en drum en bass, maar tegelijk ook heel rustig en smooth, bijvoorbeeld die Never Be Like You.
1: Ja, eigenlijk is dat een super simpel nummer, hè. Dat is gewoon, dat is 3 akkoorden. Dat is dit, dan dit en dan weer dit. Dat is zo gelijk de meeste wereldhits. Poepsimpel in de aard. 3 akkoorden, telkens opnieuw en opnieuw. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan die prachtige melodie erbij en dan krijg je dit.
0: Ja, dan hoort het, hè.
1: Schoon toch, hè? In de core is dat eigenlijk gewoon een prachtig klassiek nummer, maar met die beats eronder.
0: Ja, echt heel goed. Merci, Dries.

0: Hoe sexy en sloom kan een gitaar klinken? Heerlijk. Make It With You van Queens of the Stone Age. Wij zorgen dat we flink gedoucht zijn tegen morgen. En we zijn terug met een wekker die 1500 euro waard is. Nu nog de beaches, want die gaan hard in hun thuisland Canada.
1: Ja, dat is door die hete reeks op Prime Off Campus. Over hockeyspeler en hun studenten die verliefd worden op elkaar. Het is echt dé hitserie van het moment. De beaches zitten in de soundtrack. Iedereen praat erover. De beaches zijn all over the place.
2: Listening to Steve.

0: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
1: Energievoorziening komt in het gedrang.
2: Bedrijven wachten op stroom.
3: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas. De school in Buggenhout rouwt na het ongeval. In Buggenhout is er vandaag extra steun in de school waarvan twee leerlingen gisteren zijn omgekomen in een ongeval en vijf anderen gewond raakten. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen daarbij om het leven. Leerlingen mogen vandaag thuis blijven, maar er is ook opvang voorzien op school. De directrice van Richtpunt Campus Buggenhout vertelt hoe ze de dag gisteren beleefd hebben.
12: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest, omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren. Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd, maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat ze konden. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar, ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat ze konden, maar dat neemt de zwaarte niet weg.
10: Banken verkopen woonkredieten steeds vaker met verlies. Dat schrijft de krant De Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank. Onze financiële expert Steven Rombout legt uit waarom banken dat doen.
13: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
10: 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesterij op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de preventiedienst IDW. En pest heeft een grote impact van een lange tijd uitvallen tot burn-out. Blijft ook een hardnekkig probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
14: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ik ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat document heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
10: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicaalgroep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was er erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en 10 gewonden. En in het zuiden van Libanon zijn gisteravond 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. En daar waren ook 4 kinderen bij. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuur half april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand al verschillende keren geschonden door aanvallen over en weer. Zonnig en warm, iets minder warm wel dan de voorbije dagen, tot zo'n 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum van het land. Morgen gaan we wel weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
15: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Brussel.
17: Joris Brijs.
10: Vrienden van de woensdag, goedemorgen. We zitten al aan de 6e hete dag op een rij. Hou vol, er komen frisse platen aan deze voormiddag.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

zou vandaag eerder smeken om verkoeling dan om een dollar. De 30 graden dagen zijn nog niet voorbij in de schaduw en dicht tegen de radio. Dat is de ideale plek vandaag.

self-esteem van die Offspring. We zijn niet de enige die aftellen naar de festivals deze zomer. Ook de artiesten die hier spelen staan te popelen om eraan te beginnen. Binnenkort speelt Young Yellow al op Pinkpop. Hij gaat naar het Antwerps verspreiden in Nederland. Daarna speelt hij ook nog op Rock Werchter en Rock Erk. Dit is Young Yellow met Ben er nog.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawasheer.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.

0: Deze week mogen de collega's die buiten aan het werk zijn in de brandende zon de platen kiezen. Stuur in de app als je zo'n collega bent en kom je plaat uitkiezen.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: Veteran van Placebo. Vandaag tikken wij opnieuw bijna 30 graden aan.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Met wat geluk zit je in de airco te werken. Maar sommige collega's die moeten wel buiten in de zon travakken. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen.
0: Peter, je staat vandaag buiten te werken bij om en bij de 30 graden. Wat doe je van job?
3: Ik ben ramenwasser.
0: Ah ja, maar dan kan je wel je hoofd eens in de emmer steken als het te heet wordt.
3: Ja, als dat water niet te vuil is, is dat allemaal goed waarschijnlijk. Voilà,
0: dat moet je vooral in het begin doen, voordat je begint te wassen.
3: Ja, ik denk het, ja.
0: Kan je wat schaduw opzoeken? Of kan je in de schaduw werken, of is het meestal volle zon?
3: Als je geen klant doet, moet je maar zien, volgen. Hè. En de ene keer sta je in de lommerte en de andere keer in de zon. Hè.
0: Ja, dus het zijn ook de ramen op grote hoogte misschien die je moet doen.
3: Ja, dus dat begint vanaf het gelijkvloers tot op een klein 30, 35 meter met een hoogtewerker dan nadien. Hè.
0: Toch, dan valt er weinig schaduw te rapen eigenlijk als je wat hoger werkt. Hoeveel keer per dag doe jij zonnecrème op dagen als deze?
3: Ik doe normaal gezien 2 maal keer.
0: Oké. En dat is genoeg? Je komt niet thuis als een kreeft?
3: Is dat genoeg? Het zal nooit genoeg zijn, denk ik, maar ja. Dus,
0: wat zijn de trucken eigenlijk? Om het toch wat fris te houden tijdens het werk. Wat zijn de trucken?
3: Eventjes de lommert opzoeken, zeker. Soms is het niet altijd buiten kunnen, maar ook een keer binnen gaan eventueel.
0: Ja, genoeg maar binnen, even de koelte opzoeken dus.
3: Ja, maar ja, het is daar met die nerco en dan van binnen naar buiten, dat is dan ook allemaal niet goed.
0: Het is nooit goed, hè, Peter?
3: Nee. Ja, toch weinig. Nee,
0: maar kan je een beetje tegen de hitte?
3: Ik kan er nog redelijk goed tegen, ja.
0: Al een geluk.
3: Ja, in de loop van de jaren heb ik dat doseren, hè, dat ze zeggen. Dus.
0: Ja. Is er eigenlijk een temperatuurgrens waarbij je het werk mag neerleggen als het te warm wordt?
3: Voorlopig nog niet. Ik denk als het morgen 50 graden is, dan zullen we zeggen, vandaag zal het geen avond zijn.
0: Maar ook bij 35 graden ga je gewoon werken?
3: Gewoon, ik kan werken, ja.
0: Peter, ik kan je enkel opfrissen met een plaat naar keuze. Welke mag ik spelen voor jou?
3: Ja. Ik zou het liefst Coldplay willen horen, de Sky Full of Stars, alsjeblieft.
0: Komt in orde. Voorzichtig daar vandaag in de zon en op tijd de schaduw in, hè?
3: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Fijne werkdag, Peter.
3: Dank u, vriendelijk.
0: Bye bye.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

Na een marathon van 42 kilometer is Harry Styles nu bezig aan die marathon van 10 gigashows in Amsterdam. Nog 4 te gaan de komende dagen daar in Nederland. Goedemorgen. Kom hier maar schuilen in de schaduw van deze muziekreus Gorillaz.

0: Cracker Island, Gorillaz en Thundercat. Het is veel te heet vandaag, dus te heet om te lopen. Dus houd Foo Fighters het op walk.
1: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 29 mei om 10 uur via livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Lotto is op zoek naar
5: een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

van Foo Fighters, de Bart uit de Haan, is toch net nog gaan lopen. Dat is misschien nog net op tijd om het lijf niet te oververhitten. Goed gedaan, Bart. Dit is een plaat om op uit te hijgen. Live van Blue Eye.

0: hangt er vanaf waar het over gaat. Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Als ze bedoelen geen genoeg krijgen van de debuutsingle van Bleach 93, dan ben ik volledig akkoord.
1: Studio Brussel.
0: Dit is een zalig nummer van de Ierse band Ceiling.

0: paar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
4: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
6: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
7: Onrust stijgt bij bedrijven.
8: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
9: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie.
14: Bij Biobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Biobank. U bent goed omringd.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel. 10:00, een heel goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Jonas Maas. 1 op de 3 asielzoekers moeten lang wachten op een antwoord. 30% van alle asielzoekers moeten langer dan 2 jaar wachten op een beslissing van zijn of haar aanvraag. Dat schrijft Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van de Malen heeft die cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bosuit.
18: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant ja, is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En ja, we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
16: TV-presentatrice en gezondheidsbegeleider Martien Preene is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Preene werkte bij VRT in programma's zoals De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze ook een gezondheidsprogramma op TV+. Martien Preene schreef ook boeken over gezondheid en voeding. En de overheidsdienst Volksgezondheid heeft dokters en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn er nog geen bevestigde gevallen van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel eens opnieuw verwittigd, zegt Volksgezondheid.
19: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen, met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
16: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. In Marokko, Tunesië en Algerije is het aantal geboortes fors gedaald. In de jaren 70 waren er nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen per vrouw. In 2024 waren dat in Marokko en Tunesië minder dan 2, in Algerije minder dan 3. De bevolking in die Maghreb-landen veroudert dus. Ook in Europese landen zijn er minder geboortes, maar dat wordt gecompenseerd door migranten. Dat is niet zo in de Maghreb-landen. Daar vertrekken nog altijd meer mensen dan dat er blijven of gaan wonen. Zonnig en nog altijd heel erg warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum van het land. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
20: Studio Brussel.
21: Joris Brijs.
22: Ja, wie zit er al met okselvijvers? Iets over 10. Het is onvermijdelijk, vandaag geen zorgen. Iedereen heeft ze geniet van een lange Prince nu. Goedemorgen.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music.

0: zalig nummer alweer. Van onze 10 uur vriend Prince. Terwijl het festivalseizoen op gang getrokken wordt, komt Vrouwkje met nieuws over haar najaar.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Vrouwkje heeft zo net een clubtour aangekondigd en ze steekt opnieuw de grens over naar haar favoriete zuiderburen, wij dus. Op 27 november staat Vrouwkje in de AB in Brussel. Een dag later, 28 november, staat er een show in de Roma in Antwerpen gepland. Als je al met je hoofd bij de concerten dit najaar zit en erbij wil zijn, op één van die twee shows in Brussel of in Antwerpen of op allebei, als superfan van Vrouwkje. Nu vrijdag start de ticketsverkoop om 10 uur.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. We'll be right back.

0: frisse gitaar van Mallorca. Girl Crush. Ik heb nog iets zomers opgegraven. Van de tweede plaat van Stromae. Lang geleden. Ave Cesaria.
1: Si, no va.
0: Nu wij opnieuw richting 30 graden gaan vandaag. En welkom

0: What You Want, Angèle en Justice. Over een halve minuut wordt er gefreestyled.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
3: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Freestyler, Bonfunk MC's. Volgende week gaan wij op zoek naar een winnaar.
1: Studio Brussel. De grote prijs. Min Germijns.
0: Figermijns is op zoek naar nieuw radiotalent om de toekomst van Studio Brussel te verzekeren. Want ja, wij worden ook een dagje ouder. Fien start vanaf 1 juni met de speurtocht naar nieuw radiotalent. Van maandag tot donderdag van 6 tot 8 kan je luisteren wie daaruit komt. Dus luister volgende week naar de grote prijs Figermijns hier op Studio Brussel om nieuw radiotalent te ontdekken.

0: Carry On van de zomerband bij uitstek Jungle. Nothing But Thieves deed de afgelopen 3 jaar wel live shows, maar er hoorde geen nieuwe muziek. Daar is nu iets aan veranderd, want Evolution is de eerste nieuwe single in 3 jaar tijd van Nothing But Thieves. Verdient een hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves, Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

0: Coily en Dutch Norris. Don't care. Misschien geen slecht idee om de darkness op te zoeken zometeen.
1: Genk on Stage. Het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig. Triggerfinger, Nicky du Soleil, Nona van Brakel, Ise, Tof van Commerce en veel meer. Alle info genkonstage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Wauw.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend, Richie.
3: Studio Brussel.

I Believe in a Thing Called Love from the Darkness. Hoe plezant moet het zijn om samen met je broer in een band te spelen? Die natuurlijke connectie die is er sowieso al. Dus op elkaar leren inspelen, dat hebben de broers van Baloo Brigada kunnen skippen. Dit is So Cold.

Only Knows van de Beach Boys. Na een lastige periode komt Lola Young opnieuw boven water. En als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, met From Down Here, dan verdient dat alleen maar veel respect en bewondering. Voor mij is het zo'n zeldzaam nummer dat je maar één keer moet horen om er verliefd op te worden. Dus word verliefd op From Down Here van Lola Young.

0: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
1: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudig boeren jongen.
2: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
1: Meneer Flippeklipke.
0: En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming.

0: paar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
8: Eindelijk even rust.
9: Bank af.
10: Nu heb ik hier iets afgezet, maar binnen 3 seconden gaat het nieuws beginnen. Met Melina Verbeek.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Ik had het gezegd, het is 11:00.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: Martin Preene is overleden. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martin Preene is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en was ook reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV+ en schreef ze boeken over gezonde voeding. In 2019 gaf ze een lang interview in de Rotonde op Radio 2. Ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
13: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al en misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
12: Bijna 1 op de 3 asielzoekers moeten langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar die in het nieuwsblad staan. Volgens GroenKamerlid Mattie van de Malen komt dat onder meer door besparingen op personeel. Maar minister van Asiel en Migratie van Bosuit spreekt dat tegen. De dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen krijgen er net personeel bij, zegt de minister.
14: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienst Vreemdelingenzaken zaken €12 miljoen per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog €3,4 miljoen bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
12: Steeds meer experts zijn bezorgd over de uitbraak van ebola in het oosten van Congo. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976. Hij is nu bijzonder ongerust, zegt hij.
15: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan. Maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste 2 maanden flink is opgekerd en daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
12: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld. De overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. Zonnig en nog altijd heel warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen gaan we weer richting 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer.
11: Brussel.
7: Joris Brijs.
10: Goedemorgen, je hoort zometeen Belgische techno op de radio. Met een reden, Amelie Lens heeft leuke plannen. Je hoort het na Weeden.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
8: is music.

0: Teenage Dirtbag van Weezer. Er is zo net iets heel cool uit de koker van Amélie Lens gekomen.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Amélie Lens in front of the KMSK in Antwerp. Zo heet haar plan officieel. Dat zegt ook ineens alles. Amélie Lens komt op de trappen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen draaien. Een set van 3 uur met het KMSK als decor. Op zaterdag 5 september gaat dat gebeuren. Dan gaan de technobeats daar van de trappen rollen. De ticketverkoop voor die unieke set van Amélie Lens start op 2 juni volgende week. Maar je kan je nu al op de wachtlijst proberen zetten. Morgen vanaf 11 uur is er ook de pre-sale. Je vindt er alles op terug op chaosinthecity.events. Amélie Lens komt dus de zomer nog wat verlengen in Antwerpen.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

feest in Amsterdam. Van Bazaar nog altijd jouw favoriet in de afrekening. Maar Muse kennende gaat Bazaar concurrentie krijgen van deze Cryogen. Ze stonden afgelopen weekend al op 5. Met die extreem herkenbare gitaarsound. Muse.

0: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet.

0: 76 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

Fever van Oscar and the Wolf. Nog een kleine 3 weken. We spelen met de Rode Duivels onze eerste match op het WK. Voetbal tegen Egypte. Nog tijd om de grass te kissen. Go!

Iedereen wil zo de zomerhit van 2026 worden. Er zijn er weinigen die het ook echt worden of het echt maken. Dit is wel een kanshebber, denk ik. Een remix van Sam uit eigen land. Van de Bausa, het Noorse trio. Dit is Magnetic.

0: Sweet Dreams van Eurythmics. Ik wil de sfeer hier eigenlijk vooral niet doorbreken, dus we pikken zo meteen in met Back Raiders en Shooting Stars.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Je hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.

zei vorige week nog bij dit nummer Drop Dead dat Olivia Rodrigo de Taylor Swift kant opgegaan is, tot ik een bericht kreeg waarin stond, misschien is het nog wel meer Chapel Roan. En ik moet ze gelijk geven in dat bericht, Drop Dead van Olivia Rodrigo.

Friday. Het zweet breekt uit bij Suds & Soda van Deus. Gelukkig voelt deze lekker fris aan. Olivia Dean en Baby Steps. Het is bijna middag. Gunter D. is op komst voor 5 over 12.

0: Zeg, heb jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
1: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
0: Huh? Waarom?
1: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
0: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
1: Ja!
2: Luister iedere ochtend naar Eva en Dries, raad de wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
3: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to add.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
9: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Hier is Melina Verbeek.
15: Presentatrice Martin Preyne is overleden. De onverwachte dood van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martin Preyne komt hard aan bij haar vroegere collega's. Preyne was 62 en is gisteren gestorven aan pancreaskanker. Bij de VRT werkte ze onder meer voor programma's als De Rode Loper, Koppensnellers en Vlaanderen Vakantieland. Mediafiguur Jo de Porter heeft warme herinneringen aan haar.
16: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martin Preyne is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zetten. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is.
15: Een van de vijf leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school. De vijf jongens zitten op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Ze overleefden het ongeval waarbij hun schoolbusje botste met een trein aan een spooroverweg. Sommige van hen hebben nog veel medische hulp nodig, zegt de directrice Jolien Roef.
17: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog drie leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
15: Bij het ongeval zijn twee leerlingen van 12 en 15 jaar overleden. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog volop. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Node onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Onder meer de loonkosten van het personeel zijn er de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. En vandaag start voor moslims het offerfeest. Daarmee herdenken ze de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent hebben heel wat moslims dat samen gevierd. Deze jongeren geven meer uitleg.
18: We zijn hier om de moskeeën en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
19: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Nou, dat we allemaal gewoon samen het offerfeest vieren.
20: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
15: Het offerfeest duurt tot en met zaterdag. Veel zon alweer met hier en daar wat hoge wolken. Aan zee tot 23 graden. In het uiterste zuiden nog tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers warm. Vanaf vrijdag meer wolken. En dan ook een hogere kans op onweer.
12: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
14: Studio Brussel.
21: 5 over 12.
14: Gunter Desamblant.
13: Een hele goede middag. Een nieuwe aflevering van 5 over 12 is bij deze begonnen. En we steken van wal met Damiano Davi.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: First Time, Damiano David.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De zomer komt eraan en dat wil zeggen dat voor het derde jaar op rij er een zomerrevue komt van Gert Verhulst en James Cook. Ook dit jaar hebben ze daarvoor een zomerhit gemaakt. Madi Wodo, zo heet die. En zo klinkt die.

0: Wij zijn benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe zomerhit van Gert en James. Jouw muzikale antwoorden zijn meer dan welkom via onze Studio Brussel app. Wat vind jij van die nieuwste single? Ik ga beginnen met mijn mening. Niet dat iemand daarom vraagt, maar goed, ik ga het toch maar geven. Hun zomerhit van vorig jaar vond ik best nog oké. Maar dit nieuwe lied vind ik eerder rommel. Hier is Brian.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Ik zoek de weg in mijn eigen rommel. Soms zie ik het niet meer zo goed voor me.

Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten

Gert Verhulst en James Cook die hebben een nieuwe zomersingle uit, Ma Di Wodo. Dat staat voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Moest je het nog niet doorhebben. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zal nog eens het nummer laten horen. Klein stukje, geen paniek.

0: zeker wel. Ja, laat weten via de app wat jij ervan vindt. Eens kijken welke muzikale meningen er al zijn binnengekomen in die oorlijke Studio Brussel app. Celine uit Maasmechelen, die heeft deze gematigde reactie op het nummer It's Not Right, But It's Okay van Mr. Belt en Weasel. It's not right. Oké. En Michiel uit Ranst, die vindt dit als hij dat nieuwe nummer van Gert en James hoort. Thank you, next. Ook een goeie. Ja, we zijn benieuwd. Wat is jouw muzikale mening over dat nieuwe nummer van Gert en James, Madi Wodo? Stuur ze nu door, jouw muzikale antwoorden, in de Studio Brussel-app. Straks de 5 origineelste antwoorden. En dat na de lievelingsband van onze Dries Leenaerts. Dit is Sans.
1: Studio
2: Brussel!
1: Life is music.

0: en surfen. Ik ga erop slaan. Op onze gong, dat is het teken dat wij de inzendingen afsluiten. Zometeen krijg je de top 5 van vandaag en dat na Triggerfinger.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
3: Energievoorziening komt in het gedrang.
4: Bedrijven wachten op stroom.
5: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Dat was Trigger Finger.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Gert Verhulst en James Cook die staan voor de derde zomer op rij met een zomerrevue in het Plopsaland Theater. Voor die revue maken ze ook elk jaar een liedje. En dit jaar is dat deze Madi Wodo geworden. Madi Wodo. Ja, meer dan genoeg. Wij zijn deze middag benieuwd wat jij vindt van dit nummer. En hebben al jullie muzikale antwoorden bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op plek 5 staat het antwoord van Joachim uit Gent. Goedemiddag, Joachim.
2: Goedemiddag.
0: Ga jij naar die zomerrevue gaan kijken van Gert en James? Of heb jij wel nuttiger dingen te doen in het leven?
2: Ja, ik zal iets anders te doen hebben op die dag, ja, waarschijnlijk.
0: Laat ons hopen. Wij zijn benieuwd, wat vind jij van dat nieuwe nummer van Gert en James?
2: Wel, ik heb een nummer doorgestuurd van Kendrick Lamar. Bitch, don't kill my vibe.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Bella's Dinner Party en Nothing Matters. Wij zijn bezig met de top 5 van jouw mening over het nieuwe nummer van Gert Verhulst en James Cook, Madi Wodo. We zitten op de vierde plek van die top 5 en op 4 staat het muzikale antwoord van Onas uit Ledenberg. Hij vindt dit van het nieuwe nummer van Gert en James bad. Hier is Michael Jackson.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: and Talk to You. Zometeen de top 3 van vandaag na Phoenix.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmoden, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Hipstermania van Phoenix.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Het begint stilaan een traditie te worden. Gert Verhulst en James Cook die een zomerrevue spelen in de pannen. En ze brengen ook elk jaar een nummer uit voor die revue. Dit jaar heet het nummer Madi Wodo. En zo klinkt dat nummer. Madi Wodo.

0: meer dan genoeg. We hebben een top 5 gemaakt van jullie muzikale meningen op het nummer. En op plek 3 staat het muzikale antwoord van Hans uit Waregem. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En proficiat met jouw derde plek. Ja. Kan hem, doet hem. Zou je ook applaudisseren voor de zomerrevue van Gert en James? Zou je daar naartoe gaan?
1: Oh, niet echt. Nee, ik ben er niet echt fan van, laat mij zo zeggen.
0: Oké, en wie vind je het minst leuk van de twee?
1: Op zich zal wel, maar de muzikale escapades zijn niet echt altijd.
0: Oké, maar goed, we zijn benieuwd. Wat vind jij van dat nieuwe nummer van Gert en James?
1: Dat is niet mijn dada, laat mij zo zeggen. We hebben een mooie inzending doorgestuurd van Nova Star met Wrong.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Superstar en Wrong. Van de nummer 3 gaan we snel door naar de nummer 2. En dat in onze top 5 van wat jij vindt van het nieuwe muzikale werk van Gert Verhulst en James Cook. Op plek 2 staat de mening van Philip uit Zwevegem. Dit is zijn reactie op het nieuwe nummer van Gert en James. What have I done to deserve this? Hier zijn de Pet Shop Boys.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: nummer 3 van vandaag. The Pet Shop Boys and What Have I Done to Deserve This? Nummer 2, sorry.
1: Over 12.
0: En zometeen niet de nummer 2, maar de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 muzikale meningen over het nieuwe nummer van Gert Verhulst en James Cook. Op 5 Kendrick Lamar met Bitch Don't Kill My Vibe. Op 4 Michael Jackson met Bad. Op 3 Nova Star met Wrong. En op 2 The Pet Shop Boys met What Have I Done to Deserve This. En op 1 staat de mening van Jury uit Poperingen. Proficiat Jury, jij bent vandaag...
2: De leukste. Je bent vandaag de leukste.
0: Hey. Beste Jury, wat vind jij van het nieuwe nummer van Gert Verhulst en James Cook? Of wat wil jij zeggen?
3: Hallo Hunter D. Ik ben aan de radio. Ik vind Hunter D, Gert Verhulst heel mooi, James Cook heel mooi. Maar ik vind dat het nummer niet heel mooi is. Want Elvis Presley, alsjeblieft, met Return to Sender.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

nog Malgrab en Milky. Ze komt eraan. Mijn en jouw kikietje. Veel plezier.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
0: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Oh, amai, die civietje was lekker.
0: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
3: Schat, blijf kalm.
0: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprek daarna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Het is 1 uur, een goedemiddag.
5: BRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school. De 5 jongens zitten op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Zij overleefden het ongeval waarbij hun schoolbusje botste met een trein aan een spooroverweg. Sommige van hen hebben nog veel medische hulp nodig, zegt de directrice Jolien Roef.
7: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar dat er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. En die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
6: Bij het ongeval zijn 2 leerlingen van 12 en 15 jaar overleden. Ook de buschauffeur en een begeleidster kwamen om. Op de plek van het ongeval in Buggenhout komen mensen bloemen of knuffels leggen.
8: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
9: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent. Maar dat toont ook gewoon dat het u ook iets doet en dat je het ook erg vindt.
10: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
6: Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval loopt nog volop. De onverwachte dood van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martin Preene komt hard aan bij haar vroegere collega's. Martin Preene was 62, ze had pancreaskanker. Gina Lisa was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij de VRT. Zij is aangeslagen.
11: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen, maar dat is dan niet. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo, het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig, die had moeten blijven.
6: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Node onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Livre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Onder meer de loonkosten van het personeel zijn er de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. En Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet langer zou erkennen. Maar het nieuwe parlement heeft een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt gezocht door het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. Veel zon met hier en daar wat hoge wolken. Aan zee tot 23 graden. In het uiterste zuiden van ons land nog tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers warm. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op onweer.
5: Studio Brussel. Kirsten Lemeyre.
12: Ik heb een hele namiddag muziek die hopelijk bij alles gaat passen wat je binnen of buiten gaat doen vandaag. Eerst deze Noorderburen. Alsjeblieft.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

We zitten al over de middel van deze woensdag met Jimmy Eat World. En het is warm, ook in Poperingen. Werner die stuurt in de app Hey Hey Kiki, plus 30 graden en haperende airco. Geen cadeau, dan maar oldschool met de ramen open en Studio Brussel volle bak. Laat die lucht maar circuleren en het hemd of de t-shirt wapperen. Terwijl je kan genieten van de nieuwste Paul Kalkbrenner. It's time to dance.

0: ze klinken vaak donker, maar de Shalalalas die lichten het ietsje op. Onze favoriete band uit Dublin City, Fontaines DC met Jackie Down the Line.
1: De queen van de grungepop keert terug naar ons land. Op 9 november in Fort Nationaal in Brussel. Een avond vol donkere pop en rauwe emoties. Tickets en info, livenation.be. Toevalu, live, samen met Studio Brussel.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
5: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: die binnengekapt wordt tot een heerlijk zacht en net bolletje. Wij trekken nu naar buiten.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: De collega's die buiten werken kiezen de platen deze week twee keer per dag. Eén keertje bij Joris om 9:30 en zometeen ook hier. Ik hoorde daar straks een ramenwasser bij Joris vanochtend. Maar iedereen is welkom die buiten werkt. Ik denk bijvoorbeeld heel veel mensen in de bouw voor wie het nu puffen en zweten en niet te doen is, denk ik. Dakwerkers bijvoorbeeld, landmeters. Het kan van alles zijn als je maar buiten werkt. En als je nu zin hebt in een plaat, laat het mij dan weten. Dan kan ik die zometeen al voor jou spelen. Je mag het nu laten weten. Merci.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Misschien moet je er nog even over nadenken, maar dat kan, want ik heb nog een leuke plaat met daarvoor. En het is er eentje van Equal Idiots.

0: Adolescence Blue van, of Blues moet ik zeggen, van Equal Idiots. Het is bijna 1:30. Tijd voor mensen die buiten werken.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: En dat zijn er heel wat. Ik zie inderdaad tuinmannen, ik zie de groendienst, ik zie iemand die op een dak zit met een zeer bedenkelijk gezicht. En ik snap het helemaal, want het is om en bij de 30 graden hier vandaag. Hey Elke, jij werkt ook buiten?
3: Ja, ik werk ook buiten.
0: En niet zomaar in Brussel, Gent of Antwerpen of ergens daarbuiten. Jij zit in een andere stad aan de andere kant van de wereld. Waar werk jij?
3: Ik werk in New York als stadsgids. Dus ja, ik kom elke dag buiten. Ik neem mensen mee, te voet, met de fiets en zelfs al lopend door New York City.
0: Ah, maar zalig. Is daar ook rond de 30 graden momenteel? Maar het is daar misschien nog vroeg in de ochtend, dus misschien is het nog, valt het nog mee op dit moment.
3: Ja, nu is het nog niet zo warm. Het is de voorbije dagen zo vrij wisselvallig geweest. We hebben hier afgelopen weekend ook een verlengd weekend gehad, zoals in België. Mm-hmm. Echt, ik heb niet kunnen kijken naar foto's en berichtjes uit België, want het was hier aan het stortregenen. Echt heel ellendig weer. Maar gisteren en vandaag is de zon er wel doorgekomen. Nu vanochtend hier ook wel. Dus het belooft een warme, zonnige dag te worden, maar geen 30 graden. 25 vind ik al voldoende.
0: Ja, maar dat is goed. Ik denk ook in New York dat het mag daar niet te warm worden, want je zit daar natuurlijk met zeer veel beton, zeer veel straten en dat warmt vanzelf ook natuurlijk. Doe je dat al lang, stadsgidsen in New York? En ook hoe ben je daar terechtgekomen? Was jij ook gids hier in België?
3: Nee, ik heb eigenlijk in België altijd gewerkt voor de radio. bij de concurrentie, ja, bij Q Music & Joe en dan bij Radio 1.
0: Zalig.
3: En ik kwam hier in New York terecht. Had een beetje classic, het werk van mijn man. Die werkt voor de bank en die kon hier komen werken. Dus wij zijn allemaal meegegaan.
0: Ja.
3: Heel geestig. En ik ben hier als stadsgids begonnen, ik denk 3 jaar geleden. Dat ik dat zo serieus ben beginnen doen. En eigenlijk realiseerde ik mij heel snel dat het werk van een journalist die de straat op gaat of het leven in wandelt, op zoek naar verhalen, heel hard trekt op dat van een stadsgids. Dus wat ik nu ook doe, is op zoek gaan naar verhalen en de leuke achterliggende weetjes en informatie van een gebouw of een neighborhood of een bepaalde gebeurtenis of zo in de stad. En ik zoek dan een leuke manier om dat te vertellen aan mensen en dan neem ik die mee. Dan ga ik een hele dag daarmee gaan wandelen of gaan fietsen en dan ontdekken we samen hoe die stad hier in elkaar zit en dan vertel ik alles wat ik daarover weet.
0: Maar dat is
3: eigenlijk heel plezant en dat trekt heel hard op wat ik deed in België.
0: Klinkt heel goed. Kijk, voilà, carrière switch. Mm-hmm. Nog iets om te overwegen voor veel van de collega's hier. Maar Elke, stel ik ben in New York, hoe werkt het dan? Hoe vinden mensen jou en hoe neem jij ze dan mee op sleeptouw? Zijn dat dan vooral Belgen of helemaal niet?
3: Het zijn vooral Belgen en Nederlanders ook. Maar ik doe ook zeker ook tours in het Frans en in het Engels. Maar het zijn veelal Belgen, dus die kunnen mij contacteren via mijn website, elkevanhaken.com. Heel simpel, gewoon mijn naam. En dan spreken we af. Want wel, het grootste deel van de tours die ik doe zijn op maat. Dus ik heb tours als mensen zijn die hier nog nooit geweest zijn. Die neem ik mee naar de plekken die hen interesseren. Zijn ze geïnteresseerd in sport? Of in cultuur, of in architectuur, of whatever. Dan zoek ik dat helemaal uit en dan stel ik een tour voor hen samen.
0: Oké.
3: En dan kunnen we gaan fietsen of gaan wandelen. Of ik ben ook een loper, dus ik neem ook mensen mee om over de bruggen hier te lopen. Dat is het leukste dat er is. Dat is echt die Brooklyn Bridge overlopen, 's ochtends vroeg. Om, als de zon opkomt, er zijn schone momenten in het leven, hè, maar dat is ook echt heel tof.
0: Oké. Is dat je lievelingsstukje van New York daar rond de Brooklyn Bridge of erover of eronder?
3: Ja, en dan ook zowel op een specifiek moment op de dag. Zo 's ochtends vroeg, als de zon opkomt, dan schijnt dat zo van dat oranje licht op die brug, die al zo van dat steenkleurig deige-achtig is. Dan wordt dat zo wat oranje. Met dan daarachter Manhattan, die skyline daarop. Dat is echt, dat is magnifiek. Dan voel ik mij uitverkoren of zo, dat ik daar mag zijn. En dat is wel een van mijn lievelingsplekjes, ja.
0: Ik denk nu vooral, ik wil nog eens naar New York. Als ik jou hoor vertellen over dat licht, over die brug, over alles wat daar is. En dan weet ik je zeker te vinden. Je beschrijft de zon zo mooi. De zon zit ook in het plaatje dat je graag wil horen. Het is er eentje van de Cooks. En eentje dat weinig mensen zullen kennen. Want het komt uit de nieuwste plaat, Sunny Baby. Heet het, waarom dat nummer?
3: Vorig jaar, deze tijd ongeveer, denk ik, hebben de Cooks, of die hebben dan hier opgetreden in New York City, op een plek, op een rooftop, vlakbij de Brooklyn Bridge. En ja, wij zijn daar naartoe gegaan, zo'n beetje uit nostalgie. En daar hebben ze dan ook die nieuwe plaat voorgesteld. En daar zat dus dat liedje in, Sunny Baby. En ik vond dat zo'n geestig, vrolijk liedje, dat dat eigenlijk zo'n beetje de rest van de zomer mijn lijflied was of zo. Telkens als ik 's ochtends vertrok met de fiets voor een afspraak om iemand te gaan gidsen, dan stak ik dat in mijn oren en dan ja, ging ik al zingend Sunny Sunny Baby, Brooklyn Bridge met de fiets over. Dus dat is nu ja, zo'n beetje mijn zomerlijflied.
0: Voilà. En het
3: dat
0: kan
3: misschien het misschien komt dat nog terug.
0: Ja. Wel, misschien wel. En wordt het misschien ook het lijflied voor veel mensen die het nog niet kenden. Zeer fijne keuze.
3: Ja, dat is echt heel schattig.
0: Wel, het is schattig, want het is een jaren nul band, maar die brengen dan ook nieuwe muziek uit. Maar daar luistert dan iets minder volk naar. Maar dankzij jou kunnen we het nu een keer spelen en aan iedereen laten horen. Elke, ik wens je een sunny day daar in New York. En misschien tot in New York ooit, wie weet.
3: Ja, dankjewel. Tot snel.
0: Jo.
2: De collega's.
1: Bye-bye. Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.

0: gisteren snik heet in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor dat zesde concert van Harry Styles. Nog vier te gaan. Vrijdag is het volgende. En daarvoor de Cooks met Sunny Baby voor Elke in New York. Je kan ze zien trouwens, de Cooks, deze zomer op de Lokerse Feesten, Suikerrok en Dranouter.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Major Lazer en me met Lean On. The Haunted Youth begint hier met een voicemail bericht. Whatever, bye is het einde van dat bericht en dat voorspelt niet zoveel goeds. En dat klopt ook, want dit gaat over een liefdesrelatie die stuk ging. Uit dat nieuwe album van The Haunted Youth, Boys Cry Too. Dit is Forget.

0: Dat is eentje dat niet kapot te krijgen is. Deze Show Me Love van Robin S. Het is bijna 2 uur.
1: Studio Brussel.
0: Onze De Nieuwe Lichting laureate Alice May is al helemaal op festivaltemperatuur. Ze stond onder andere al op Rock, Aflegem en Gladiolen. En er komen er nog veel meer festivals voor haar. Dit is In A Flash.

0: Allebei miljonair Cleese en André 3000. Hij is vandaag jarig, de helft van Outkast. Hij wordt 51. Happy, happy birthday.
1: In ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
2: Ik draag oranje voor mijn zus.
3: Ik kleur oranje voor mijn mama.
4: Ik draag oranje voor mijn dochter.
5: Wij kleuren samen oranje voor MS.
1: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
9: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: 2 uur, een heel goede namiddag.
13: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Ook voor een andere leerling kan dat mogelijk over enkele dagen. De 3 anderen hebben nog langer medische zorg nodig. Dat zegt de directrice van hun school. Gisteren botste een schoolbusje op een rijdende trein aan een overweg. 2 leerlingen, de buschauffeur en een begeleidster, overleefden dat niet. De vrouw van 27 werkte in een rusthuis, maar ze sprong af en toe bij als begeleidster op de schoolbus. Haar partner Bjorn van Malderen vertelt hoe hij het tragische nieuws vernam.
14: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals hij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De nabestaanden hebben een crowdfunding opgezet om haar uitvaart te betalen. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MEVB werft dit jaar geen nieuw personeel meer aan. Door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest is er een aanwervingstop bij de Brusselse openbare diensten. Vorig jaar was er al een aanwervingstop bij de MEVB voor administratief personeel, maar nu geldt die voor alle functies, dus ook voor chauffeurs en technici. De MEVB is een van de grootste werkgevers van Brussel. Er werken zo'n 10.000 mensen. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De vorige premier Orbán had beslist dat Hongarije het hof niet langer zou erkennen, maar het nieuwe parlement heeft een wet goedgekeurd die de terugtrekking tegenhoudt. Orbán had zijn beslissing aangekondigd tijdens een bezoek van de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt gezocht door het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden. De nieuwe Hongaarse regering van premier Matyar wil breken met de anti-Europese koers van Orbán. En begin september zal DJ Amelie Lens een set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Zij woont zelf in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum. Er worden 14.000 fans verwacht. Lens heeft al op veel internationale podia gestaan, maar dit is toch bijzonder, zegt ze.
15: Ik kan dat nog altijd niet goed geloven, hè. Dat is echt waanzin. Dat is sowieso ook mijn lievelingsmuseum in Antwerpen. Het is ook een van mijn lievelingsgebouwen. En het centrum Antwerpen is niet super evident om hier events te doen. En dat we zo'n groot event kunnen doen, pal in het centrum, buiten, is echt gewoon een droom die uitkomt. Dus ik ben echt super gelukkig.
0: Veel zon met hier en daar wat hoge wolken. 23 graden aan zee en tot 28 in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
16: Tegels.
17: Natuursteen.
16: Parket.
17: In Bermo.
16: Studio Brussel.
18: Kirsten Lemaire.
0: Nothing But Thieves heeft nieuwe muziek. Meer zelfs, dat nieuwe nummer is onze hotshot. En je hoort het na The Real Slim Shady.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: De enige echte Slim Shady M&M is er ook graag bij op deze zonnige, warme woensdagnamiddag waarop een airco en de radio je beste vrienden zijn.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En misschien is de Britse band Nothing But Thieves wel jouw lievelingsband en heb je ze vorig jaar nog gezien als invallers voor Sam Fender, die helaas last minute moest afzeggen voor Rock Werchter. Je gaat ze volgend jaar nog eens kunnen zien, Nothing But Thieves, want ze kondigden gisteren aan dat ze naar ons land komen. Op zondag 31 januari 2027 is dat dan in de AFAS Dome in Antwerpen met The Stray Dogs World Tour. En ze hebben nieuw werk, daar hebben we 5 jaar op moeten wachten. Drie jaar is zeer lang, denk ik, als je grote fan bent van een band. Het is er, het heet Evolution. En als je ze mee wil maken in de AFAS Dome, dan moet je je klaarhouden voor die tickets. Die zijn er vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Thieves Evolution.
3: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
2: Life is music.

0: tsunami.
1: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in Afas Dome, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de Afas Dome. Tickets via alexagnew.be.
2: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy, Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op één van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
6: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2+2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
5: 2+2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar auto.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch.

Crazy Suffering Style, dat was Silla Soo. Weet je wat heel cool is? Je gaat morgenavond een nieuw album kunnen horen, nog voor de rest van de hele wereld hier op Studio Brussel.

0: zal wel zijn. Violet Grohl, jawel, dochter van Foo Fighters frontman Dave Grohl, die brengt nu vrijdag haar debuutalbum uit. Dat heet Be Sweet To Me. Er staan 11 nummers op. Verwacht, ja, een beetje jaren 90, grunge en rock uiteraard. Het zit hem een beetje in de genen. We hebben daar al muziek uit mogen laten horen, maar ze is blij dat ze eindelijk aan de hele wereld kan laten horen wat ze dan allemaal heeft zitten maken de voorbije jaren.
1: I feel like I've been kind of keeping this to myself for a little while, but I'm so excited that the door is finally open and that I'm able to actually share my music with people now and give them a little teaser as to what's to come.
0: Voilà, de teaser, die is zeker fun, die hoor je zo meteen nog eens, maar ik zou zeggen, luister morgenavond, vrijdag is de plaat uit, jij kan het morgenavond al allemaal horen in Radar tussen 7 en 9. Violet Grohl, die Be Sweet To Me, helemaal integraal, en Tam staat daar dus ook op.

0: opbouwen en dan deze finale. Franz Ferdinand en This Fire.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Het is aftellen voor de fans van Big Thief, want die staan komende dinsdag 2 juni in Vorst Nationaal.

Walt is 14 jaar, woont in Lubeek en stuurt in de app helemaal loco gaan op Loco Loco van Reinier Zonneveld en Gordo. Dat is feest. Op woensdagnamiddag, je kan hierop blijven gaan, want dit is Gautier.

0: voelt je vandaag sowieso telkens beter na een groot fris glas water of iets anders dat zeer fris is. Of als je je lievelings bent op de radio hoort. Als dat bij jou Pearl Jam is, dan zou ik sowieso blijven hangen hier.
1: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

die had ik nodig van Pearl Jam. Ik wist het, Marianne, in de app. Vandaar Dark Matter. En misschien heeft iemand ook nood aan Lana Del Rey in haar James Bond era. Ze maakte dit nummer voor de James Bond game. Dit is First Light.

0: kaart gestuurd. En fier als herend houtenaar kan ik zeggen dat ook zij ooit in de legendarische zaal Lux speelde met bewijs. Een foto, 12 oktober 1978. Inderdaad, Dire Straits daar. Je kreeg Sultans of Swing.
1: Studio Brussel.
0: Het zijn drukke tijden voor Bazaar. Volgend jaar ook veel verjaardagsconcerten in de Roma. Dit is één van de drie.

0: van Oliver Simmons. We gaan naar het nieuws.
1: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
2: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
3: Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen plus bloed.
2: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht hè.
12: Rustig,
11: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
15: Kom, laat mij dan maar eens eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ah, ja?
15: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
17: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
18: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
17: En helemaal op maat.
18: Zeker, tot in de details.
19: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: Het is 3:00. Goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Het Vlaams parlement eert de slachtoffers van het ongeval in Buggenhout. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een schoolbusje botste gisterochtend op een rijdende trein aan een overweg. Bij dat ongeval zijn 2 kinderen en 2 volwassenen overleden. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Het is een onbeschrijfelijke tragedie, zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen.
10: Namens het Vlaams parlement en namens de regering... betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens hen veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen om uw stilte in acht te willen nemen.
0: 2 van de 5 zwaargewonde kinderen zouden intussen aan de betere hand zijn. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB werft dit jaar geen nieuw personeel meer aan. Door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest is een aanwervingsstop bij de Brusselse openbare diensten van kracht. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop bij de MIVB voor administratief personeel, maar nu geldt die voor alle functies, dus ook voor chauffeurs en technici. De MIVB is een van de grootste werkgevers van Brussel. Er werken zo'n 10.000 mensen. De stad Gent zal elk jaar 3 miljoen euro overhouden doordat het Museum voor Actuele Kunst SMAC een Vlaams museum wordt. Nu is het museum nog van de stad. De overgang wordt definitief in 2029. Vanaf dan zal de Vlaamse overheid de werkingskosten van het museum betalen en daardoor heeft Gent jaarlijks 3 miljoen euro over. Dat geld gaan we opnieuw besteden aan cultuur, belooft schepen van cultuur Astrid de Bruiker.
9: In onze culturele organisaties, kunstenaars, maar ook in onze eigen musea en in initiatieven die kunst ook over over de grenzen van allerlei domeinen heen brengen. We willen samenwerkingen zoeken met onderwijs, met economie, met zorg. En op die manier willen we ervoor zorgen dat kunst en cultuur echt iets zijn van en voor iedereen in onze stad.
0: En in het voetbal stopt oud-Heverlee Leuven de samenwerking met trainer Felice Mazou. Mazou was er trainer sinds oktober. Hij volgde toen David Dubeyre op die naar Union trok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. Veel zon met hier en daar hoge wolken, 23 graden aan zee en tot 28 in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm, vanaf vrijdag kans op onweer.
7: Kirsten Lemaire.
14: Ik heb van alles mee voor iedereen. De nieuwste van The Strokes, een dansbare Ed Sheeran. Een prachtduet tussen Sam Fender en Olivia Dean en Amory.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

One Thing van Amerie. De Strokes die hebben het moeilijk met verschillende dingen. Onder andere overdreven consumeren en apathie. Julian Casablancas die zingt onder andere Solidarity can be difficult when you got cool stuff to lose. Dat en nog veel meer in Going Shopping.

Pas zeker en vast bij dat zwoele weer. Shape of You van Ed Sheeran. En haal je nu je zangkunsten maar boven. Zoek misschien ook een partner voor dit heerlijk duet. Life is music.

0: begon met eens meezingen tijdens een concert. En het is uitgemond in dit nummer dat je heel vaak en heel graag hoort. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: Great Gigs in the Park. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli. Met onder andere Mike D van Beastie Boys, The Sheila Divine, Psychonaut, Tof van Commerce, Paranoiacs, Prinses en de Geit, Monza en de allerlaatste keer Billy Organ. Tickets en info, decasino.be. Samen met Stad Sint-Niklaas en Studio Brussel.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Scary Movie is terug.
5: Gestoorder, louter en grappiger dan ooit.
6: Hello Tuesday.
1: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
5: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
7: I have been preparing for this for years.
5: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.

0: Hey Boy, Hey Girl van de Chemical Brothers. En Hey Boy, Hey Girl, hier komt straks iemand langs.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Onze techniekers die zijn de paarse piano speelklaar aan het maken voor een gloednieuwe pianotape. Straks bij Thibaut. Het wordt er eentje van Lenny Lenny. Dat is het nieuwe soloproject van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Hij kwam zijn zomerse single Tambourine, die trouwens ook de nieuwe generiek is van het tv-programma Iedereen Zomert. Misschien heb je die wel al horen passeren. Wel, die single is hij een tijdje geleden al komen voorstellen hier. Hij had toen een gigantische, prachtige tambourijn mee. En straks brengt hij dat nummer op onze piano. En hem kennende wordt dat weer iets zeer speciaals. Zeker luister dus straks tussen 4 en 6 naar Lenny Lenny. Ik heb voor jou nog eens de pianotape van Waste.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

veel fans die horen somber capybara zingen in dit nummer. Intussen kan hij de capybara knuffels die hij tijdens concerten en op andere plekken kreeg wellicht niet meer tellen. Je hoorde Home Wrecker. Vorig weekend in een propvolle AB volledig uitverkocht. Eerste en laatste kans denk ik om haar nog in zo'n kleine zaal te zien. Dit is Sienna Spyro.

0: Match Made in Heaven. Fred Again en Obongiar met Adore You. We blijven hier dansen.
1: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Lieselen in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Vrouwies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.

echt heel coole klanken in dit nummer van de Brusselse Camille Yembe, Rien à fêter. We gaan nog eentje doen. En dan is het al 4 uur. Dit is Goose met

0: Goes brengt ons naar 4 uur. Heel veel plezier zometeen met Thibau.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: 4 uur, een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: Er zijn minder en minder onthaalouders. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus veel plaatsen verloren. Regeringspartij CD&V heeft een actieplan klaar, zegt initiatiefneemster Katrien Schrijvers.
3: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
2: CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. In het Vlaams parlement is vanmiddag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteren. Een schoolbusje botste gisterochtend op een rijdende trein aan een overweg. Bij dat ongeval zijn 2 kinderen en 2 volwassenen overleden. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. 2 van hen zouden intussen wel aan de beterhand zijn. In Duitsland is Daniela Klette veroordeeld, een van de laatste leden van terreurgroep Rote Armee-fractie. Ze kreeg 13 jaar cel voor gewapende overvallen. Klette leefde 30 jaar lang ondergedoken in Berlijn en werd pas 2 jaar geleden gearresteerd. De Rote Armee-fractie was een extreem linkse terreurgroep die moorden, ontvoeringen en aanslagen pleegde om de kapitalistische orde te vernietigen. De groep werd eind jaren 90 ontbonden, maar Klette en 2 anderen bleven nog verschillende jaren overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. Begin september zal DJ Amelie Lens een set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Ze woont zelf in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum, voor zo'n 14.000 fans. Lens vertelt wat zij mogen verwachten.
4: Het is echt wel techno van begin tot einde, heel de dag. Ik zelf ga een 3 uur set spelen, vol energie, gewoon echt wat mensen van mij verwachten. Ja, en dan gewoon op een kei mooie plek, met letterlijk het museum als decor. En ik weet dat superveel mensen gaan reizen voor dit event, dus ook gewoon om aan zoveel mensen in het buitenland die plek te kunnen tonen, is gewoon magisch.
2: En in het voetbal stopt oud-Heverlee Leuven de samenwerking met trainer Felice Matsou. Matsou was er trainer sinds oktober. Hij volgde David Hubert op die naar Union trok. Onder Matsou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. Veel zon met hier en daar hoge wolken, tot 23 graden aan zee en 28 graden in het centrum. Ook de volgende dagen zonnig en warm weer. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent ook een 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen telkens een kwartier file op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, op de E17 vanaf Kruibeke, op de E313 vanaf Ranst, op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel is het ook 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring sta je 20 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik is het ook een 30 minuten file rijden bij Manage. Door een defecte vrachtwagen is de weg en de afrit daar versperd. Je moet omrijden via de A501.
5: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
6: Studio Brussel.
0: Als deze radio weer klinkt in openlucht terwijl jij hopelijk al klaar bent met werken, een dikke duim. Maar als je dit hoort terwijl je nog aan het werken bent of in de auto zit of zo, ook een dikke duim. Welkom en blijven luisteren. Een hele goede middag.
6: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

Gegroet aan alle liefhebbers van het medium dat wij radio noemen. Maar vooral ook gegroet aan Robin uit Gent, die stuurt Bring It On. Yves Casimirac uit Antwerpen, die in dit weer een tuinhuis aan het installeren is, dat ook wel zweten is, laat hij weten. En ook Chriske van Doren uit Zottegem, die stuurt Plukker de Pluk de dag. Ja, dat lijkt hier allemaal plezant en plezierig, maar ja, deze tropische temperaturen, die eisen ook een slachtoffers. Want je hoort het goed, ik ben hier alleen. En dat is ook Walt Verheijden opgevallen, want hij stuurt, is Nona er niet bij vandaag? Nee, Walt, Nona is er niet bij, want onze Noonzie, mijn rots in de branding, de laboeboe fan van Studio Brussel en de vriendin van alle Gen Z-influencers, is ziek. Geveld door een migraineaanval. En ja, wij hebben haar horen vertellen dat op dit moment in haar hoofd iets weer klinkt dat lijkt op... Ja, en dat is best heftig natuurlijk. Dus wij wensen haar en alle andere mensen met migraine ook heel veel moed vandaag. Maar dat zijn niet de enigen die ik een orgaan onder de broeksriem wil steken. Want ik wil heel eerlijk zijn met jullie. Ikzelf ben ook slachtoffer. En ik zie het in mijn omgeving, bij anderen rond mij ook. De rode ogen. Tranen toe bewogen, snotteren, emotioneel. Ik zou graag dit moment gebruiken om sterkte te wensen aan iedereen die slachtoffer is van hooikoorts, pollen en alle allergieën die rondwalren in de lucht. Dat het mag gedaan zijn met die motherfuckers. De groetjes van iemand met een snotneus, maar genoeg gezaagd over mezelf. Hoe gaat het met jou? Een teken van leven in de app AUB. Maar dit nummer wel speciaal voor iedereen die iets van allergieën heeft deze dagen. Het toepasselijke Red Eyes van The War on Drugs.

0: Dead Eyes van The War on Drugs. Voor iedereen met hooikoorts of allergieën. Maar ik word wel even vriendelijk op de vingers getikt door Tony Rutijn. Die zegt niet klagen, hè. Het is zomer.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: En daar ben ik zeer blij om. Net zoals Stijn Verboven die laat weten dat het warm is. Mark de Vis is er ook bij. En Sharon laat weten, het is een bloedhete werkdag die ik net heb afgesloten. Ik werk als kraamverzorgende en krijg, zoals meestal ook met deze temperaturen, een mand strijk voorgeschoteld. Zweten en puffen, maar met evenveel plezier gedaan. En het is de vraag natuurlijk of het ook zweten en puffen is bij Aya uit Hasselt. Hallo.
3: Hoi.
0: Aya, ben jij aan het zweten en aan het puffen op deze woensdag?
3: Op dit moment valt het nog heel goed mee eigenlijk.
0: En wat ben jij op dit moment dan aan het doen?
3: Op dit moment zit ik op stage. Ik heb eigenlijk al de hele dag lekker in de airco gezeten op kantoor.
0: Oh, dat is zalig. In de airco, lekker afkoelen. Wat brengt deze warme woensdagavond dan nog voor jou, Aya?
3: Na mijn stage ga ik nog offerfeest vieren bij mijn oma.
0: Oh, okay.
3: Dus dat wordt heel veel eten, zelfs.
0: Ja, ik vraag mij dan af, hoe vier jij dan dat offerfeest met je familie?
3: Goh, wij beginnen eigenlijk in de ochtend met een ontbijt. Gewoon ik, mijn ouders en mijn broertje. En dan gaan we naar mijn oma. Samen met de rest van de familie eten wij daar nog heel veel. En dan is het eigenlijk gewoon veel praten, spelletjes spelen, voetballen. Dan doen we zo de ouders versus de kinderen en de kleinkinderen. Dat is super grappig.
0: Grappig en klinkt ook gewoon heel leuk. Spelen en samen fretten met de familie. Mega plezierig. Het is natuurlijk wel net iets minder goed met mijn goede collega en hartvriendin Nona van Brakel. Want zij is er vandaag niet door een migraineaanval. Aya, heb jij misschien beterschapswensen die ik mag overbrengen tot bij haar?
3: Ik hoop dat alles goed gaat. Ik weet hoe migraine voelt. En dat is echt het stomste wat er is op de wereld. Dus ik hoop dat ze zich heel snel beter voelt.
0: Aya, jij bent nu al een van de leukste mensen die ik vandaag gehoord heb. Bedankt om even te bellen. Vier dan nog goed vanavond.
3: Geen probleem.
0: En hopelijk tot snel. Salut, hè.
3: Dank je wel. Dadah.

0: als jij de zin "ik kende deze band nog voor ze groot waren" binnenkort ook wil kunnen zeggen, dan moet je zo meteen goed luisteren.
1: Nothing But Thieves komt terug naar België met hun grootste show ooit. Op zondag 31 januari in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag 5 juni om 11 uur via livenation.be. Nothing But Thieves, live, samen met Studio Brussel.
2: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want Kiwi Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add.
2: Kiwi Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op kietweetbank.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
8: Energievoorziening komt in het gedrang.
9: Bedrijven wachten op stroom.
10: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Ik hou van Ierland en niet alleen omdat ik misschien een kleine Guinness-verslaving heb. Studio
1: Brussel. Nona en Thibault.
0: Maar ook omwille van de muziek natuurlijk. En dan bedoel ik op dit moment een specifieke band. Ze zijn dus Iers, ze zijn toch wel een nieuwe hype te noemen. En nee, het is niet Fontaines DC. Ze hebben wel even controversiële haarkeuzes, maar ik heb het over Bleach 93. Het is een toch wel nieuwe groep die eigenlijk nog maar net bezig is. Ze hebben slechts één EP'tje uit, slechts 5 nummers dus. En toch hebben ze al heel veel mensen overtuigd. Waaronder mezelf. Want als ik hun muziek beluister, moet ik aan grunge denken, maar ook aan postpunk en ook aan zweterige moshpits waar je niet zonder blauwe plekken uitkomt. En ik ben blijkbaar niet de enige die fan is. Dag Frederik uit Ieper.
2: Hey, dag Thibault. Hele goede middag. Alles goed daar?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, Nona is er niet natuurlijk, maar jij bent er en dat is op dit moment het voornaamste. Want Frederik, jij bent eigenlijk altijd de luisteraar die wij weten te vinden als het over muziek gaat. Want jij beluistert heel veel dingen en kan daar ook zeer gepassioneerd over vertellen. En zo ook over Bleach 93. Wat vind je daar zo goed aan?
2: Bleach 93. Gezien in het voorprogramma van Dead Letter op 30 maart... Compleet van de kaart geblazen. We stonden daar met, ik denk, 50, 60 man in het begin voor het voorprogramma. Ze zijn vierkoppig. Ze zijn Ieren inderdaad. Het is Barry samen met zijn broer James op bas. Sam op de gitaren. Luke op drum. Die hebben vanaf de eerste minuut stond iedereen daar met een mond vol tanden. Barry is al een redelijk imposante verschijning. Maar is totaal niet podium schuw. Gitaren van Sam, die snijden er door. En ik had, zoals je terecht zegt, de 90s vibes, de grunge. Ik zat zelfs te denken aan Alice in Chains. Hebben daar met 8 nummers iedereen compleet omvergeblazen, waar we toen echt wisten van, dit hebben we nog niet gezien de laatste maanden, laat staan jaren. Het is huge en ik ben ervan overtuigd dat ze huge gaan worden. Dus ook met zijn stem die echt snijdt, ga je ook in zijn hoge regionen, ga je ook horen dat hij perfect aan kan. En hij pakt heel het publiek in. Het tweede nummer zat hij al in de pit, ontplofte alles. En zelfs de huisfotografen van de club waar we waren, die stonden eigenlijk echt met open mond te kijken. En dat we wisten van, dit is het. Ze zijn in een huge tempo groot aan het worden. We zijn inderdaad van Dublin, we zijn ondertussen verkast naar Londen, omdat Barry zelf ook zegt van we gaan er full throttle voor. Het is hell or high water, zegt hij zelf. En het zal ook zo zijn. Het zal een gigantische band worden. Morgen staan ze in
0: Frederik. Frederik, ik wou even inpikken, omdat je even naar adem mag happen natuurlijk. Morgen spelen ze inderdaad in Trefpunt, Demo Crazy in Gent. Ben jij daar toevallig ook bij?
2: Morgen kan ik er niet bij zijn, omdat ik naar een andere band ga kijken.
0: Okay. Niet erg. Maar als je wel naar Bleach 93 gaat, dan zijn er Frederik dus en ikzelf die het je ten warmste aanbevelen. En Frederik, ik ga misschien besluiten met jouw woorden.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Studio Brussel live.
4: En als we het nog warmer willen maken, Jungle doet ook een duit in het zakje.
5: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: wordt misschien gezocht.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Want het is geen opsporingsbericht, maar wel ja, een soort van oproep waarbij ik me afvraag wie wil er een bumpersticker winnen. Ben jij zo iemand en ben je vooral ook iemand die een fijn telefoongesprek met mij zou willen hebben, nu Nona van Brakel afwezig is, dan ben je misschien wel degene die een leuk spel wil spelen. Al die dingen worden samengevat in het moment pluk de dag. En dat zijn ook de drie woorden die je mag sturen als je denkt, ah, ik ben misschien wel die persoon. Pluk de dag in de app AUB.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
2: Stuur dan nu Pluk de dag in de app van Studio Brussel. Zeg, er jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
3: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
2: Huh? Waarom?
3: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
2: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
3: Ja!
1: Luister iedere ochtend naar Eva en Dries, raad de wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
4: Wekker rijdt comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69.

0: Iggy Pop, The Legend met The Passenger.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
1: Pluk de dag.
0: En plukken, dat doen we vandaag met Andres uit Brugge. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Thibault.
0: Andres, wat doe jij op deze warme woensdagmiddag?
3: Ja, ik moest vandaag studeren. Ik heb maandag examen, dus ik dacht, ik ga even nog naar de radio luisteren tijdens mijn pauzes. En ja, ik werd gekozen.
0: Gekozen. Man, dat is hier jouw geluksdag natuurlijk. Je maakt kans op een bumpersticker. Maar ik wil eerst nog eens weten, Andres, jij bent aan het studeren voor welke examens?
3: Voor geschiedenis en politiek van België. Het zijn mijn eerste examens van het semester, dus wel nogal stressvol.
0: Mag ik daar even een zucht bij geven?
3: Zeker.
0: Kijk, ik wens je sowieso al heel veel sterkte om te studeren bij dit soort weersomstandigheden. Aan alle studenten trouwens. Maar ik wens je ook heel veel succes met Pluk de Dag. Want we gaan even, ja, geen examen, maar het is een soort van quiz die we gaan spelen. Als jij mij binnen de minuut 3 juiste antwoorden kan geven op vragen uit de actualiteit, dan win jij een bumpersticker. Is dat goed?
3: Oké, top, ja.
0: Andres, hou je klaar, want ik ga hier zonder Nona van Brakel alles in handen moeten hebben. Dus ik hoop dat de jinglebak ook mee wil werken. Als dat niet zo is, dan ga ik gewoon zeggen juist antwoord, oké?
3: Okay? 60 seconden. Ik heb er vol vertrouwen in.
0: 60 seconden vanaf nu. Welke roodharige Noorderbuurvrouw heeft vandaag aangekondigd dat ze terug naar België komt met haar nieuwe album Kijk je naar mij?
3: Stien?
0: Nee, het is Fraukje. Jacques Vermeijer, die wordt vandaag 75 jaar oud. Maar van welke bekende uitspraak als DDT uit FC De Kampioenen kennen we hem?
3: Miserie.
0: Dat is toch Fernand? Allee, ja. Come on, Andres. Welke Amerikaanse zangeres, bekend van Summertime Sadness, heeft de soundtrack gemaakt voor de James Bond game die vandaag uitkomt?
3: Lana Del Rey.
0: Dat is juist. Hoe heet de Engelse rockband die deze week onze hotshot is met het nummer Evolution en gisteren ook een show aankondigde in de AFAS Dome?
3: Zeg dat puntje van mijn tong.
0: Pak het van die tong.
3: Pas.
0: Ah, nothing but thieves. In welk Antwerps museum kondigde Amélie Lens vandaag een openluchtshow aan in september?
3: Het KMSKA.
0: Dat is juist, nog één. Welk meubelstuk en bekende rubriek in 1000 zonnen en garnalen is terug te zien op VRT vanavond?
3: Pas.
0: Ah, de stoel.
3: Allee, de vakantie, de zomerstoel. Nee.
0: Andres. God, de zomerstoel. Oh. De zomerstoel. Dat reken ik goed. Ja, kijk, ik heb zoveel medelijden met jou omdat je aan het studeren bent, dat ik de zomerstoel toch maar juist reken.
3: Oh, zalig, dank u wel.
0: Maar één klein dingetje. Ja, de uitspraak van DDT in FC De Kampioenen is zal het gaan, ja.
3: Ja, ik had ze even door elkaar gehaald.
0: Ik geef jou een bumpersticker in ruil voor toch een goede imitatie van DDT.
3: Oh, ja. Van DDT.
0: Ja.
3: Oh, wat zei hij nu ook alweer?
0: Zal het gaan, ja, heb ik net gezegd. Doe
3: maar. Zal het gaan, ja.
0: Doe nog eens één keer.
3: Zal het gaan, ja.
0: En dus niet S-team, maar wel Fraukje komt terug naar ons land. 27 november in de AB, 28 november in de Roma.

Je hoorde het al goed. Noenzi, Nona van Brakel, is vandaag afwezig, want ligt thuis in haar bedje met een migraineaanval. Maar gelukkig is er het komende uur een waardige vervanger op komst. Iemand met blonde krullen. Aan jou om te raden wie of wat hij is. Eerst moeten we wel nog eens ruiken aan de grasmat van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met het WK-anthem dat ze gemaakt hebben. Kiss the Grass.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
7: Studio Brussel.
8: 5:00 een hele goede middag.
9: VRT Nieuws
8: met Melina Verbeek.
10: Er rijden op dit moment geen treinen van en naar Leuven. Het treinstation van Leuven is volledig ontruimd na een bommelding. Die melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk, zegt de NMBS.
11: Sinds 4:00 is het treinverkeer van en naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn.
10: Er staan een aantal treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig niet geëvacueerd. Er zijn minder en minder onthaalouders. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus veel plaatsen verloren. Regeringspartij CD&V heeft een actieplan klaar, zegt initiatiefneemster Katrien Schrijvers.
12: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
10: CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil bodycams inzetten bij de lijn, zodra het mag en kan. De federale regering werkt aan een wet daarover. En als die goedgekeurd wordt, kan onder meer personeel op het openbaar vervoer zulke camera's gebruiken. Veiligheid is prioritair, zegt de minister.
13: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten, met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
10: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 4 jongeren vielen medewerkers van de lijn en agenten aan. 3 jongeren zijn intussen aangehouden. Een 4e is nog op de vlucht. Het lang verwachte proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden, spelersmakelaar Christophe Henrotet, vraagt de rechter omdat hij niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Markoeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. En de Palestijnse radicale groep Hamas bevestigt dat zijn nieuwe militaire leider is gedood. Mohamed Odeh werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op Gazastad. Er vielen in totaal zeker 5 doden en verschillende gewonden. Sinds het staakt het vuren in oktober is gestart, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 of 31 graden. Ook vrijdag nog zo warm, maar dan is er meer kans op onweer.
8: Meer dan 220 kilometer file. Op de Antwerpsring richting Nederland. 50 minuten extra bijvoorbeeld tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een 30 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen. Een 30 minuten bij door een defect voertuig bij Antwerpen-West op de linkerrijstrook. Ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke schuif je 25 minuten aan. Op de E313 vanaf Maashoven 20 minuten. Op de E19 vanaf vanaf Kleine Bareel 10 minuten en 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de binnenring 30 minuten erbij tussen Vorst en Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage staat ook 1 uur file. Dat komt door een defecte vrachtwagen dat de weg versperd is. Je moet omrijden via de A501.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
7: Studio Brussel.
8: Wij spelen Cluedo. De dader heeft blonde krullen en het moordwapen is een tamboerijn. En de moord gebeurde tijdens een pianotape. Heb jij enig idee? Laat het dan weten in de app van Studio Brussel. Het antwoord, dat krijg je zo meteen.
7: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Green Day. Een hele goede middag. Een kleine stapaza op woensdag 27 mei om iets over vijf. 1. Je luistert naar Studio Brussel. 2. Nona is er niet, want die ligt ziek in haar bedje. En 3. Ik heb gelukkig wel iemand op bezoek die me gezelschap houdt en een pianotape heeft ingespeeld. Een hele goede middag. Dikke vriend van mij, Lennart Korevits.
1: Dag Thibaut. Alles goed met jou?
0: Ja, met mij gaat alles goed. Ik heb meer medelijden met de mensen die gestrand zijn aan het station in Leuven op dit moment.
1: Ja, wat is er aan de hand?
0: Een bommelding, geen treinen en dat in deze weersomstandigheden. Dan moeten wij het, of ja, jij liever het mooie weer maar maken, hè?
1: We gaan dat proberen, hè.
0: Hoe gaat het met jou, Lennart?
1: Het gaat goed, het is een beetje druk. En in de warmte zorgt dat af en toe voor zweetoksels. Maar voor de rest heb ik eigenlijk geen klachten.
0: Geen klachten. Ik wil het wel nog heel even hebben over afgelopen weekend. Want het is niet zo lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Wij zagen elkaar op Gladiolen. Ja. Waar we het tegen elkaar moesten opnemen in de podcast DJ Battle.
1: Ja, dat was om 1:30 s'nachts na Pommelin Thijs. Op het hoofdpodium ook. Niet mis te verstaan, op het hoofdpodium mensen. En Stijn van den Voorde is begonnen met de reeling. Die, wanneer dat de beat moest droppen, overging in een soort scheetorkest. Dus de toon was redelijk snel gezet. Hè.
0: Ja, en uiteindelijk hebben jij en Otto-Jan ook wel de duimen moeten leggen.
1: En ik vermoed dat het komt omdat hij 5 of 6 keer Baila Baila heeft gedraaid. En die tent stond gewoon op zijn kop.
0: Schuldig. Maar dan gaan we niet
1: moet
0: te lang...
1: Moet ook even zeggen, ja? Thibaut, dat jij met de Bloody Campen, want dat heb ik ook helemaal gezien vanuit het publiek, een fantastische show hebt.
0: Dankjewel. Dat wordt zeer hard geapprecieerd. Ah. Maar we gaan elkaar straks nog wat meer complimenten geven. We moeten het in ieder geval hebben over jouw soloproject, ja? Lenny. Want dat is een objectieve waarneming. Het gaat goed, hè?
1: Ik denk het wel. Ik mag niet klagen. Het is de eerste single, Tambourine, wordt gretig opgepikt overal. En we zijn nu ook live aan het spelen, zo wat voorzichtjes. En ik heb een fantastische band rond mij. En het is eigenlijk heel plezant.
0: Live spelen zelfs voor personen zoals Jean-Marie Pfaff.
1: Ja. Dus ik moest op de Pro League Awards spelen. En op het einde, dus we hadden een nummer met Kaat van Straal gedaan. Dat was heel leuk. En dan op het einde was de bedoeling dat ik Tambourine ging brengen. En Ruben van Gucht die presenteerde en die zei... En voilà, we gaan hier nog een fijne avond beleven. En hier Lenny, Tambourine. En dat was het signaal voor alle mensen om van hun stoel te gaan. En gewoon zo of te gaan pissen, oftewel om een pint te gaan.
0: Oh, ik dacht recht staan om te dansen.
1: Nee.
0: Allee jong.
1: Maar goed, we hebben toch proberen om de mensen bij het nekveld te grijpen. En ik dacht, ik ga op het einde van de solo ga ik hier de zaal in. En ik stond op een stoel en een tafeltje. En wie staat er voor mijn neus? Jean-Marie Pfaff.
0: Ja.
1: En Jean-Marie herkent mij precies. En die kijkt naar mij. Ik ben gitaar aan het spelen en die wil mij een hand geven. En ik roep naar Jean-Marie. Ik kan nu geen hand geven, want ik ben gitaar aan het spelen. Dus voor mij was de avond op dat moment geslaagd.
0: Ja, klinkt als een koortsdroom. En het is misschien niet gelukt op de Jupiler Pro League Awards. Maar hier wel aan dat nekvel wordt gegrepen.
2: Studio Brussel.
3: Pianotapes.
0: Door middel van een pianotape. Lenny. Jij, Lennart, dus hebt Tambourine in een pianotape gegoten, maar ik weet al dat dat niet zomaar een pianotape is geworden.
1: Nee, dat is waar. Er is een soort staartje aangebreid. Ook. Onze goede vriend Harry Styles, om die toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we daar een stukje aperture bij gekwakt.
0: En van waar kwam dat idee dan?
1: Ja, dat, jullie wilden dat, hè? Nee. Ja, ik kan dat eigenlijk niet zeggen welk berichtje dat kreeg. Want die zeiden eigenlijk van... Omdat Harry Styles de beste geklede man is van de wereld... En jij de beste geklede man van Vlaanderen. Vonden ze dat nog een goeie idee. Maar ik zou dat nooit aanvaarden, dat compliment natuurlijk. Maar ik dacht van... Ah, misschien kan ik dat wel een keer proberen. En ik begon daar zo op te zoeken. En dat gaf wel nog iets leuks eigenlijk.
0: Ik heb het daarnet gehoord toen jullie het aan het inspelen waren. Ik was toen al fan. Ook al zat er nog heel veel meter tussen ons in. Zullen we het nu al eens beluisteren? Samen met de luisteraars, die ook vooral mogen laten weten in de app wat ze ervan denken.
1: Ja, oké, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Lenny, en eigenlijk ook een klein beetje Harry Styles met Tambourine.
3: Pianotapes.

0: Lenny Lenny, niet alleen met Tambourine, maar ook met Aperture van Harry Styles en de Pianotape. Dan is applaus wel op zijn plek, Lennart.
1: Dank u, dank u.
0: En niet alleen van mij, maar ook van Tim Bijlos bijvoorbeeld. Die zegt een zeer bijzondere Pianotape. Geweldige titel van de song ook en een geweldige naam, want mijn zoon heet Len. Maar vooral een super Pianotape en de stem en de vibe zeer goed gedaan.
1: Zalig, ja, met mijn fantastische band erbij natuurlijk. Hè.
0: Ook complimenten van een 14-jarige, Walt Verheijden, die zegt... Ik ben verkocht, het is goed, het is leuk... en het is ook wel iets rapper gespeeld op de piano precies... maar dat vind ik top. Goed gedaan.
1: Dank u.
0: En dan, als klap op de vuurpijl, ook nog complimenten van Werner Koolpaert. Dag Werner.
2: Goedenavond, Thibault en Lennart.
1: Dag Werner.
0: Werner, jij mag je richten tot Lennart en de complimenten overdragen.
2: Ah, ik vond het gewoon een super toffe piano-sessie met funky vibes. Maar ik vind vooral dat Lennart Korevits de lookalike is van Jim Morrison. Dus als hij zo verder doet, heeft hij een sprankelende carrière voor zich.
1: Ja, is dat wat, hè? Want 27 is hij geworden zeker. Hè? Maar dat is goed, ik ben al 33. Dus dat deel...
2: We kijken niet naar de leeftijd.
1: Ja, ja, gewoon naar de output eigenlijk, ja. Dank u. Het is een mooi compliment, merci Werner.
0: Natuurlijk wel een legendarische status.
1: Zwaar, te zwaar.
0: Jim Morrison. Zeg maar Lennart, wij zitten hier natuurlijk met een kleine situatie.
1: Ja?
0: Namelijk dat Noonzi van Brakel, dat zij ziek in haar beddenbakje ligt.
1: Ja.
0: Ik heb het jou al gevraagd, maar zou je mij misschien ook officieel het woord kunnen geven op de radio op de vraag, zie jij het zitten om misschien nog tot 6 uur te blijven?
1: Ja, misschien is dat wel goed. Dan is het na de file ook en zo. Als ik hier dan nog eentje drink, dan ben ik zeker gewoon veilig de baan op zonder file mee te maken. Ik kijk ook, zie het eigenlijk wel zitten.
0: Kijk goed, jij ziet het zitten. Ik kijk ook meteen naar jouw band.
1: Ja, die meerijden met mij, hè.
0: Ja.
1: Ja, oei, die weet nog van niets. Oei. Maar dat komt wel goed.
0: Die blijven hangen. Ze moeten wel.
3: Good Charlotte komt naar België. Met nieuwe muziek en pure poppunk nostalgie. Op vrijdag 13 november in Voorstationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag 29 mei om 10 uur via livenation.be. Good Charlotte, live. Samen met Studio Brussel.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Studio Brussel.
5: I am the pop of dope. I come from California, dirty south from Belgium. Wow.

0: diable. Ben jij toevallig aan het station van Leuven en ben jij ook uit het station te gaan door een bommelding en sta je nu echt hopeloos te wachten op een trein? Laat het ons even weten. Misschien kunnen we het beter maken voor jou.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: En dat doen we in de eerste plek door iemand in de studio te hebben, Lennart Korevits.
2: Ja.
0: Jij bent hier nog tot 6 uur en dat is ook in het gezelschap van Nothing But Thieves.
2: Nothing But Thieves.
0: Heb jij eigenlijk iets met de Britse band?
2: Well, ik ken ze eigenlijk zelf niet zo goed, maar wij speelden op Rockwerchter 3 jaar geleden. En toen was er een filmpje waarin dan Nothing But Thieves geïnterviewd werd. En er werd gevraagd, hebben jullie al iets gezien vandaag? En ze zeiden, yeah, we saw a band opening the main stage. Dummies. And it was really, really good. Maar ik heb die zelf, die gasten nooit gesproken dan of gezien. Dus bij deze, dank u boys. En nu ga ik hopelijk het compliment kunnen teruggeven, want ik heb het nummer nog niet gehoord.
0: Ah, wel, we gaan zo meteen luisteren naar hun nieuwe nummer. Het is een nieuwe single die eigenlijk een voorganger is van een nieuw album dat eraan komt.
2: Ja.
0: Stray Dogs heet dat, komt in september uit. Ze komen ook naar ons land opnieuw, want op 31 januari hebben ze een show in de AFAS Dome aangekondigd. Maar ze zijn vooral ook hotshot deze week met die single Evolution. En daar is ook Robin fan van. Dag Robin.
3: Hallo, goedenavond.
0: Wat was jouw eerste reactie bij dat nieuwe nummer van Nothing But Thieves?
3: Ik vond het eigenlijk meteen goed. Ik heb dat niet vaak dat ik zo denk van de eerste keer trekt goed. Soms wil ik dat zo'n paar keer luisteren en dan word ik obsessed met dat lied. Maar nu was het echt direct van, voor mij is het 100% Nothing But Thieves. En het doet me eigenlijk ook een beetje denken aan hun vorige plaat Overcome. Daar doet mij heel hard aan denken. En dat vond ik ook heel goed, dus ik was direct fan.
0: Jij was direct fan. Ik sta hier naast Lennart Korevits, die net toegaf dat hij niet superveel van de muziek kent of ermee heeft. Hoe zou je dat nieuwe nummer omschrijven voor Lennart?
3: Het begint zo een beetje rustiger. En dan ontploft het eigenlijk zo een beetje. Dus ik kan eigenlijk ook al inbeelden dat het live ook super goed gaat zijn. Ook goed dansbaar. En voor mij is het eigenlijk gewoon Overcome in het kwadraat. Maar dat kent hem dan misschien ook niet. Dus niet echt een goede referentie.
2: Ja, maar je waart mij wel goed aan het overtuigen. Totdat je andere referenties begon te geven over vorige platen. Dat werd dus wat moeilijk. Maar voor de rest is het wel... De nieuwsgierigheid neemt toe.
0: Oké, de nieuwsgierigheid is er alvast, Robin. En ik onthoud vooral de ontploffing. En dan heb ik het niet over de sketch uit In de Gloria. We gaan er naar luisteren. Merci om even te bellen, Robin. En dit is hem dus, de hotshot van deze week. Evolution van Nothing But Thieves.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Nothing But Thieves. Evolution.
5: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussel. Life is music.
4: Life is music.

0: Lennart Korevits, jij bent de sidekick van dienst. Mag ik jou wat popnieuws voorschotelen?
1: Graag.
2: Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Popnieuws. Want er zijn, meer bepaald, twee artiesten met groot nieuws. Artiest nummer 1. Vrouwkje, jou wel bekend natuurlijk.
1: Zeker.
0: Vrouwkje heeft een nieuwe clubtour aangekondigd en daar steekt ze graag de grens voor over, want ze stopt ook 2 keer in ons land. Vrijdag 27 november staat ze in Ancien Belgique en de dag erna 28 november in de Roma in Antwerpen. Tickets daarvoor die zijn beschikbaar vanaf deze vrijdag 10 uur. Vrouwkje, ben je daarbij?
1: Ik denk het wel, ik ben grote fan.
0: Maar dan artiest nummer 2... Die mag haar grote nieuws misschien gewoon zelf zeggen. Een hele goede middag. Dag Amelie Lens.
3: Hallo.
0: Amelie, hoe gaat het met jou op deze warme woensdag?
3: Ja, supergoed. Ik ben echt super excited vandaag.
0: Super excited. Ja, ik heb het nieuws al gehoord en gelezen, maar jij mag het vooral zelf op nationale radio verkondigen. Wat ga jij binnenkort doen?
3: Dus sowieso, mijn debuutalbum Aura komt uit op 4 september. En om dat te vieren doen we op 5 september een openluchtevent voor 14.000 mensen aan de trappen van het KMSKA.
0: Wat wij hier een crazy locatie vinden.
1: Ja, weet het KMSK dat ja. al?
3: We hebben dat vriendelijk gevraagd.
0: Ah. Ja, Amelie, 14.000 mensen zeg je en ook wel ja, hartje Antwerpen natuurlijk. Hoe is dat idee ontstaan?
3: Ja, sowieso voor mijn album hadden we echt wel een hele unieke locatie. En ik wou het heel graag in Antwerpen doen, want dat is mijn thuisstad. En toen we dan hoorden dat het eventueel mogelijk ging zijn in het centrum, ook samen met de stad Antwerpen en samen met het museum, ook, dus hebben we ook alle steun die we nodig hebben, was er gewoon voor mij geen enkele twijfel. En het is ook gewoon de perfecte datum, de perfecte locatie, centrum Antwerpen. Ik denk dat veel Antwerpenaren ook wel weten dat er is nooit iets te doen in het centrum. Dus dat is zo uniek dat dat gewoon pal in het centrum is. Dus ja.
0: Ja, zeer cool, want het is denk ik ook de eerste keer dat er op die locatie een evenement georganiseerd wordt van die omvang. Ja, je zei het zelf ook al, je debuutplaat komt net 1 dag ervoor uit. Mogen we dat dan zien als een release party of wat gaat er die dag exact gebeuren?
3: Dus het is eigenlijk Exhale, dus dat zijn mijn evenementen. En het is dus mijn album release party en het is een Exhale event. Dus het is echt superveel tegelijk. Het gaat heel de dag techno zijn, want het is een Exhale event. En ik zelf ga 3 uur draaien. Volle energie, dus gewoon ja, heel de dag techno.
0: Oh, dat is...
1: Heel de dag boetten.
0: Heel de dag boetten in hartje Antwerpen. Ja, Amelie, misschien nog wat praktische info. Tickets, pre-sale, hoe zit dat?
3: De pre-sale, de pre-registration is nu open en morgen om 11 uur begint de ticketverkoop. Oh, dus heel spannend.
0: Zeer spannend en allen daarheen dus op 5 september. Ik moet het juist zeggen. 5 september. Amelie, heel erg bedankt om dat goede nieuws in de wereld te verspreiden. En we zien ja, jou hopelijk 3 uur lang vol een bak geven aan het KMSK.

0: een hele dag watten. Dat is het plan van Amelie Lens op 5 september, want dan geeft ze een gigagroot evenement aan het KMSKA, waar er dus gewoon een hele dag techno gedraaid wordt en zij ook haar debuutplaat viert. Dat hebben we daarnet gehoord uit haar eigen mond. Maar wat ik lees uit de internetmond van VRT Nieuws is dat het station in Leuven helemaal ontruimd is na een bommelding.
1: Ja.
0: Lennart Korvits, jij bent hier nog tot 6 uur te gast.
1: Mm-hmm.
0: Moeten we misschien een spreekwoordelijk hart onder de riem steken van mensen die daar
1: Gestrand zijn? Ja. Nee, dat is goed. Goed idee.
0: Oké, ben jij iemand die slachtoffer is van de situatie daar in Leuven? Laat het ons weten. Wij denken even na over wat we kunnen betekenen voor jou.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl.

0: op pearl.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: sterkte aan iedereen die de baan nog op moet en meer specifiek het spoor nog op moet. Want door een bommelding in het station van Leuven ligt al het treinverkeer in ons land bijna stil. En dat is problematisch. Zeker voor de mensen die de trein wilden nemen en zo op een veilige manier thuis willen geraken. Zo ook bij Lavina uit Landen. Hallo.
1: Dag Thibaut.
0: Lavina, je mag even klagen bij Lennart en mezelf. Lennart, die hier nog altijd aanwezig is.
2: Hey Lavina.
1: Hey Lennart.
0: Wat is het probleem? Je mag even klagen.
1: Oh, het probleem, deze keer kan de NMBS er niks aan doen. Maar het probleem is dat door de bommelding er heel veel mensen hier gestrand zijn. En dat er heel veel treinen gewoon niet rijden. En ofwel is er 81 minuten wachttijd of 35 minuten of te bevestigen. Dus heel veel rood en heel veel wachtende mensen.
0: Ja, van een keer heeft de NMBS het dus niet gedaan, inderdaad. Jij zit zelfs niet in Leuven, hè, maar je ondervindt er dus wel problemen van.
1: Ja, ik sta hier in Brussel-Noord te wachten en ik moet naar Landen geraken. Dus ik denk dat ik zo een treinrit ga moeten doen via omwegen. Dus eerst naar Hasselt om dan terug naar richting Landen te gaan. Dus ik denk dat ik toch wel eventjes onderweg ga zijn.
2: Zeg, en moest je nu, als je nu op tijd thuis waart geweest, wat ging je dan gedaan hebben eigenlijk? Waar keek je naar uit om thuis te doen?
1: Wel, ik ging mijn dochter van het koor afhalen te voet. En dan een wandeling mee maken. En dan op mijn terras gaan zitten en iets heel lekkers drinken met haar.
0: Oké.
1: Maar dat zal nu lang duren, denk ik.
0: Ik ben even aan het nadenken, hè. Lavina, ja, een drankje dat kunnen we jou niet aanbieden vanuit de studio in Brussel. Maar ik heb natuurlijk wel een muzikant en een zanger hier bij mij. Dus dat koor van jouw dochter, dat kunnen we misschien wel voorzien als dat goed is.
1: Ah, super, super.
2: Maar misschien dan dat we even Carmina Burana in harmonie doen, Thibaut.
0: Oké, wacht.
2: Jij de E en ik pak de C en... ga het opleggen.
0: Ja, wacht, ik ga het opleggen en dan heb ik een referens. Wacht hoor even. Misschien moet jij even met Lavina blijven babbelen, dan zal ik hier even zien.
2: Lavina, als je dan een cocktail zou drinken straks op je terras, wat voor iets mag dat dan zijn?
1: Ah, een
2: aperol spritz,
1: hè.
2: Een aperol. Iedereen tegenwoordig met aperols altijd. Heb je het niet staan?
0: Oké, ik denk dat ik hier iets heb.
2: Allee,
0: wij gaan even proberen. Hè. Lavina, dit is speciaal voor jou om jou op te beuren.
3: Sommige muziek.
0: Nee, dat is
2: komt
0: niet
2: boven. Ah ja, maar nu weet ik wel hoe dat gaat.

0: Zoiets?
1: Ja, zo dramatisch als het bar hier is, zo dramatisch vind ik jullie ook.
0: Heel veel sterkte, Lavina, en een veilige thuisrit.
1: Dankjewel.
0: En speciaal voor haar nog La Perla van Rosalía.

0: Want ja, dat is het, hè. Een beautiful day.
1: Beautiful day.
0: Goh.
1: Het zonnetje schijnt. Maar ik kan niet meer praten. Het zonnetje schijnt
0: en dat doet het nog iets langer. Ook voor jou, Lennart. Want ik wil jou toch hoogstpersoonlijk en oprecht bedanken. Dat
1: klinkt
0: jij,
1: als het begin van.
0: Dat jij tot 6 uur bent gebleven. Ja. Je hebt hier met Lenny een pianotape gespeeld. Maar je bent langer blijven hangen omdat Nona ziek was. Bedankt daarvoor.
1: Heb je er iets aan gehad, Thibau?
0: Sowieso.
1: Heb je zoiets van, ik had het misschien toch liever gewoon alleen gedaan?
0: Absoluut
1: niet. Dat is goed om te weten.
0: We hebben nog 20 seconden om te babbelen. Ja. Wat ga jij nu nog doen als je thuis komt met dat warme weer?
1: Ik ga naar Blind Gekocht kijken. En ik ga een praline eten. En ik ga een blikje frisdrank drinken.
0: Oh, zalig. Eén ding mag je niet vergeten. Dat is om Bert van Steenberg zometeen een gelukkige verjaardag te wensen.
1: Ah, goed uitzicht.
0: Ja, hij is jarig vandaag en hij komt zometeen Out of Office presenteren. Dus wens hem een gelukkige verjaardag.
2: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
3: Pulver Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudig geboren jongen.
4: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
5: Meneer Flippenklipke.
2: En alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Bankafschriften, kredietkaarten.
8: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
9: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: Vrouw Wies.
15: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
16: Knaldi!
17: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Ricci, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hello. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat
5: is? En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel. Het is 6:00, goedenavond.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek.
11: Het station in Leuven is nog altijd ontruimd na een bommelding. Rijden geen treinen van en naar Leuven. Zij worden omgeleid naar andere stations. Eén trein staat nog stil buiten het station, maar die wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station en worden omgeleid. Mark Franks van de politie van Leuven.
12: We hebben omstreeks 4:00 verschillende telefoontjes gekregen via het parket, waar de oproepen zijn binnengekomen, dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd. De omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
11: Het is ook erg warm. De NMBS deelt water uit aan reizigers die vastzitten in Leuven. Oud-premier Guy Verhofstadt moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht vorig jaar. Begin deze maand moest hij voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter gaf Verhofstadt toen geen straf. De rechtbank hield er ook rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Maar het parket ging in beroep tegen de uitspraak. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. Het lang verwachte proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden, spelersmakelaar Christophe Henrotet, wraakte de rechter omdat hij niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het aantal onthaalouders blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Steeds meer kinderen gaan naar een kinderdagverblijf. Regeringspartij CD&V pleit voor maatregelen om de job aantrekkelijker te maken. Minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit zegt dat daaraan gewerkt wordt.
13: En vandaar dat we met voorstellen naar de regering trekken om onthaalouders eigenlijk te versterken. We willen hen een werknemersstatuut geven, willen hen betere lonen en arbeidsvoorwaarden geven, we willen hen ook ondersteunen met expertise, we willen simuleren dat ze samenwerken. Dus op al die verschillende fronten willen we ingrijpen om de job van onthaalouder aantrekkelijker te maken.
11: Ons land roept de Russische ambassadeur ter verantwoording voor de dreigementen met massale aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland had ook diplomatiek personeel en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Maar minister van Buitenlandse Zaken Prévot noemt dat intimidatie en zegt dat Belgische diplomaten niet zullen vertrekken. Oeganda heeft zijn grens met buurland Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van ebola in Congo in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo zijn er nu meer dan 200 doden, van wie vermoed wordt dat ze besmet waren met ebola. Maar er zijn nog 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is er 1 dode en zijn er 7 bevestigde besmettingen. Er is voorlopig geen vaccin voor deze ebola-variant. En in de wielerronde van Italië heeft de Deen Michael Valgrin de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste van een groepje dat al vroeg op kop reed en haalde het voor de Noor Andreas Leknesund en de Italiaan Damiano Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden dan. Ook vrijdag nog zo warm. Maar dan is er meer kans op onweer.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Zaventem en Zelk. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijngaarde en Tervuren. Naar Brussel op de E40 tussen Oostkamp en Beernem door een ongeval traag. Verder tussen Sint-Enijs-Westrem en Wetteren 20 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Die moet omrijden via de A501. Verder kleinere vertragingen. En zoals je hoorde in het VRT Nieuws, in het station van Leuven is alle treinverkeer stilgelegd. En ook in de ruime omgeving is er hinder voor het verkeer.
10: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
14: Welcome. You gotta unwind your mind.
15: Out of office.
16: Bert van Steenbergen.
0: Ik voorzie een ideale playlist voor een warme woensdagavond. Jij moet er gewoon van genieten en vooral ook blijven hydrateren.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

vraag die je misschien al gesteld hebt aan jezelf? Of aan anderen? Oeh, een swimming pool, misschien heb je het nodig. Nog even die warme dagen doorkomen. Dat lukt met de juiste muziek. Zoals de Pausa met Magnetic. Een heel erg goede Sam remix.

0: Stromae en Tafeit. Welk nummer heb jij nodig op deze woensdagavond?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Rit Wonder.
0: Je mag dat nummer gewoon gelijk sturen in de app van Studio Brussel. Ik wil wel graag dat het één specifiek nummer is van jou. Het nummer dat jou altijd de nodige boost geeft om aan de avond te beginnen. Als de dag echt vervelend is geweest, of lang, of vermoeiend, of lastig, of nog andere synoniemen voor een moeilijke dag. Het nummer dat je dan kiest, dat je opzet om in een paar minuten tijd de perfecte boost te krijgen om aan de avond te beginnen. Welk nummer is dat voor jou? Stuur dat nummer in de app.
2: Out of office.
0: Er komen nu een paar zeer euforische minuten. Want dat is het handelsmerk van Marlon Hofstad. Energie en euforie. En als het kan, ook nog met een behoorlijk stevig tempo. Dit is Breathe.

0: Weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
1: Kijk, die zijn in mijn jas.
0: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
2: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
3: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
4: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Miguel en Solto. Zomerse sfeer 10 op 10.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Ritwonder.
0: Veel goede nummers die binnenkomen in de app van Studio Brussel. Als ja, nummers die goed zijn om met de nodige boost de avond in te gaan. Als de dag misschien wat lastig is geweest. Van alles en nog wat dat binnenkomt. Maar ik vond een zeer leuke suggestie in de app van Nele. En die vertelt zelf graag waarom ze dat nummer zo goed vindt.
3: Ik had heel graag het liedje aangevraagd van Mason en Princess Superstar Perfect. Voor mij ja, had het al way back. Dat liedje is al bijna 20 jaar oud. Ik ga mijn leeftijd niet verklappen aan jullie, maar laten we het erop houden dat dat liedje nogal een hit was in mijn uitgangstijd. En dat doet mij altijd terug katapulteren naar toen. Dus ik word daar instant happy van. Ik vind dat zo'n leuk nummer. Dus ik hoop dat dat bij jullie nu met deze mooie zonnige dagen hetzelfde effect zal hebben. Geniet ervan.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alfabet.be.

0: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: Europabank. De bank die durft.
3: Studio Brussel, live.

0: heel erg goede tune, maar wat wil je met zo'n legendarisch origineel waarop het gebaseerd is? Vintage Culture and Gabs en Lost.
1: Studio Brussel. Out of office.
0: De vraag die ik je stel, welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Vandaag, of van de hele week, of je weet al erger, 2-3 weken, of nog langer. Het zou kunnen dat er al zo lang een nummer vastzit in jouw hoofd. Ik wil graag weten welk nummer dat is. Want als het zo lang vastzit in je hoofd, moet het wel een zeer goed nummer zijn. Natuurlijk, dat hoop ik dan toch. Dat het een goed en leuk nummer is dat zich constant op loop afspeelt in jouw hoofd. Ik wil het graag zo meteen spelen op de radio, want dat helpt. Heb ik al proefondervindelijk gevoeld en bewezen, denk ik. Dus welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur dat door in de app.
2: You're gone and I gotta stay.
3: Tuvalu, de queen van de grunge pop, keert terug naar ons land. Op 9 november in Force Nationaal in Brussel. Een avond vol donkere pop en rauwe emoties.
4: I'm a cool girl.
3: Tickets en info, livenation.be. Tuvalu, live, samen met Studio Brussel.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
6: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Stuur je de honger, komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.

0: Sky en Jenna G. Moving with you.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Goedenavond, Sarah.
3: Hallo.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze woensdag?
3: Wel, ik zou zeggen een 8 op 10, want het is mooi weer, het is zalig weer. En ik moet vandaag ook niet werken, dus goede punten daarvoor. Alleen moest ik naar de tandarts vandaag, daarom de 2 puntjes minder.
0: Ik dacht al, mooi weer, niet moeten werken en toch maar een 8, maar dan snap ik het. Een tandartsbezoek, ja. Is dat ooit echt leuk?
3: Nee,
0: maar ik denk het ook niet. Ik dacht gewoon even hardop, maar ik ben blij dat je bevestigt dat we dat weten. Als jij een tandarts bent nu en je aangevallen voelt, sorry daarvoor. Je mag komen klagen in de app van Studio Brussel. Is geen enkel probleem. Ik begrijp dat als je het niet fijn vindt dat wij dat zeggen. Maar goed, het is nu even Sarah en ik op de radio. Dus zo is het. Sarah, een andere vraag dan. Welk nummer krijg jij de laatste tijd niet uit je hoofd?
3: Wel, dat is Your Woman van White Town. Mm-hmm. Het is echt het is een liedje dat ik echt al heel mijn leven ken eigenlijk. Maar de laatste tijd zit het echt vanuit het niets. Kwam het in mijn hoofd en ik moet dit echt elke dag horen, want ik vind het zo goed. Vroeger luisterde ik eigenlijk nooit echt naar de tekst. Ik vond het altijd wel een funky nummer. En dan met die trompet sample vond ik al goed. Maar eigenlijk sinds ik naar de tekst ben beginnen luisteren, vind ik het nog beter. Want het is eigenlijk vanuit een vrouwelijk perspectief gezongen door een man. Vind ik ook heel cool. Dus je moet echt maar eens naar de tekst luisteren.
0: We gaan dat allemaal samen doen nu, de komende minuten. Omdat jij dat zo goed hebt gevraagd en uitgelegd, Sarah. We gaan allemaal eens extra aandachtig luisteren naar die tekst. En het is zo'n nummer dat, denk ik, met dat mooie weer ook alleen maar beter wordt. Zo'n heerlijk vibe nummer.
3: Ja, absoluut.
0: Dus goed bij die zon. White Town, Your
3: heel
0: Woman.
3: Dankbaar.
0: Sarah, dankjewel. Absoluut. En een fijne avond.
3: Voor jou ook. Salut.

So happy, want Thomas komt er zo meteen aan met Radar. Logisch dat de Wombats daar gelukkig om zijn. Ik heb nog één geweldig zomersnummer voor je om richting het 14 uur van 7 uur te gaan. Een heel goeie die Jamie XX ooit heeft gemaakt. Let's do it again.

0: Drenthe, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Solarcheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Het is 7 uur, goedenavond.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek.
8: Het station van Leuven is weer vrijgegeven. De bommelding in het station van Leuven was vals. Het station is een half uur geleden vrijgegeven. Rond 4 uur vanmiddag is het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ook ontruimd. Maar er is niets gevonden, zegt de politie.
9: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen. Maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden. Want ja, de stationsomgeving werd afgesloten. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm. Dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
8: Reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er hinder voor het treinverkeer en dat zal ook nog een tijd lang duren, zegt de NMBS.
10: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
8: Een van de 5 jongens die zwaar gewond zijn geraakt bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een trein. De buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. De Oekraïnse president Zelensky heeft een brief gestuurd aan de Amerikaanse president Trump, waarin hij waarschuwt voor een kritiek tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne. Afgelopen weekend vuurde Rusland 100 drones, maar ook 90 zware raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Veel van die raketten kunnen alleen met Amerikaanse Patriot-raketten uit de lucht worden gehaald. En Oekraïne kon een groot deel niet neerhalen. Door de oorlog in het Midden-Oosten stuurt de VS nu meer luchtafweer naar daar. Zelensky vraagt aan Trump om de oorlog in Oekraïne niet te vergeten. Oeganda heeft zijn grens met buurland Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van ebola in Congo in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo zijn er nu meer dan 200 doden van wie vermoed wordt dat ze besmet waren met het ebola-virus. Maar er zijn nog 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is er 1 dode en zijn er 7 bevestigde besmettingen. En in de wielerronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste van een groepje dat al vroeg op kop reed en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund en de Italiaan Damiano Caruso. De Deen, Jonas Vingegaard, blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond. In de Ardennen kan er wel een bui vallen. Vannacht tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden dan. Ook vrijdag nog zo warm. Maar dan is er ook meer kans op onweer.
11: Studio Brussel.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
13: Hello, this is Joe from Idols.
14: I'm Charlie XCX.
15: Hi, I'm Jamie XX.
16: Zijn Kaat van Stralen.
17: Hi, this is Fontaine's DC.
18: Ik ben Evie de Visser.
19: What's up, it's Gies.
20: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
21: We're listening to Radar.
22: Radar.
23: Thomas Michiels.
6: Welkom in de radioshow met de schoonste muziek. Tim uit Sems die weet dat en stuurt in de app dat hij klaar zit voor een heerlijke radar op zijn bescheiden maar zonnige terras. Jepla.
2: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Top en top zomer, deze Free Your Mind. Dat mag je de komende 2 uur nog doen hier in Radar. Je hoofdje leegmaken na misschien wel een lange werkdag. Maar staan we toe om er soms ook wat info in te steken.

0: Ik start vandaag heel graag met deze warme oproep om morgen samen naar dat album te luisteren van Violet Crowe. Welkom in Radar. Be Sweet To Me gaat dat heten. Staat gelijk aan 35 minuten muziek, 11 nummers. En Violet Crowe zelf, die zit echt op hete kolen om dat eindelijk te delen met jou en met de rest van de wereld.
1: I feel like I've been kind of keeping this to myself for a little while, but I'm so excited that the door is finally opened and that I'm able to actually share my music with people now and give them a little teaser as to what's to come.
0: De singles Thumb, 595 en Applefish, die kregen we al te horen. Kon je al gaan checken en die klinken een beetje zoals PJ Harvey en Ethel Kane. Twee acts waar ze zelf ook wel fan van is. Het is zo 90s grunge, maar ook een soort feerieke doom eroverheen gegoten. En vooral een hele goede productie en een paar straffe muzikanten verzameld op die plaat van Violet Crowe. Ze komt ook naar ons land. Deze zomer staat ze op Pukkelpop. En ja hoor, ze weet hoe legendarisch dat festival is.
1: Oh yeah, it's so legendary and I'm so, so excited to play Pukkelpop. Like, it's such an honor and I can't wait to see the crowd and feel all the feels and all of that. It's gonna be so much fun.
0: Ik ben al een beetje zenuwachtig in haar plaats. Wat gaat dat geven? Ben jij even benieuwd als ik naar dat debuutalbum van de 20-jarige dochter van Dave Grohl? Dan verwacht ik je morgen hier in Radar.

0: Amai, ik ben hier zo goed aan het gaan in de radiostudio. Ik hoop jij thuis ook. Wat een start van deze radar. Ik kan me voorstellen dat je die week vlotjes in twee knipt met deze Fuckers remix van Angèle en Justice. En speciaal voor jou heb ik de playlist vanavond alleen maar gevuld met schijven. De fans van A$AP Rocky die mogen na 8 jaar nog eens meezingen met nieuwe nummers. Want begin dit jaar kwam Don't Be Dumb uit, het nieuwe album van A$AP Rocky. Luisteraar Jasper, dat is zo een geduldige fan die 8 jaar geleden nog een nukkige puber was op de middelbare school, maar vandaag klinkt als een vrolijke, volwassen A$AP Rocky fan.
1: Hey Thomas, ik ben super blij met dat nieuwe album Don't Be Dumb. Het is er eindelijk na 8 jaar. En het staat eigenlijk sinds de release heel de tijd op repeat voor mij. En het blijft mij ook iedere keer verbazen hoe hij telkens verschillende genres eigen weet te maken. En toch ja, die nodige Rocky flair kan meegeven.
2: Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Op 25 augustus speelt A$AP Rocky in de ING Arena. Wil jij zijn flair van dichtbij meemaken? Fix dan zeker je tickets voor dat concert. Dit is Punk Rocky van op zijn nieuwe album.

0: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Je hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
2: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
5: Oh, amai, die civietje was lekker.
0: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
5: Europa. Blijft kalm.
7: Precies zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Storm 2 van Generation en de Zweedse rapper Young Lean. Vorige week nog onze hotshot. En nu gezellig aan het kamperen in de playlist van deze Radar.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Na meer dan 10 jaar toeren en muziek maken, liet Compact This Dummies begin dit jaar weten dat ze even in pauze gaan. En dat geeft de broertjes Korevits ook de ruimte om solo een paar dingen uit te proberen. Zo kiest Lennart Korevits voor een alter ego Lenny Lenny. En dat solo debuut heeft niet lang op zich laten wachten.
2: De eerste single, Tambourine, wordt gretig opgepikt overal. En we zijn nu ook live aan het spelen, zo wat voorzichtjes. En ik heb een fantastische band rond mij. En het is eigenlijk heel plezant.
0: Ik vind er zo'n beetje Bruno Mars in zitten zelfs, heel straf. Eind april kregen we dus die eerste zonnige single, Tambourine. En die doet het goed. Lenny Lenny kwam ook langs vandaag op Studio Brussel, want hij was iets van plan.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Het is een indrukwekkend lijstje ondertussen van artiesten die aan onze piano al hebben plaatsgenomen. Van Merol en Iskander Moon via Alice May en Bazaar tot Dressed Like Boys en Amenra. Als je ze allemaal naar elkaar zou afspelen in de app van VRT Max, dan denk ik dat je minstens een dikke avond zoet bent voor heel veel plezier en vertier. Het zijn mooie versies hoor, dat er tussen zitten of tussen staan. Zij zitten aan de piano, dat is toepasselijker. En vanaf vandaag mag je dus Lennart Korevits ook toevoegen aan die lijst. Lenny Lenny bracht van die debuutsingle Tambourine een speciale versie. Ze deed er iets heel, heel speciaals mee, want ze voegde er nog iets aan toe.
2: Er is een soort staartje aangebreid. Onze goede vriend Harry Styles, om die toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we daar een stukje aperture bij gekwakt.
0: Ja, en als Lennart Korevits dat vertelt, dan denk ik in mezelf, slimme verkoperstruc om fans te lokken naar Lenny Lenny? Of is dat gewoon een super creatieve mashup en een leuk ideetje geweest dat in de repetitieruimte plots daar was? Misschien is het gewoon allebei. Oordeel vooral zelf. We gaan luisteren naar die pianotape van Tambourine en dus een stukje Aperture van Lenny Lenny.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Studio Brussel.

0: In My Head, In My Heart. De nieuwe single van Ila. Winnares van de nieuwe lichting 2022.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Na de zomer komt er een nieuw album aan van Ila, Motherland. En daarvoor was haar vader een grote inspiratie.
2: Ja, ik heb naar mijn papa staan kijken en ik dacht, die man is in de jaren 80 uit Turkije naar hier gekomen, heeft al zijn dromen daar achtergelaten en heeft hier nieuwe dromen, eigenlijk een nieuw leven moeten ontwikkelen. En ik had zoiets van, die leeft met stukken die van zichzelf missen, hier verder.
0: En dat heeft ze proberen vatten op een nieuwe plaat. Dus 28 november plant ze een releasefeestje in een ondertussen uitverkochte AB-club Ila. Nu staat Dean Turnley voor je klaar. Een Australische DJ en producer die op Pukkelpop staat deze zomer. En vooral die wereldwijd doorbrak met deze acting thuis.

0: Stage 9-3 speelt morgen in Trefpunt in Gent. Het kot gaat te klein zijn. Frederik uit Ieper stuurt dat ze ook naar de Botaniek komen op 18 september. Daar zijn wel nog tickets voor.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Studio Brussel.

0: En ook de fans blijven Frauke jaar na jaar heel trouw. Het nummer jaar na jaar zal op haar tweede album staan dat op 2 oktober uitkomt. En Frauke gaat ermee op clubtour. Heeft ze vandaag aangekondigd. In Nederland natuurlijk, maar ook in België. 2 keer zelfs. Ze komt naar de Ancien Belgique op 27 november. En naar de Roma, dagje later, de 28 november. Tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 10 uur. Het gaat hard voor de 31-jarige Sam Huibrechts. Je kent hem beter als Pegassi met de herkenbare koebellen. En ik ben niet de enige die je wil vertellen dat die man straf bezig is. Ook DJ-collega Joost is heel zwaar onder de indruk van zijn parcours.
1: Pegassi is onvermijdelijk. Ik denk dat hij van iedereen in België het afgelopen jaar de grootste groei heeft doorgemaakt. En is internationaal ook echt super hoge toppen aan het scheren. Alles wat hij maakt is goud. Alles wat hij maakt wordt door iedereen gespeeld. En ik denk oprecht ook dat hij nog maar in het begin zit van zijn groei gewoon. Ik denk dat hij nog heel groot gaat worden.
0: Ja hoor, afgelopen weekend hoorde je die typische Pegassi-koebellen ook weer galmen op Extrema Outdoor. Niet alleen in zijn eigen DJ-set, maar dus ook in die sets van andere DJ's zoals Joost net ook al vertelde. Dat is een teken aan de wand. Pegassi is populairder dan ooit, zou je wel kunnen zeggen. Hij kreeg een tijdje terug zelfs de vraag om een Essential Mix te draaien op BBC Radio 1. En dat is een grote droom die uitkwam voor de eenvoudige jongeman uit Bornem.
2: Dat was altijd al een doel, want we zeiden dat vaak in meetings van de Radio Essential. One zou echt fucking sick zijn. Sorry voor mijn vloeken. En dan ineens kwamen er de juiste connecties op het pad. En ineens was van, oh, dit is een slotopening van volgende maand. En dan was ik echt aan het overdenken van, wow, het is mijn Essential Mix. Want je zat er nooit besteld van welke platen zou ik in mijn Essential Mix steken. Maar uiteindelijk, vanaf je dan zo daarmee bezig bent, voor je het weet, heb je ineens 40 platen. En dan moet je denken, oh, nu heb ik eigenlijk te veel. Maar ja, het was echt wel, voor mij is dat echt wel een live goal.
0: Ja, en vooral het resultaat van hard werken, denk ik dan. Pegassi komt met die Essential Mix op BBC Radio 1 in een rijtje te staan met de absolute top, hoor. In ons land deden enkel Charlotte Witte, Soulwax, Amelie Lens en Netsky hem dat nog maar voor. Dat wil al iets zeggen. Wil je Pegassi nog beter leren kennen? Check dan zeker het interview 18 minuten met Pegassi. Dat is terug te vinden in de app van VRT

katapulteert mij automatisch terug naar vorig jaar. 27 juni toen ze speelden in de AP. Wat een bijzonder kleine zaal is voor de grote, waar Turnstile nu speelt. Arenas en bomvolle festivalweides. Deze zomer is het opnieuw van dat. Vrijdag 21 augustus komen ze naar Pukkelpop. En dan heb ik nog eentje voor je klaarstaan. Super tof. Ik had niet verwacht dat deze er nog tussen ging zitten. Maar het gaat toch nog net in mijn timing. Slater. Ik heb al een paar keer gedraaid. En als het zonnetje bij jou nog lekker aan het schijnen is, dan gaat hij mooi binnenkomen op deze prachtige woensdagavond. Geniet er nog van. Heel fijn dat je luistert naar Radar. Dit is Slater met Old Technology. Ook te zien op 28 oktober in ons land. Dat is dan weer na de zomer. Maar voorlopig houden we het nog even hier op je radio en vooral bij je thuis. Radar. Studio Brussel. Of in de wagen, of eender waar je luistert. Het is wel om een grote smile op je gezicht te krijgen.

dat gaat wat geven in Trix. Deze Slater gaat zo hard knallen. Ik heb nog eentje voor 8 uur. Schrödinger's Summer, de nieuwe van Benny Boo. Een nummer over het verliezen van zijn papa en de mooie herinneringen die hij samen nog met hem gemaakt heeft in zijn laatste weken en maanden.

0: het nieuwe nummer van Benny Boo. En na 8 uur starten we met Florence Road. Heel graag tot zometeen na het nieuws.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
3: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. In mei staan heel wat Belgen op een ladder. Voor kleine klusjes of grote verbouwingen. En als je dan toch op die ladder staat, kan je net zo goed even checken of je rookmelders goed werken. Even afstoffen, 1 keer lang duwen om de batterij te testen en klaar. Wist je dat rookmelders in Brussel onder meer een ingebouwde batterij moeten hebben die 10 jaar meegaat? Heb je nog geen rookmelders in huis? Ze zijn verplicht. Je moet er minstens 1 per verdieping installeren, zeker in elke gang en overloop en liefst ook in elke kamer. Je hangt ze best aan het plafond, op minimaal 30 centimeter van de hoeken, zodat rookontwikkeling zo snel mogelijk opgemerkt wordt. Zo slaap je op beide oren in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA, nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4 uur is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
7: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
6: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
8: Als je ziet voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
6: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een 2e mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van de vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
9: This is Joe from Idols.
10: I'm Charlie XCX.
11: Hi, I'm Jamie XX.
12: Wij zijn Kaat van Stralen.
13: Hi, this is Fontaine's DC.
14: Ik ben Evie de Visser.
15: What's up, it's Gies.
16: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
17: We're listening to Radar.
18: Radar.
19: Radar.
20: Radar.
21: Radar.
22: Radar.
23: Thomas Michiel.
5: Michiels.
0: Samen met je airco zorg ik tot 9 uur nog voor de frisse wind in je playlist. Je krijgt de nieuwe van Waste, Lily Allen, een van de Beastie Boys en Florence Road toont ons de weg.
4: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Deze Florence Road zit in de playlist van Tim voor het schoolfeest komend weekend. Ja, zo horen we het graag leren kennen via Radar. That's the way to go.
1: Dit is Radar. Op Studio Brussel.
0: We hebben samen nog een lekker uurtje muziek. Lily Allen, die wil ik er even bij halen, want ze bracht in oktober vorig jaar voor het eerst in 7 jaar nieuwe muziek uit met haar album West End Girl. En daar moet ik het met jou nog eens even over hebben. Want dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat Lily Allen haar neus aan het venster kwam steken. In 2006 bracht ze haar allereerste hits uit. Maar ook deze Pussy Palace bijvoorbeeld van haar nieuwste album was er meteen bonk op. Een echte Lily Allen plaat, zoals we haar dus al 20 jaar lang kende. Rechtuit, scherp en met een grote dosis humor. Maar ze legt ook haar hart bloot, zeker op die nieuwste plaat. Want het gaat bijna volledig over de scheiding en het bedrog van haar ex-man en Stranger Things acteur David Harbour. En dat weet ook onze collega Flo Windy.
2: Het gebeurt niet vaak dat je een album van begin tot einde in de juiste volgorde luistert. En dat is wel het geval bij West End Girl van Lily Allen. De shuffleknop bestaat daar niet. Je begint bij West End Girl, je gaat door alle emoties samen met haar. Je denkt, met wie was jij getrouwd? Wat is dit? En ook, wie is Madeline? Dit is echt een sterk stijltje. Ik weet niet of het therapie is of storytelling, maar ik ga gewoon zeggen, een sterk stijltje kunst.
0: Kunst zeker, maar ook een dikke middelvinger naar haar ex-man. Mag je wel zeggen, dat deed ze gisteren opnieuw, letterlijk, in een video op Instagram. Ze zette erbij, oops, decided I'm not done. I got another song for you. Terwijl ze parmantig aan haar zwembad ligt en haar middelvinger opsteekt in die video. Nog niks om te laten horen aan jou, maar dus wel iets om naar uit te kijken. Lily Allen is not done yet en dat is heel fijn om te horen. We gaan ook eens luisteren naar die Pussy Palace van dat geweldige album dat ze vorig jaar uitbracht.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.

0: Geweldig nummer stuurt Marianne uit Sint-Katelijne-Waveren. Een dikke schreeuw in die nieuwe van Waste. Maar zet nu je autopilot maar af en spits je oren.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Met dit weer zit je natuurlijk nergens beter dan buiten. Ik hoop dat jij ergens zo op een gezellig stoeltje zit, goed geplant met een fris drankje erbij. Genieten van dat zonneke. Nu ze schijnt, moet je dat doen als je kan natuurlijk. En daar heeft Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas ook iets opgevonden. Ze organiseren openluchtconcerten onder de naam Great Gigs in the Park. Zelf speel ik ook zo'n openluchtconcert met Psychonaut. Vrijdag 12 juni gaat supergezellig zijn. Ik beloof dat het meer wordt dan dit geschreeuw. Maar ook een heel fijn concert. Je kan nog veel meer Great Gigs in the Park gaan checken. Van de Sheila Divine tot Prins S en de Geit. En er komt ook een Beastie Boy. Nachtje doordoen in Sint-Niklaas. Nee!

medebezieler en een van de drie Beastie Boys, Mike D. Mike Diamond, speelt op vrijdag 19 juni in de tuin van de casino. Die show is helemaal uitverkocht en toch? Studio Brussel. Radar. Als jij de wereldberoemde Beastie Boy van dichtbij wil zien en horen, kan dat. Gooi nu al die app van Studio Brussel open, want je moet iets sturen. Als je de postcode kent van Sint-Niklaas, de plaats waar het concert gaat plaatsvinden, stuur die dan nu door als de bliksem in de app van Studio Brussel. Radar. Radar. Studio Brussel. En dan kan je heel misschien naar Great Gigs in the Park met Mike D. op 19 juni. Dit is Mike D. solo met Switch Up. Sturen, hè?

0: Lichtjes anders dan de Beastie Boys zelf. En toch, Mike D, speciaalke, gaat heel cool zijn op 19 juni. David, Elke, Peter, Juri, Sandy, Jesse, Yves, Victoria. Die berichtjes die blijven maar binnenstromen, maar er was één iemand super overtuigend in de app van Studio Brussel. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Met Magda.
0: Dag Magda. Wauw, jij wil er heel graag bij zijn, denk ik. Want jij hebt, denk ik wel, op je eentje al 100 berichten gestuurd. Oh. Ben je een grote fan?
1: Komt omdat ik elke dag naar die plaats ga, naar Sint-Niklaas. Dat is mijn geboortestad en ook waar ik moet gaan werken. Dus.
0: Oh, ik vind het zo mooi. De liefde voor Sint-Niklaas. Great gigs in the park. Wist je dat het doorging deze zomer?
1: Nee, ik wist het eigenlijk niet en ik dacht, oh, jammer dat de kaarten uitverkocht waren. En toen dacht ik, oh super, ik kan er nog winnen. Ja. Dus ik was er altijd kippen bij.
0: Cessa, dat is toch slim gezien van de casino. Ze dachten, ja, binnen gaan we niks doen. We gaan onze tuin openstellen. We gaan daar die great gigs door laten gaan. Fantastisch. Mike D komt dus ook langs. Jij heet Magda. Dat is een beetje Maggie D, die speelt voor Mike D. Je moest alleen die postcode van Sint-Niklaas nog doorsturen. Maggie D, wat mag dat dan wel wezen?
1: 9100.
0: Ja, binnenkoppertje natuurlijk voor jou. Zalig, Magda. Natuurlijk is dat juist. Je gaat erbij zijn. Merci om zo heel enthousiast te zijn, te luisteren naar Radar en ja, dikke proficiat met die ticketjes. Hele fijne avond, hè, Magda.
1: Dankjewel. Super. Dag. Radar. Studio
0: Brussel. Dit is Charlie XCX, haar nieuwste SS26.

0: nieuwste van Charlie XCX, SS26, oftewel Spring Summer 26. Ze waagt zich aan de baslijntjes, aan de gitaartjes en het is toch iets meer rockmuziek. Vorig jaar, ik pak je nog even mee naar Rock Werchter. Weet je nog, toen Sam Fender de avond voor zijn show op Werchter last minute moest cancelen. Veel sad faces, want hij zou daar de mainstage hebben afgesloten, maar hij had dus stemproblemen. Kan gebeuren, maar vervanger van dienst Nothing But Thieves heeft alles goed gemaakt. Dat is soms een beetje een ondankbare titel als vervanger plots het vel van de beer moeten komen redden. Of hoe zeg je dat? Maar ja, ze hebben het toch wel met verve gedaan. Heel veel publiek was daar enthousiast voor. Heel veel fans die dachten van dat is eigenlijk misschien nog de beste oplossing. 25 september komt hun nieuwe en vijfde album er al aan van Nothing But Thieves, Stray Dogs. En daar hoort een wereldtour bij. Hun route door Europa sluiten ze af bij ons hier in België.
1: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat is misschien wel het leukste nieuws van deze week. Toch zeker voor de fannetjes van Nothing But Thieves. 31 januari spelen ze in de AFAS Dome. En daar zijn heel veel mensen super blij mee, zoals Zitta.
2: Het wordt ondertussen dan al de vijfde keer dat ik hen live mag zien. Een nieuwe single Evolution heb ik hier ondertussen ook al helemaal grijs gedraaid. Dus ik ben helemaal klaar om die mee te gillen van op de eerste rij.
0: Ja, en Zitta gaat daar dus niet alleen staan. Dat weet iedereen die er toen ook bij was op Rock Werchter. En dus 31 januari. In de AFAS Dome staat Nothing But Thieves in ons land. Dan zal deze Evolution ook wel in de setlist zitten.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Nothing But Thieves, Evolution.
4: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves and you're listening to Studio Brussels. Life is music.
3: Life

Terms and conditions van Bless. En jij vindt je misschien ook wel blessed als je ticketje hebt kunnen bemachten voor Angine de Poitrine. Komt-ie. Ze speelden al een paar shows op Belgische bodem. In Magazijn 4 en in Charleroi. Maar morgen dus ook te zien op het podium van La Nuit. De Botanique. Ik begin zelf ook wat hoekig te praten door Angine de Poitrine. Ah, we zijn al voorbij 8:30, maar ik ben er nog, jongens. Greep je toch naast die ticketjes? Ze komen nog één keer terug naar ons land. 25 oktober spelen ze ook in Trix, Antwerpen. En nu ga ik ermee stoppen. Fabienk van Angine de Poitrine.

0: Morgen het gek gestipte duo Angine de Poitrine op La Nuit Botanique. Studio Brussel. Radar. Als je begin september voorbij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen wandelt, is de kans groot dat je daar 14.000 mensen kruist voor de schone kunsten van Amélie Lens. Onze techno-queen zorgt voor een historische primeur in het Antwerpse Zuid. Amélie Lens zal de release van haar debuutplaat Aura aan het KMSKA vieren.
1: Dus sowieso, mijn debuutalbum Aura komt uit op 4 september. En om dat te vieren doen we op 5 september een openluchtevent voor 14.000 mensen aan de trappen van het KMSKA.
0: Ja. Dat is al een stevig voetbalstadion, hoor. 14.000 mensen. Dat wordt meteen ook haar grootste Belgische show dit jaar. En waarom juist op die locatie, Amélie?
1: Ja, sowieso voor mijn album hadden we echt wel een hele unieke locatie. En ik wou het heel graag in Antwerpen doen, want dat is mijn thuisstad. En toen we dan hoorden dat het eventueel mogelijk ging zijn in het centrum, ook samen met de stad Antwerpen en samen met het museum, ook, dus hebben we ook alle steun die we nodig hebben, was er gewoon voor mij geen enkele twijfel. En het is ook gewoon de perfecte datum, de perfecte locatie, centrum Antwerpen. Ik denk dat veel Antwerpenaren ook wel weten dat er is nooit iets te doen in het centrum. Dus dat is zo uniek dat dat gewoon pal in het centrum is.
0: Ah, ze heeft een USP gevonden, een unique selling point. Er is nooit iets te doen in het centrum, dus wat doet Amélie Lens? Ja, ja, iets organiseren in het centrum. Niet zomaar iets, hè. Het wordt een open-air rave van 9 uur lang met als absolute climax dus een Amélie Lens DJ-set van maar liefst 3 uur om de release van haar plaat te vieren. In totaal is er plaats, lieve

luisteraars, voor 14.000 ravers op die trappen daar aan het KMSKA. Dus als je daarbij wil zijn, op dat Unicum, zaterdag 5 september, dan moet je weten dat die pre-sale nu al geopend is en morgen om 11 uur start de ticketverkoop. Wees er dus heel snel bij. Studio Brussel. Studio Brussel. Dit is die nieuwe single van Amelie Lens. Our Frequency. Zal op haar debuutplaat staan. En dus ook weer klinken in Centrum Antwerpen op 5 september.

0: Osayuki met Goodbye for Now. En ergens anders op deze planeet, hier in België, is het ook een afscheid for now. Wat is de laatste abattoir en vers van het seizoen voordat de festivals echt van start gaan? Ik check even in. Glins en Faisal, hoe is het daar?
1: Hell yeah!
0: Staat er airco in Trix of zijn jullie aan het vergaan van de warmte?
1: Vergaan. Oh, dubbel. Zeer warm.
0: Toch wel.
2: Hoort jij ons ook dubbel? Of,
0: nee, ik hoor jullie helemaal niet dubbel.
1: Okay.
0: Allebei enkel. Dat is ook dubbel.
1: Plezier.
0: Ja. Wat zijn jullie van plan vanavond? Is er weer bezoek?
1: Er is zeker een vast bezoek. In het eerste uur komt de fantastische Thomas Azier langs. Waar je straks alles over te weten komt. Een fantastische Nederlandse artiest. En in het tweede uur, het is de laatste van het seizoen. Misschien wel de laatste ooit. Dus komt misschien nog wel een oude bekende drieluik. Het verdwenen luik van het lam gods van Abattoir terug.
0: Oh my god, dat vind ik een hele leuke tease. Is dat met traantjes wegpinken, zo die laatste van het seizoen en knuffels geven?
1: Ja, maar ook wel heel blij dat we niet meer moeten werken op de niet werkende DJ-boot. Dus nu kan hij weer terug naar het onderhoud gaan.
0: Ja, perfect. En enkel elkaar enkel horen en niet dubbel.
1: Fantastisch.
0: Voilà, dat zijn de plannen van Abattoir en Vers. Klinkt als een leuke uitzending. Vanaf 9 uur beginnen jullie eraan. Is er nog zo'n kleine tease? Je hebt er al een paar gegeven, maar jullie zitten vol verrassingen. Dus wat mogen de mensen nog verwachten?
2: Uitstekende vraag. Een kleine tease is misschien het kleur ondergoed dat Glins aan heeft vandaag.
0: Oké, leuk. Ik had nu een heel leuk, kleurrijk soundboard verwacht met nog van alle toeters en bellen. Maar ja, dat is dan een last.
2: Moet je eens kijken welke jingle werkt vandaag?
0: Ja, toch wel. Alleen voor de laatste keer.
2: Komt daar iets binnen bij jou?
1: Nee, we hebben nog een kwartier om dat al te lossen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ik snap het. We gaan die tafel daar het eens binnensteken voor een groot onderhoud. En dan hopelijk zien we jullie heel snel terug. Mannen, geniet ervan voor die laatste Abattoir. Alweer salutjes.
1: Yo.
3: Studio Brussel.
0: Hier is de tafel het ook bijna aan het begeven van de warmte. We zitten iets voor 9 straks, dus Abattoir en Vers. Op een kapotte tafel, misschien werkt het of werkt het niet. Dit zijn alleszins Go To Gym en Fabriejo met Lichten van de Stad.

0: lichten van de stad. En ook morgen zullen ze hier nog schijnen in Radar.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Ja, dan staan die schijnwerpers vooral op Violet Grow. De dochter van Dave komt dus met haar allereerste plaat. Die vrijdag pas van de wereld is, maar morgen al helemaal van jou. Zit jij weer klaar voor die albumpremière? Om dit keer ook weer, ja, Lieke Baarten naar uit te kijken. 11 nummers, 35 minuten Violet Grow. Hoe groot gaat het klinken en wat mogen we verwachten van die Pukkelpop Show? Het gaat lijken alsof Violet er zelf bij zit, want ze heeft speciaal voor jullie een paar dingen ingesproken over dat nieuwe album. Over nummers. Hoe ze die gemaakt heeft, met welke producers en hoe alles tot stand is gekomen. Het wordt er eentje, ja, die echt wel waardig is voor het einde van dit radarseizoen. Ik heb nog één nummer, vlak voor 9 uur, van Westside Cowboy.
1: Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Toch ook wel een van de ontdekkingen van dit radarseizoen. Laat ons eerlijk zijn. Een jonge band uit Manchester hebben het voorprogramma gespeeld van Gies. Niet makkelijk. Maar ze wisten jullie harten te veroveren, want ze komen nog eens terug dit najaar naar de Botaniek met een eigen headline show. Dit is Don't Throw Rocks van op hun laatste nieuwe EP, Westside Cowboy.

0: Don't Throw Rocks van West Side Cowboy. Je hoort me morgen weer vanaf 7 uur. Nu Abattoir Anvers.
1: Studio Brussel. 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van een valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
2: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
1: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Studio Brussel.
4: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

0: live, we zijn on air. Vanuit de Trix in Antwerpen op Studio Brussel. Voor je headtas met de enige echte besnoden prins, Mr. Glintz.
1: Jawel hoor.
0: Ikzelf, Vice op de 1 en 2, dat betekent ik ben een DJ. En vandaag DJ. Hebben we een guest. En onze laatste guest van het seizoen. En wat voor eentje. We hebben Thomas Azier bij ons hier aan tafel. Applaus voor hem.
2: Yes, present.
0: Hell yeah. En we gaan weer door het cultuurlandschap cruisen. En cruisen doen we met de Q.
1: De Q van cultuur.
0: En van kunst. Dit is Queen. Ah, dat had ik moeten zeggen. De Q van Queen.
1: Lake Kelly 47. Welkom in de show. De laatste show.
0: Ik heb er zin.
1: Maar luister wel naar de Closed Harmony. Haha.

0: Mike Kelly.
1: Tegels. Nachtdeursteen. Parket. In Bermo.
2: Brussel.
3: Abattoir Anvers.
2: Faisal en Clint.
0: Yes, yes, yes. Maar we zijn vandaag niet alleen. Misschien hebben we een klein beetje context. Het is de laatste van seizoen 5. We zijn 6 jaar in. Dus het is de laatste aflevering van seizoen 12.
4: It's crazy.
0: Heel crazy. Vooral heel crazy dat we elkaar nog niet beu zijn.
4: Ja, we zijn elkaar wel beu, maar we kunnen het gewoon heel goed verstoppen.
0: We kunnen het heel goed. Als een lang getrouwd koppel. Ja. Er is veel liefde gewoon. Ja. Er is veel liefde.
4: Die heel liefdevol lijken tijdens het familiefeest. Maar op het moment dat iedereen vertrekt, ineens keihard beginnen pikkelen. En de mayonaise was te koud of... Is dat iets wat mensen zeggen?
0: Ik heb nog mijn best gedaan.
4: Ik weet niet, ik ben nog nooit een familiefeest geweest.
0: Hey, we zitten in de trickste Antwerpen. Ons huis weg van huis. De stad aan de Schelde die altijd een klein beetje stinkt naar...
4: Bing!
0: Yes. We serveren 2 uur cultuur. En gelukkig, vandaag is het de laatste. Dus we dachten, we doen iets heel speciaals. Hebben we voor jullie een guest. Bij ons zit een Nederlandse artiest, producer, componist. Een heel allround gekke artiest. Thomas Azier.
5: Yes.
4: Welkom in de show.
5: Ja, dankjewel man. Ik ben blij om hier te zijn.
4: Hell yeah. Want je hebt ook misschien wel de langste afstand afgelegd ooit voor iemand om bij ons in de show te zijn. Denk ik.
5: Nee, waarschijnlijk. Parijs, Antwerpen.
0: Ah, je komt echt nu uit Parijs.
5: Yes, yes. Ja, ik woon tussen Amsterdam en Parijs.
4: Ja, want jij woont in Amsterdam. Ja.
5: Ja.
4: En tussen daarin. Ja, dat is gewoon... Jij woont overal. Want exactly. Een artiest is van de wereld.
5: Yes.
4: En jij bent een artiest pur sang. Want je bent een producer, je bent een zanger, je bent een schrijver, je bent een multi-instrumentalist.
0: Hij doet het allemaal, eigenlijk.
5: Ja, nou ja, weet je wel, we hebben vandaag de dag zoveel fucking petten op... omdat het allemaal zo fucking moeilijk wordt gemaakt, weet je wel.
4: Mm-hmm.
5: Dus over het algemeen, toen ik begon met muziek maken... eigenlijk net zoals jullie, denk ik, zijn we automatisch 100 dingen gaan doen. Net zoals jullie nu in deze fucking radioshow zitten.
0: Uh-huh.
5: Ben ik gaan produceren en gaan heel veel gaan schrijven voor andere mensen. Van slager tot en met de grootste crazy... van hip-hop, Duitse hip-hop heb ik heel lang heel veel gemaakt. Met veel verschillende mensen. Jullie eigen Stromae heb ik dingen meegemaakt.
0: Sick.
5: Racine Carré.
4: Oeh, daar wil ik het straks over hebben.
0: Ja, daar gaan we het straks uit.
5: Wat hebben we nog meer gedaan? Waar ken ik jou van?
4: Wij kennen elkaar via Abel van Gijlswijk. Die in de band Hangyoot speelt. En ik geloof dat jij op zijn laatste plaat hebt geproduced. En toen ik met Abel in de studio zat.
0: IJsland.
4: En we hadden ineens voor IJsland een crazy akkoordenschema
5: exactly.
4: nodig.
5: Ja.
4: Stond jij op zijn speed dial. Van oké, ik ken precies de gast die we hiervoor nodig
0: hebben. Dat heeft Faiz mij ook gewoon verteld. Ik weet nog, de week daarna was hem zo, ja, dan waren we bezig. En dan was zo, ja, oké, chords wise. Oké, we hebben echt iets crazy nodig. Oké, bel Thomas.
4: Ja.
0: Dus jij bent die guy.
5: Ja, ik zeg altijd, ik neem de emotionele informatie.
4: De emotionele informatie, inderdaad.
5: Dus ik geef gewoon heel veel shit en dan Faiz al flipt het dan op.
4: Right. En dus daarna inderdaad hebben we dan nog een sessie gedaan met Abel van Gijlswijk zelf. Gewoon zo random, los van IJsland. En dan hebben wij eigenlijk heel... intensief eigenlijk vanuit verschillende ruimtes met elkaar samengewerkt.
5: Klopt.
4: Dus jij maakte allemaal dingen, airdropte die naar mij, ik remixte die dingen eigenlijk on the spot. En dan kwam jij dan terug emotionele informatie toevoegen. Dat werd een beetje de grap van de studio sessie.
5: Yes.
4: Emotionele, of ja, het is serious business world eigenlijk. Maar ik vond het een interessante term, want dat is ook exact hoe dat je muziek klinkt. Er is heel veel emotionele informatie en er loopt heel veel door elkaar, hè.
5: Ja, maar dat is ook heel erg lijp aan muziek, zeg maar. Voor mij, zeg maar, is alles uit te leggen en conceptueel en bladibladibla. Mm. Maar muziek functioneert op een soort evene... waar je eigenlijk niet zo heel veel over hoeft te zeggen. Je kan er niet zo heel veel over praten, zeg maar.
0: Vibes.
5: Dus dat is een beetje hoe ik muziek insteek. Het moet voor mij gelijk raken, zeg maar. Maar diep ook, echt.
0: Is dat altijd zo geweest?
5: Voor mij wel, ja. Ja. En dat is ook waar ik naar zoek in akkoordenschema's. Zeg maar, I love, zeg maar, hoe jij naar loops zoekt met drums.
4: Mm-hmm.
5: Zoek ik naar loops met mijn synth, weet je wel.
4: Ja.
5: En ik hou van addictive loops. Dus songwriting is... Vroeger had je A, B, A, B, C, A, weet je wel. First chorus, bridge chorus. Tegenwoordig gaat het veel meer over, inderdaad, vibes.
0: Ja.
5: En dat is eigenlijk ook heel erg contemporaire klassieke muziek, weet je wel. Dus het gaat heel erg over soort van het zoeken naar een soort addictive loop... waar je in blijft hangen, waar je nooit meer uit wil.
4: Mm.
5: En dat is voor mij wat jij zoekt op drums, zoek ik zeg maar op de synth.
4: Ja.
0: Het is heel vet.
4: Is dat iets moeilijk? Ik wil maar zeggen, dus stel je komt erachter van... oké, dit is waar ik naar op zoek ben. Is dat iets wat je kunt leren? Is dat iets wat je moet blijven voelen? Of moet je, daar nou, moet je een soort van persoonlijke ontdekkingstocht hebben?
5: Ik denk net zoals jij, man. Gewoon uren maken achter dat ding. En voor mij is het gewoon... Ik ben ook gewoon altijd een laptop guy geweest. Weet je, studio's waren toch niet te betalen. Worden toch overal genaaid qua geld, zeg maar, als artiesten.
0: Juist, ja.
5: Dus...
4: nothing changed.
5: Weet je wel, dus dat is gewoon een beetje de deal. Gewoon, weet je, je doet het zelf wel. Gewoon heel DIY. En dat is gewoon hoe ik zelf plaat heb geproduceerd. Zelf leer. Weet je, wij hadden ook altijd maar YouTube. En het hele internet lag onder onze vingertoppen.
4: Ja.
5: Dus zo heb ik gewoon shit geleerd.
0: Ben jij ook klassiek geschoold?
5: Niet echt, nee.
0: Dus de hele chord, de in-depth chord.
5: Nee, ik kan het ook niet. Ik kan geen noten lezen en zo. En dat soort shit, weet je. Maar als ik iets voel... Ik heb een soort Ableton in mijn hoofd. Dat ik denk van, oké, dit akkoordenschema, dat moet ik even inkorten. Dat moet ik even daar loopen. Ik moet die play eventjes iets later zetten. En dat kan ik... Daar denk ik over na. Zeg maar.
4: Oké, stel er landt morgen een alien op aarde... En we moeten het uitleggen. Ja,
0: ze zijn al nieuwe beelden vrijgegeven.
4: We hebben het erover met die aliens. Van, er is dit ding hier op aarde. Het is muziek en het is hoe dat we komen. Het klinkt zus. En er zijn akkoordenschema's en daarop dans je. En dan vraagt de alien van, wat is dan de perfecte akkoordenschema? Wat zou jij daarop antwoorden?
5: Daar zou ik op antwoorden dat het allemaal geen ene fuck uitmaakt.
4: Okay.
5: En waar we het net over hadden, wat volgens mij dus heel erg belangrijk is. En waar het vandaag de dag de hamvraag is. Waarom komen we met elkaar? Waarom komen we bij elkaar? Is dat om muziek te luisteren? Om een live concert te zien? Nou, mijn idee is dat om een moment met elkaar te verbrengen. Zeg maar. Mm-hmm. Met elkaar.
4: Te delen.
5: En wat te delen wat tijdelijk is. Wat ook weer weggaat. En dat is een beetje waar ik naar op zoek ben. In muziek, zeg maar. Of het nou een luistersessie is of een live show. Het is een momentopname die zo weer uit onze handen glipt.
0: Mm.
5: Dat is wat ik, waar ik fucking excited over ben.
4: Het vervliegt.
5: Precies, net zoals dit.
4: Ja.
0: Het maakt me heel excited. Ik kijk uit naar het komende uur.
4: Ja, ik hoop, misschien moeten we even...
0: Ik hoop jullie ook, wat we sowieso standaard doen als er iemand langskomt is, we gaan altijd even terug in de tijd om een soort van te plaatsen. Dus we hebben een track van u klaarstaan uit 2020.
5: Oh ja.
0: Om even te contextualiseren. Ja. Hold on tight. Is dat een goede keuze?
5: Ja, vind ik een fucking goede plaat. Ja,
0: alright.
5: Ja.
4: Wil je daar een context over geven of zeggen we gewoon luisteren?
5: Ja, nou, wat ik hierover wil zeggen is... ik zing in een improvisatietaal. Dus die taal bestaat helemaal niet. Mm. Dus op internet staan er 100.000 versies van die lyric. Maar ik zeg helemaal geen fuck. Dus ik heb het gewoon op... Het was een eerste take. En iedereen, mensen die voelen die shit... die sturen me hele lappe tekst van... yo, dit is echt diep, want het gaat daar en daar over. Maar I have no fucking clue.
0: Damn.
4: Thomas was hier, dames en heren.
0: Hold on tight.
4: Abattoir Anvers, Studio Brussel.
0: Cultuur.
1: Studio Brussel. Abattoir Anvers.

0: Abattoir.
1: Oh, dat waren twee jingles gelijk. Whatever.
2: Jingle.
1: Nog steeds Studio Brussel, Abattoir Onwijs met nog steeds onze gast Thomas Azier. We hoorden net Hold On Tight. En als je nu nog niet weet wat emotionele informatie is, dan ga je het nooit weten. Toch?
2: Maar ik denk dat je nog een uur hebt om het te snappen.
1: Goh, als je
2: voor, die... voor 10 uur ga je het weten.
1: Ja, oké. Okay,
2: voor bedtijd.
1: Je krijgt nog, dus hoe lang is dat dan nog? 40 minuten om het te snappen. Dus better get on it.
2: Yes.
1: Neem je notitieboekje erbij.
2: Hey Thomas, we luisterden net naar die track Hold On Tight van 2020. Maar je bent volop bezig. Daartussen zitten nog een hele hoop andere muziek. Maar we gaan focussen op het hier en nu, want dat is wat we doen.
1: Ja.
2: Je bent bezig met allemaal nieuwe dingen. Er is nieuwe muziek uitgekomen. Kun je ons een beetje vertellen van waar je momenteel bent, wat er aan het gebeuren is?
3: Ja, dus ik weet nog dat ik terugkwam van een tour. Dat was rond 2021. En ik had een longinfectie en ik had €5000 in de schulden van die fucking tour. Weet
2: classic.
3: Je wel, de classics. En ik kwam terug en daar begon een soort van series van drama in mijn leven.
2: Okay.
3: Dus ik zou een zoon krijgen. Ik heb een zoon gekregen. Maar daarna werd mijn vrouw zeg maar heel erg ziek.
2: Mm-hmm.
3: Zij kreeg kanker. Dus we zaten 3 jaar lang in dat traject, zeg maar. Dus dat was gewoon echt een fucking ellende. En, maar ik ben wel doorgegaan met muziek maken. Ik moest ook heel erg shiften. Mijn werk shifte heel erg naar een soort van productiewerk. Dus ik ben gewoon keihard gaan produceren voor heel veel verschillende artiesten. En dat is uiteindelijk mijn redding geweest. Maar aan de side, zeg maar, 's nachts sleutelde ik aan een plaat.
2: Ja.
3: En dat is nu 4 jaar geleden, denk ik, of zo. 5 jaar geleden, dat ik echt soort van daarmee bezig ben. En nu gaan er langzaamaan dingen daarvan uitkomen. En het duurde denk ik 4 jaar voordat ik echt de woorden kon vinden om daarover te schrijven. Ja? Het was alleen maar instrumentaal eerst.
2: Okay.
3: En nu begint het een beetje te lukken. En ik zoek een soort angle, want we schrijven ontzettend veel liefdesliedjes. Alles gaat over liefde in popmuziek. Mm-hmm. Maar niemand schrijft over fucking real shit.
2: Ja.
3: Dus ik schrijf over je kind naar de crash brengen, je vrouw naar het ziekenhuis. Ook het verlangen hebben naar een vrouw die ziek is. Wat ook best wel complicated matter is. Mm. Weet je wel, van hoe werkt dat dan? Want ja. je relatie gaat door, seksueel verlangen. Het is best wel lijpe dingen waar je over kan schrijven, zeg maar.
2: Ja.
3: En ik vond dat mega interessant, dus daar heb ik een lied over geschreven. En dat heette bijvoorbeeld Year in a Spiral. Dat bracht ik als eerste uit, een soort startschot van ja, alles wat ik ga uitbrengen.
2: Mm.
3: Maar er zit ook heel erg exciting werk in, meer raves. Want ik ging in die tijd ook wel veel uit om gewoon shit te vergeten.
2: Ja.
3: Weet je wel. Ze heeft heel veel voor me gedaan. Het diepe gevoel van dansen in de nacht en jezelf los kunnen laten. Dus het is een soort plaat met hele zachte, intieme dingen en hele harde dingen. En een soort raves en lijpe shit.
2: Ik ben nu al verkocht eigenlijk.
1: Ja, ik zou eigenlijk gewoon nu al stoppen
3: met pitch, man.
1: Ja, want
2: damn,
1: het is de perfecte pitch gewoon. Dus nu zouden we eigenlijk moeten stoppen met praten. Want maar het is eigenlijk al, zoals we dat straks zeiden, het is al weg. Het is al,
3: sowieso.
1: Whatever dat je net hebt gezegd, bestaat al niet meer. Het is al in de eten.
3: Ja, ja.
1: Is dat bijvoorbeeld die rave-cultuur, hoe sijpelt dat dan door in jouw muziek? Ben je dan op zoek gegaan van, oké, hoe... Misschien moet je eerst op die vraag antwoorden.
3: Nou, ik ben begonnen in Berlijn. Dus toen ik 16 was, verhuisde ik naar Berlijn. Ik woonde in Friesland, ergens in het noorden. Ik moest weg. Dus ik kwam in Berlijn aan. En ik heb daar heel veel van elektronische muziek geleerd.
1: Ja.
3: Heel veel van de clubcultuur, van de nacht. Maar ook hoe het is om zeg maar in je eentje te dansen. En het, zeg maar, clubben is een diepe religieuze, maar ook een diep persoonlijke spirituele ervaring. Het gaat niet heel erg over kijk naar mij of kijk naar het. Voor mij was het heel erg in jezelf gekeerd.
2: Mm.
3: Wat ik fantastisch vond, zeg maar.
1: Ja.
3: En in de plekken waar ik kom, heel veel in Europese steden, daar werk ik vooral. En ik zoek altijd wel plekken op om te kunnen dansen.
1: Mm-hmm.
3: Dus voor mij is het de muziek die je soms van me hoort, lijkt helemaal niet ravey of zo. Maar gek genoeg zoek ik daar altijd naar die link of zo.
2: Okay.
3: Tussen elektronische muziek en diepe emotionele, zeg maar crancing, crying and dancing. Weet je?
1: Yeah.
3: Michael Jackson was er goed in.
1: Yes,
3: maar wie zoekt niet die soort van die intersectie van dansen en diepe emotionele. Ja. Dan heb je een gouden ei of zo.
2: Zeker.
1: Dus het is gedestilleerd uit ravecultuur van whatever gevoel dat je daaraan overhoudt. Van een club, een elektronische muziek, whatever dat al die ingrediënten zijn. Het gevoel is daaruit gedestilleerd en dat steek jij dan in jouw muziek.
3: Ja, want in heel veel dancemuziek is er ook genoeg ruimte voor abstractie. Je mag heel veel dingen voelen.
1: Mm-hmm.
3: Het wordt niet, ik denk dat we allemaal fucking gek worden van de hele tijd die telefoon en zeggen van het komende reeltje ga jij dit voelen.
1: Ja.
3: En ik heb net een liedje geschreven over zus en zo. En alles wordt maar fucking uitgelegd. Ik word er helemaal gestoord van.
1: Mm.
3: Dus ik wil niks meer uitleggen. Ik wil gewoon shit horen en shit voelen. Op mijn manier, zeg maar.
2: Ja.
3: Op mijn tempo. En in die weg steek ik ook de muziek in, zeg maar.
1: Ja.
2: Damn.
1: Stoot je dan op ergens een barrière? Dus dat is hoe dat muziek gecommuniceerd moet worden. Mm. Dat is nu eenmaal de wereld waarin we vandaag zitten. Van, je moet jezelf overexposen. Oké, een liedje is tof, maar geef mij tegen volgende week 25 reels en 20 TikToks en 17 posts en 25 stories. Vind je dat dan moeilijk om daarin...
3: Ja, ik ben helemaal klaar met alleen maar zenden. De hele tijd een soort van kijk. Dus waar ik heel erg op inzet zijn shared experiences. Nou, dit is er één. We zijn er nu één aan het doen. Mm. We hebben dus waarschijnlijk heel veel luisteraars die nu naar ons luisteren, wat een lijp idee is voor mij.
2: Ja.
3: En dat gaat zo meteen de eten in en dan is het weg. En nogmaals, dat het kan vergaan, dat de tijd vergaat en dat het daarna weg is, is voor mij nu denk ik waar ik alles op inzet. Dus live shows, luistersessies, diners, gesprekken, alles zolang het maar niet die telefoon is.
1: Oh, wauw.
3: Ja. Ja.
2: Misschien man.
1: Willen we nu zo'n experience delen met elkaar door, want je hebt die voor u. Misschien moet je beschrijven wat er voor jou
3: is. Ja, ik heb een heel klein orgeltje meegenomen, want ik wist dat ik kwam. Ik dacht, fucking ghetto, ik neem gewoon het orgeltje mee. Oh, ja. Ik ga gewoon...
2: ghetto, man. Welkom bij Abattoir.
3: Ik ga een stukje voor jullie spelen, een klein stukje, en daarna gaan we zien...
1: Je gaat een stukje spelen van die Year in a Spiral, waar ik het straks over had.
3: Ja.
1: Die in... de afgelopen 4 jaar is geschreven geweest en gemarineerd. En tot vandaag dus gemarineerd. En nu halen we hem uit de oven in een live versie van Thomas Azier.
3: Ik ga een stukje spelen.
1: Hier bij ons op Abattoir.

0: prachtig. Thomas Azier in een live versie. Speciaal voor ons op Studio Brussel. Year in a Spiral. Hoor op zijn klein Yamaha orgeltje.
1: Doesn't get more real, man.
0: Bro, ik ben echt... Ik ben helemaal mee.
1: Dit is cultuur.
0: Prachtig, dankjewel.

0: tot de allerlaatste zucht en dan terug. Year in a Spiral, Thomas Azier hoorden we net. Pew. En een stukje live daarvoor.
1: Studio Brussel.
2: Abattoir Anvers.
1: Faisal en Glins.
3: Yes.
0: Wat een trip.
3: Ja, ongelooflijk.
4: Ja, vet, jongens. Ik voel me vereerd om hier te zijn. Fucking hell, dat is echt cool.
3: Veel emotie komt van een echte plaats. Dat is alleszins heel duidelijk.
4: Ja, dat is wel for sure, zeg maar. Waar, Abel zegt altijd tegen mij... Ken je dat spelletje met zo'n mes, zeg maar, met je hand? Zo, ja. Dat je met je mes zo rond die vinger... Hij zegt, ja, dat moet je eigenlijk met je ballen doen. En zo moet je schrijven.
3: Okay.
4: En ik denk dat hij daar een heel goed punt heeft. Want op een bepaald moment heb ik ook gedacht van... Oké, dit gaat over gewoon reale shit. Dus ik moet het ook gewoon nu opschrijven zoals het is.
3: Ja.
4: En soms is dat heel confronterend, heel moeilijk. En ik merk steeds meer van hoe meer je dat doet, hoe rauwer het wordt. En soms zeg je ook dingen dat je denkt van... ja, dit zou ik eigenlijk met niemand willen delen.
3: Ja.
4: Maar daar wordt het ook gewoon wel real van, weet je wel. Dus, ja.
0: Helpt het dan dat het verpakt is in een liedje?
4: Ja, zeker.
0: Ja.
4: Ik moest wel zeggen dat bij dit nummer specifiek... dat ik 25 keer het niet kon luisteren, zeg maar.
3: Ja.
4: Het is sowieso voor mijn vrouw heel lastig, want ik werk heel veel met mijn vrouw. Zij doet alle artistieke direction voor mijn show.
3: Oké. Okay.
4: Zij vindt het wel, zij is het wel moeilijk, zeg maar, als ik dat live moet spelen of zo. En weet je wel, kanker is gewoon een grote topic. En heel veel in al onze omgevingen zitten er mensen die daarmee dealen, zeg maar.
3: Mm-hmm.
4: En ik merk ook gewoon hoeveel dat losmaakt bij mensen. Dus sowieso belangrijk om daarover te praten.
3: Ja.
4: En op een niet... Disney manier.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar gewoon hoe het is, weet je wel. En ik merk ook dat heel veel emoties zijn super ambigu. Dat wil zeggen, alle popmuziek is soms zo ingestoken dat het één ding is. Blij, lief, leuk. Het gaat over een meisje in de zomer. Met een, weet je, maar zo werkt de wereld helemaal niet. En zo werken wij helemaal niet. Ik kan soms twee totaal verschillende emoties tegelijk voeren. Het is een wervelwind. Het is een lava in mijn hoofd, weet je wel. Ik kan soms boos en verdrietig en blij tegelijk voelen. En dat kan ik helemaal niet uitleggen, weet je wel. En het enige wat daar een remedie voor is... is muziek luisteren of muziek maken voor mij. Maar dat herkennen jullie waarschijnlijk wel.
3: Is het bij jou... Is muziek een elke dag ding? Of is het een when it hits ding?
4: Goeie man. Fuck. Echt een goede vraag. Ik ga een beetje naar mijn werk als een 9 tot 5. Hè? Want ik heb een kind, weet je wel. Dus ik breng hem naar de crèche of naar school is dat nu. En daarna ga ik gewoon naar mijn werk. Ga ik naar mijn studio en dan ga ik gewoon zitten en ik ga het gewoon doen. Dus het is meer dat geworden. Vroeger plukte ik de ideeën uit de lucht, zeg maar.
3: Ja. Ja.
4: En nu voel ik dat ik de verantwoordelijkheid naar die ideeën heb om te gaan zitten. En gewoon, ik kan ze niet meer... Ik heb niet meer de luxe om te zitten, om te wachten tot ze komen.
3: Ja.
0: Ja.
4: Dus het is meer een soort everyday ding geworden.
3: Oké.
4: Ja.
3: Dat is sowieso the way.
4: Ja, ja, denk je?
3: Ik denk het wel.
4: Ja.
3: Ik denk dat het te maken heeft met een soort van antenne of zo opzetten. En in periodes waarin ik dingen maak of zo. En niet voor alles in de ideeënwereld hou. En ze nog niet praktisch aan het uitwerken ben. Blijf je cirkelen rond de 5zelfde ideeën. Terwijl
4: zeker.
3: Als je ze gewoon neerzet, is er ruimte exact. Voor nieuwe ideeën. En die 5 ideeën blijken dan meestal ook gewoon... Die waren het dan nog niet.
4: Ja. En wat ik heel interessant vind met songwriting specifiek, zeg maar met liedjes...
3: Mm-hmm.
4: is dat je eerst door een super dikke laag van cliché heen moet.
0: Oh ja.
4: Dus als je alles gelijk gaat afschieten en zegt dit is het allemaal niet... dan kom je nooit aan die essentie, zeg maar. Dit nummer was ook gewoon eerst proberen, want ga daar maar eens over schrijven. Dus dan ga je eerst in clichés schrijven en dingen die misschien niet zo goed zijn.
3: Mm-hmm.
4: Maar dan kom je tot de core. En dat is dus dat dagelijkse werken, weet je wel. Dat bread and butter.
0: Maar het is wel echt bikkelen om voor jou ook nog steeds om door die clichés heen te
4: super zwaar,
0: te bijtelen.
4: Super zwaar.
0: Ja.
4: En ik denk dat heel veel mensen settle for less, weet je wel. Ah, het is prima zo, maar fuck it, weet je wel. En ik denk ook gewoon dat het voor heel veel muziek gewoon werkt. Maar voor mij werkt het niet.
3: Mm-hmm.
4: En ik denk dat jij zoiets soortgelijk, als ik jou zie produceren, heb je het soortgelijk met een beat. Jij gaat niet ophouden. Of 3 of 4 in de nacht is. Dus jij gaat door totdat je hem geflipt hebt.
0: Juist, ja, helemaal.
4: Ik zie dat gewoon.
0: Ja.
4: En dan heb je gaat door totdat je iets unieks hebt.
0: Ja.
4: En dat het hit. En dat het
0: ja, dat is het ding. Want het kan heel snel hitten, maar gewoon op een makkelijke manier.
4: Exact.
0: Heel simpele, maar dat soms ook een kracht heeft. Maar het moet gewoon echt iets speciaals zijn. Het moet liefst wat niemand anders met dezelfde tools had kunnen maken.
4: Ik heb een vraag voor jou. Waar ik echt benieuwd naar was. Net zoals in songwriting heb je dus nu allemaal van die AI-chordstructuren bullshit. Waarin ik vecht er hard tegen. Ik ben echt in de resistance. Hè?
0: Ja.
4: Maar ik heb een vraag aan jou. We hebben allemaal Splice. We hebben allemaal dat programma waar je gewoon loopjes en shit kan poelen. En we gebruiken het allemaal.
0: Mm-hmm.
4: Maar hoe weet jij wanneer iets... authentiek is, zeg maar, je kan die dingen gebruiken, maar je moet het wel flippen. Je moet wel dat idee vinden. Hoe weet jij wat wel en niet kan, zeg maar. Snap wat ik bedoel?
0: Wel, dat weet ik niet.
4: Nee, je voelt het gewoon.
0: Je voelt het gewoon. Het is echt intuïtie, denk ik. Ja, het is echt gewoon, er hangt iets in de lucht. En het is ook vaak, als ik het gevoel heb van, oké, dit is het. En ik begin dan te analyseren van, oké, waarom werkt dit? En dan zie ik dat alle faders gewoon helemaal fout staan. En de sound technisch helemaal niet klopt. Maar toch, het voelt juist. Dan denk ik van, oké, ik moet gewoon mijn gevoel gaan volgen.
4: Ja,
0: dat zijn
4: precies.
0: Ook de dingen die altijd mensen triggeren. En het is ook altijd ook bij de mixfase bij mij dat het fout loopt. Omdat ik dan...
3: Controleverlies.
0: Ja, letterlijk de controleverlies.
4: Ja, dat heb ik ook altijd.
0: Ja, en dan mix ik het gevoel eruit.
4: Ja.
0: Crazy, het gevoel zit, ja, dat, ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik denk dat het is gewoon muziek, hè. Dat is eigenlijk terugkomen op wat je een kwartier geleden, 20 minuten geleden zei. Van, er wordt heel veel over gepraat, maar er wordt te veel over gepraat.
3: Ik denk ook iets dat vaak terugkomt, hè, maar volgens mij ook van toepassing in, is dat een soort van ja-in gevoel. Dat het een ja-in ding is. Dus bijvoorbeeld, hè, je bent op Splice en je vindt iets en je voelt ja. Maar dan is het niet het ding, oké, ja, dit is het dan. Dan is het, oké, ja, en wat
4: en
3: gaat er dan mee gebeuren?
4: Ja, ja, dat heb ik helemaal. En ik heb een vraag, hoe staan jullie tegenover AI-shit en zo? Want ik, van,
3: in muziek?
4: Goeie. In muziek.
3: Ja, heel.
2: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: dan was oké, ik heb nu een drumstel nodig. En dan loopt hij naar de drumstel en dan zo, ja, en dan
1: niet
0: de
1: trumpet.
0: Ja, exact. Exact dat
1: is zo één noot.
0: Ja. En niet de banjo. En dan zo, cut to banjo. Nee, het is niet de banjo. En dat heb ik dus ook de hele tijd als ik in de studio aan het beat maak. Oké, nu moet ik een fucking.
2: Dat bedoel ik.
0: De hele tijd is dat. En dan heb ik zo
2: meer.
0: Maar in plaats van, dus, want ik ben heel sample-based en ik chop en ik maak collages eigenlijk. Mijn beat is heel gekke collages.
3: Ja.
0: Maar dan zit ik soms van, oké, het moet gewoon exact dit zijn, maar door een saxofoon.
3: Ja, snap je, en dan kan je hem gewoon
0: Wat moet ik nu doen? Ik kan wel zo'n midi-saxofoontje en dan achteraf iemand zoekt mijn saxofoon. Maar dan soms ik moet het gewoon nu in een goede saxofoon hebben. En toen kwam zo'n AI met zo'n soort van tool van hier, speel gewoon een pianootje in. Gooi het in die AI en je krijgt wel echt gewoon een full-on bariton saxofoon.
3: Ja, ja, ja.
0: 70s fucking zo opgenomen. Dan denk ik van, oké, nu snap ik AI voor het eerst.
3: Ja, zo opgenomen, zegt hij nog. Maar ja, nee, ik voel
2: het. Gerenderd.
0: Ja, zo gerenderd.
3: maar ik vind het mega interessant.
0: Waar ik niet zeg van dat het dan niet wack is, of dat je het dan niet daarna nog kunt gebruiken. Maar nu is in mijn hoofd wel dat slot over, oké, het is een goed idee of het is geen goed idee. Snap je? Dat helpt mij vooruit. Maar er valt ook iets voor te zeggen door daar te zeggen van het moet dit zijn en dan te gaan zoeken naar iemand en hem de vrijheid te geven van improviseer en speel en maak samen iets.
3: Efficiëntie, we hebben allemaal geen geld, we hebben tijd.
0: Dat is gewoon het ding, bro. Zeker als je...
2: Ik denk gewoon als het een tool is, kan het oké zijn of zo. Snap je, bijvoorbeeld bij mij, ik ben helemaal geen producer, maar wat voor mij wel heel makkelijk is als ik aan het schrijven ben, ik weet oké, ik ga iets doen in deze range, deze tempo, ik kan vocals stacken, akkoordjes. Dan kan ik gewoon een soort van referentie beat uit een andere track AI'en.
3: Ja, ja.
2: En dan pak ik die even. Maar dat is gewoon temp.
3: Ja, maar dat is heel wat anders.
0: Dat is niet generative AI.
3: Daar zit volgens mij de crux. Want wat ik nu lees bij Spotify, die gaat een premium rollout doen voor premium members. En die kunnen dan zeg maar bijvoorbeeld Papa Oute of zo dan in een andere versie doen.
0: Juist, ja.
2: Nog eens.
3: Ja.
0: Ja, je kunt gewoon kiezen welke versie.
3: Ja, en dat is gewoon voor mij wel een soort van holy fucking shit.
0: Dat is gewoon horrible. Maar weet je wat er ook voor zorgt? Dat muziek een van de laatste dingen is die we nog samen kunnen beleven. Dat ook een ervaring is die geïndividualiseerd wordt.
3: Ja.
0: Dus nu kan zelfs niemand zeggen... Je weet hoe dat nu al een beetje zo rond de... Hoe zeg je dat? De watercooler talk bestaat al bijna niet meer.
3: Ja,
0: nee. Omdat mensen nu... Ja, heb je dat filmpje gezien? Ah ja, nee. Vroeger was gewoon een viral filmpje zelfs.
2: Dat is zo gezien. Hoe vaak tegenwoordig Chocolate heb ik een gesprek...
0: Ja.
2: Maar hoe vaak heb ik tegenwoordig een gesprek met mensen dat het gesprek gewoon heel de tijd is van... Oh, heb je dit filmpje gezien? En dan heb je dat? En zo, nee.
0: Nee. En zo, ik guess dat we een ander algoritme hebben. Oké, einde gesprek dan? Of
2: ik wil geen filmpjes meer.
0: Dus wat nu dan? En dan, dat is ook volgens mij de reden dat er heel veel classics gerevamped worden. Dat David Guetta zijn carrière nog steeds is van hier is een hit van 25 jaar geleden in een vandaag versie. Omdat het de enige aanknopingspunten zijn die we nog hebben. We klampen ons vast aan de laatste. Hier is nog een Ghostbusters remake van Kennedy. Die hebben we wel allemaal gezien. Hier is Home Alone 7. Ja. Hier is Fast and Furious 22. Want dat zijn de enige dingen die we nog kunnen delen met elkaar. En ook al heb je de nieuwe film niet gezien, je weet wat de Fast and the Furious is. En even goed met muziek. Alles wordt een beetje...
3: Ja, hier daarom ook mijn hele grote soort van smeekbeden van we moeten zeg maar samenkomen en we moeten naar momenten die vergaan.
2: Ja. Hey, het begint hier, man.
0: Ja.
2: Bij Abattoir en Vers, met Thomas Azier.
0: En weet je wat een heel confronterende was? En dat is misschien laatst wat ik nog over zou willen zeggen. Die CEO van, wat is het, Suno, denk ik?
3: Ja, die heb ik ook gezien.
0: Die dan zegt van, maar het is helemaal niet leuk.
2: Mensen vinden het niet leuk.
0: Mensen vinden het ook niet leuk om urenlang aan een computer te zitten en een beat
2: te maken. You've never done it!
0: Dat is het leukste.
3: Ja, maar die techbros zijn op een ander level evil, man.
0: Bro, techbros zijn de ondergang van de wereld.
2: Fucking techno-fascist.
3: Ja, exactly.
0: Elke dwaplul met een bitcoin wallet en tijd te veel.
2: Hier denk ik de helft van de dag aan.
0: Ja. Die mij gaat vertellen hoe dat ik muziek moet gaan maken.
3: Ja, gast, ik kan geen boodschappen doen, lul.
0: Ja.
3: Ik heb geen geld.
0: En dan ook nog eens hoe dat muziek dan ook zo, of het proces van muziek maken, jij weet het dan ook, elke plugin is een subscription model. En wil je, er zijn nog maar heel weinig dingen die gewoon een eenmalige aankoop zijn. Vroeger kon je gewoon sparen voor een FL Studio of voor een Ableton of whatever. En een MIDI keyboard en dan zit je set. En nu wordt je ook de hele dingen verkocht van, maar met deze plugin had je dat kunnen maken, maar dat is maar €12 per maand. En dan hiermee kun je dit. En dan,
3: dat is onze generatie. We hebben zoiets van 90 subscriptions.
2: Ja. Maar tegenwoordig zijn er afwasmachines op subscription, hè, omdat mensen dat niet meer kunnen betalen. Ik heb daar reclame voor gezien onlangs. In een bushokje.
0: Ja.
3: Wow.
2: Dus voor €50 per maand of zo kun je dan je afwasmachine...
3: Ik zag een foto van straten van New York met

0: alleen maar Amazon-busjes. Oh, ja. En vergaande straten met heel veel daklozen en crime. Ja. En dan van die super nette Amazon-bussen. Waar dan allemaal waar je dan je pakketje uit kan halen. Weet je.
1: Ah, ja.
0: Dus dat was het enige soort van wat er nog over was.
1: Zo'n postpuntachtig ding. Ja.
0: Maar goed,
1: nou, weet je wat ik dan wel heb als ik zo van die. Je hebt van die Waymo's, van die zelfrijdende Amazon delivery bots. Dus ja. Die heb je dan, die hondrijden. En dan zag ik onlangs ook een filmpje dat ze dan ergens in een of andere achterwijk zo'n
0: kapot
1: Waymo
0: maken.
1: Ding. Daar had ik het ook aan het gebruikt als barbecue.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: is zo'n bike. En dan denk ik van, oké, de wereld. Ja, ze zijn toch niet opgewassen tegen gewoon gasten in het wijk.
2: Not gonna end well.
1: Het gaat niet gebeuren. Misschien moeten we het nog even terugkoppelen op jouw muziek.
0: Yes, ja, man.
1: Een tough act to follow.
2: We hebben er nog eentje van jou klaarstaan.
0: Ja, dat is de nieuwe. Dat is een fucking primeur volgens mij. Ik heb nog nooit aan iemand laten horen.
2: We hebben er nog een andere klaarstaan.
1: We hebben zelfs nog een andere klaarstaan.
0: Okay, go for it.
1: Maar je hebt al primeur gezegd. Dus misschien moeten we even skippen naar de primeur. Dan kunnen we die zeker spelen. Want het is kwart voor.
2: Oké, de tijd gaat zeer snel.
1: Ja, de tijd
2: is te leuk. Hey, we krijgen een primeur. Vertel er iets over, Thomas.
0: Yo, dit is de tweede single. Ja, die gaat 12 juni uitkomen. Ik heb het echt letterlijk nog aan niemand. Ik heb hem net laten masteren bij Abbey Road. Ik heb
2: exclusive!
0: Net gekregen.
2: Abbey Road!
0: En ik ben heel erg excited over deze tune. En ik zocht hier naar een soort van Franse vibe, man. Ik zocht naar sensualiteit. Dus zelfs in een moeilijke tijd ben je altijd op zoek naar een soort van zachtheid en sensualiteit. Je weet toch, als het gewoon slecht gaat en een relatie loopt moeilijk. En dan is de crux altijd nog om die zachtheid en die softness en om dat op te zoeken. En daar gaat deze track over.
2: Damn, met die
1: woorden. Thomas Azier. Room of Love, world premiere hier bij ons op Abattoir Anvers, Studio Brussel.

0: Studio Brussel.
1: Abattoir en vers.
2: Exclusive. Exclusive. Room of Love. Je hoorde het hier eerst. Was dat een wereldpremière?
3: Yes.
4: Dat was een wereldpremière van Thomas Asdier. Hier. Room of Love.
2: De volgende single, 12.
3: 12 juni gaat die uitkomen. En dan hoop ik gewoon een keer een goede show te spelen in België, man. Ik vind het zo leuk hier.
4: Oh, yeah.
3: Ik werk heel veel met Belgen. Ik werk onder andere met Jo Franke. Dus volgens mij ook, die ken je ook weer.
4: Shout-out to Jo.
3: Dat is ook weer dat is, zeg maar, de Tamino crew. Dat
2: de Tamino
3: crew.
4: Shout-out Tamino.
2: Yes.
3: Mijn mensen die gewoon, ja, fucking lieve mensen. België is zo fucking leuk, man. Zo
4: België
3: lief.
4: Is leuk. België is lief. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Is er een show in de toekomst gepland? Die...
3: Nog niet, nee.
4: Nog niet.
3: Nee, dus ik heb net een Europese tour gedaan. Waaronder dus niet België. Maar we deden Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Nederland. Maar het gaat sowieso komen.
2: Zijn er staan er shows op de planning in Nederland waar mensen eventueel de grens voor kunnen oversteken?
3: Ja, dus ik speel
5: veel.
3: Denk je? Oh, deze unit.
5: Ja.
3: Sorry. Dus,
2: oeps.
3: Je staat hier te feedbacken. Ik speel Wilde Weide. Dat spelen jullie volgens mij ook. Ben ik met een tour najaar bezig. Dus ik ga binnenkort dat gewoon lekker aankondigen.
4: We gooien antennetjes uit als er mensen zijn van de leukere zalen in België. Wat ze allemaal zijn. Als je je best doet. Check
2: ook Thomas Asdier.
4: Je hebt het gewoon even net hier gehoord. Ik heb ook al fragmenten. Ik ben nog nooit zelf tot bij een live show geraakt. Maar ik, altijd als ik het zie is het super indrukwekkend. Je hebt echt een soort van aura.
3: Thanks,
4: niet alleen in het dagelijks leven, maar ook onstage. Wordt het extreem hard uitgevoerd. Het is een heel aangename mens om mee te praten en om naar te luisteren. Ontzettend getalenteerd. Ik kon niet stoppen met over te praten.
3: Zeker,
4: sinds dat ik je heb leren kennen. Ik hoop dat heel veel mensen er vandaag ook, of in de komende momenten, in die momenten die jij gaat creëren, meer kennis mee maken.
2: Boodschap van algemeen nut, gooi je app is open. Welke app je ook gebruikt voor muziek te luisteren. Zoek het op. Thomas Asdier, dat is Thomas Asdier, met een Z. Yeah.
4: Met een Z.
3: Het is echt de beste promo ooit. Gewoon.
4: Ja, hell yeah. Holy shit. Ja. Alles is trouwens 100% gemeente. We nodigen ook alleen maar mensen uit hier in onze show. We hebben volledige vrijheid waar we echt mee fucken.
3: Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Ik ben al 15 jaar, kom ik af en toe op de radio en het is nooit dit. Dus thanks you.
4: Dat horen
2: we. That's crazy.
4: Om jou te vieren, moeten we misschien een van die nummers spelen die je hebt geproduced in een earlier fase van jouw carrière. Iemand dus om die link met België, dat was een bruggetje, een klein beetje die ik wou maken.
3: Leuk.
4: Om die link met België helemaal te vieren.
2: Yes.
4: Gaan we zo meteen het nummer spelen. Tafet van Stromae.
3: Hey.
4: Kan je nog eens heel kort even, gewoon heel gebald, want we hebben nog een goede 6 minuten en we kunnen het nummer nog spelen.
2: Hit it!
4: Gewoon heel snel, gewoon de speedrun Thomas Asdier en Stromae.
3: Ja, ik werd uitgenodigd, hoe heet die studio in Brussel ook weer, die sick studio? ICP, toch?
4: ICP, ja.
3: En ik kom daar aan en Stromae, of zeg maar Paul, die zit in een complete soort van laatste fase van zijn album. Het was mythisch om die man aan het werk te zien. Een soort young Michael Jackson die gewoon... ik ben ook betrokken bij zijn show, heb ik van dichtbij mogen meemaken. Hoe hij dat aan het ontwikkelen was. Want ik deed het voorprogramma van hem. Naar aanleiding van die sessie die we in de studio hadden gedaan. Dus ik kwam daar aan en ik heb gewoon de hele dag gewoon al die tracks gehoord. En we hebben erover gepraat en ik heb wat dingen ingespeeld. Ik weet niet, het ging allemaal heel snel. Het was een beetje zo'n sessie die wij hadden in Antwerpen, weet je wel. Maar ik was gewoon in awe van die man. Hoe hij soort van diagonaal door de samenleving snijdt.
2: Ja, snap je? Ongelooflijk. Ja.
3: Weet je wel, allemaal soorten mensen, achtergronden, leeftijden.
2: Mm-hmm.
3: Dit is zo'n intergenerationele artiest. Daar komt één keer in de 5 jaar.
2: Le plus grand.
4: Ja.
3: Dus dat was voor mij echt een soort van... ik heb kippenvel als ik erover hem nadenk. Ik heb hem op het podium die show zien ontwikkelen. En dat was voor mij... Dat zette de bar, zeg maar, voor mij.
4: Ja.
3: Dus het was echt een soort van... een cadeau die ik nooit ga vergeten in mijn leven.
4: Ongelooflijk.
3: Ja.
4: En dan nog heel snel. Hoe komt dan het lied zelf? Dan is het iets wat hij dan iets heeft. En van Thomas, ik heb emotionele informatie nodig.
3: Ja, dit zo was het een beetje... Alles stond eigenlijk al. Dus er stonden heel veel beats, stonden heel veel dingen. Hij had alle ideeën al. Maar er moesten echt... inderdaad emotionele informatie komen.
4: Hell
3: dus
4: yeah,
3: ik ging
4: bro,
3: gewoon
4: crazy.
3: Net zoals bij jullie gewoon MIDI keys en gewoon ik weet niet eens meer wat ik heb gespeeld of welke track.
4: Ja ja.
3: Ik was de hele dag gewoon tak aan de rammen, weet je wel, fucking het plastic van die MIDI keys.
4: Ja.
3: Merci heb ik volgens mij gedaan. Pata.
4: Ja. Wel insane, want dus Tafet heeft niet alleen dus een link onlosmakelijk met België. Dus Stromae, maar het is dan ook echt ons WK-lied geworden.
3: Echt waar?
4: Ja. Beetje onofficieel, maar het heeft voor België een soort van extreme
3: de rode
4: impact
3: duivels
4: gehad. Ja, dus de onze rode duivels. Ja. En dus hier is allee, het eigenlijk een van de architecten van onze...
2: Ongelooflijk.
4: Van ja, ons fucking Belgisch.
2: Een heel mooie voor onze misschien wel laatste show ooit. Thomas, we waren ongelooflijk blij dat je erbij waart.
3: Yo, het is een eer.
2: Je bent een vriend van de show vanaf nu. En als we voortgaan wat een vraagteken is, dan zien we elkaar zeker snel terug hier.
3: Dankjewel. Shout-out naar Paul.
4: Shout-out naar Paul. Thomas, check hem op Instagram. Thomas Azier.
2: Let's go!

0: Brussel. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan. En zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen. De man kent nu zijn straf.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had het drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken, lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden, dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Studio Brussel.
4: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: geen samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor Elgi Kanda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee.
2: Studio Brussel.
3: Abattoir en vers.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schapers. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen dat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit een Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
2: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
1: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in de Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Op morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Studio Brussel. Disco donderdag. Jeroen de Lodder.
3: Ik mag deze zomer een disco zonderdag podium hosten op Tomorrowland. Maar jij bent hier bij The Original Disco Donderdag. Met nieuwe disco van Another. En als start de classic disco van de Bee Gees. Welkom.
4: Studio Brussel.
5: I can't give you a definition for disco music because it's broad. Disco.

0: donderdag.
1: Jeroen de Lodder.
2: Studio Brussel. Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

0: Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we daar nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media melden eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen. Officieel zijn er al zeker 2 doden, maar 9 mensen zijn nog vermist en de hulpdiensten hebben de hoop opgegeven ze nog levend te kunnen terugvinden.
2: We do not know where all 9 are.